0: drie uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Van verschillende kanten wordt de aanslag op het partijkantoor van D66 veroordeeld. Het gebouw raakte gisteravond licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Premier Jette noemt het een laffe daad van intimidatie. GroenLinks-PvdA-leider Klaver spreekt van een regelrechte aanval op onze democratie en rechtsstaat. Ook andere oppositiepartijen spreken hun afschuw uit, onder wie Gidi Markussower. Hij wenst D66 sterkte. Verschillende bedrijven en organisaties hebben problemen door de brand gisteren in een datacenter in Almere. Onder meer het CBS, vervoersbedrijf Transdev en de Universiteit Utrecht maken gebruik van het datacenter. Bij de brand in Almere zijn geen computerservers verloren gegaan, maar wel een deel van de stroomvoorziening. Daardoor ligt de apparatuur stil. De Universiteit Utrecht is daarom vandaag gesloten. De brand in Almere was gisteravond onder controle. De schade is groot. Een speciaal opsporingsteam van de politie heeft de afgelopen 2 maanden 41 mensen opgepakt die nog celstraffen hebben openstaan. Ze waren veroordeeld voor uiteenlopende zaken zoals zedendelicten, fraude of geweldsincidenten. De 41 veroordeelden die nu zijn opgepakt hebben in totaal nog 38 jaar aan celstraffen openstaan. Directeur Dennis de Kloeze van Feyenoord vertrekt naar Mexico. Komende zomer wordt hij sportief directeur bij de club Monterrey. De Kloeze werkte al eerder in Mexico. Hij was daar onder meer directeur van de voetbalbond. Hij is getrouwd met een Mexicaanse en spreekt vloeiend Spaans. Eind vorige maand werd bekend dat de 51-jarige de Kloeze vertrekt bij Feyenoord. Daar begon hij 4 jaar geleden als algemeen directeur. De laatste jaren was hij ook technisch directeur. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go non-stop.

0: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op de universiteitsapp Canvas heeft gisteravond korte tijd een bericht gestaan van de hackersbende Shiny Hunters. Die melden opnieuw te zijn binnengedrongen bij het bedrijf achter de app, ondanks extra beveiliging. Eerder deze week zeiden de hackers al dat ze de gegevens van 275 miljoen studenten en medewerkers wereldwijd hadden buitgemaakt. Shiny Hunters geeft universiteiten en hogescholen nu tot 12 mei de tijd om te betalen. Anders worden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden rond de straat van Hormuz. Amerika zegt dat Iran zonder aanleiding aanvallen deed. Iran zegt dat de VS als eerste een tanker aanviel. Iran bestookte daarna 3 Amerikaanse marineschepen, waarop de VS doelen in Iran aanviel. Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. De man die vorige maand in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken is aan de beterende hand. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten, zegt de gemeente. De rolstoel van de man, die geen benen heeft, werd in brand gestoken bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn gisteren bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

En vlinder blijft laag, tot in de mooie blauwe lucht. En vlinder zo vrij, maar voor zijn eigen leven vocht. Wil ik vrede staan, maar mooi stille water. Ga zorgen voor nou, dan zorgen voor later. Om goud te kunnen leven, moest daar een mooie vlinder weten. Om hoog te kunnen zweven, moest de vrouw ik nooit vrezen. Door van heb ik in mijn leven, nooit meer langer hinder. En ben ik nou jaloers, op die mooie vlinder. Want ik weet nou, als zelfs vlinders mogen staan. Dan laat ik mijn vreugde in het leven toch nooit bedaan. Want ik ken zonder vlinder, heus begouwd leven. Maar die mooie vlinder zal ik nooit

0: 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. De politie pakte een uur later een verdachte op. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Hun voorzitter spreekt van een bizar harde knal. De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Op de universiteitsapp Canvas is gisteravond een bericht verschenen van Shiny Hunters. De hackersbende meldde opnieuw te zijn binnengedrongen, ondanks extra beveiliging. Eerder deze week braken de hackers ook al in bij het bedrijf achter Canvas. Ze hebben naar eigen zeggen de gegevens buitgemaakt van 275 miljoen studenten en medewerkers wereldwijd. Shiny Hunters geeft universiteiten en hogescholen nu tot 12 mei de tijd om te betalen. Anders worden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. VMBO GL en TL beginnen met wiskunde, HAVO met filosofie en Nederlands. En voor het VWO staan kunst en bedrijfseconomie op het programma. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de eindexamenklachtenlijn, maar dit jaar voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden voor studenten, voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. De examens duren tot en met 27 mei. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

afzender, belastinginspecteur. Zich vroeg over wel ik ben en wat ik vang. En overleg een roodstoel bij de bank. Het is weer zo wit, het is ons weer 1 april. Die willen ze dat ik Rijkskas even vul. Oben dan oben, allemaal papier en niks op riek. Weer beloven dat ik zo'n zicht van krieg.

de belastinginspecteur. Je weet, ik stel je nooit teleur. Maar je weet ook, beste belastinginspecteur, dat ik nooit binnen 39.300 miljonairs van Nederland deur. Geachte belastinginspecteur, wat ik beur, dat gaat de meisje niet net zo hard weer deur. Aanscheerden, eerlijk, tot op het zolder.

0: Not at all.
1: RTV Go.

en wilt nog beelden mout. Für mir ihren Kiro in je bader met een hout. Nog een half uur in den bin ik toes, ik hoop van goudigheid.

zonder kop, sta je aan de kaart met pech. De bliksemdoorn van asfalt, de hufters van de weg.

0: van Hormuz. Iran bestookte 3 Amerikaanse marineschepen. De VS viel doelen in Iran aan. Volgens president Trump is het staakt het vuren van een maand geleden nog steeds van kracht. Hackers zijn opnieuw binnengedrongen in de universiteitsapp Canvas. Gisteravond verscheen in de app een bericht van de groep Shiny Hunters. Daarin stond dat getroffen onderwijsinstellingen tot 12 mei de tijd hebben om met geld over de brug te komen. Anders worden de gestolen gegevens gepubliceerd. De invalide man die vorige maand in Utrecht in brand werd gestoken mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten. Volgens de gemeente Utrecht maakt hij het naar omstandigheden goed. Zijn rolstoel werd in brand gestoken na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Omstanders die het slachtoffer hielpen zijn gisteren bedankt door de burgemeester en de politie. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de klachtenlijn, maar dit jaar voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. De examens duren tot en met 27 mei. Het weer. Het is droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En hier is Noord Nieuws met Fred Zamekamp. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. 2 schietpartijen gisteravond. Eentje in Stadswijk Vinkhuizen bij Groningen en de andere op een vakantiepark in Tinalo. In beide gevallen is een persoon gewond geraakt. Politie kon verder nog geen details geven. Sportvliegtuigje heeft gisteravond een noodlanding moeten maken bij Munnekezijl. Motor van het toestel hield ermee op. De 2 inzittenden raakten niet gewond. Het brandweermuseum in Hoge Zand dreigt te verdwijnen. De huidige locatie wordt namelijk gesloopt. En die boodschap kwam hard aan bij de vrijwilligers.
3: Ik ben 15 jaar bezig en dan krijg je dit als ander woord. En dat betekent dat het museum gewoon stopt. Het is mijn lust en mijn leven.
2: Dat straks om 6:30.
4: Nee, met het stil, met het stil. Oké, okay, nou vooruit maar.
5: Radio Noord. De ochtendploeg. Met Edwin Paspeer.
1: Goedemorgen, vrijdagmorgen. Het is alweer licht in Groningen. Geeft toch het gevoel dat de dag al echt is begonnen, toch? En dat is ook zo met de ochtendploeg op je radio. Welkom.
6: Hey Edwin, goedemorgen.
7: Een hele goede morgen, hi.

0: regelmatig gaan zien. Met een zwak tot matige zuidoostenwind wordt het 15 tot 17 graden. Ook het weekend aardig. Geniet ervan. Volgende week wordt het weer frisser. Dag de Blanke, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Frits Hammelkamp ook, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Met deze zijn we alle drie officieel ingeklokt. Even terugkomen op gisteren in de ochtendploeg. Toen vertelde het verhaal over een man op het Stadskanaal die als de reddende engel had opgetreden op een vliegveld op Gran Canaria.
1: Oh, ja,
0: dat verhaal.
1: Ja.
0: John zou die heten, de man met de hoed. Nou, hij heet René.
1: Ja, mooi hè.
0: Hij heeft zich gemeld. Onze collega's van RTV Drenthe hebben contact met hem gehad. Hij is docent economie aan het UBMius in Stadskanaal en vond het eigenlijk heel normaal toen het jongetje van 10 flauw viel en het niet zo goed met hem ging. Hij ligt in het ziekenhuis met een infectie. Dat hij in actie kwam. Hij had nog wel een kritisch punt. Hij zei, ik snap eigenlijk niet dat mensen dan hun telefoontjes pakken om te filmen.
1: Nee,
0: maar dat
1: niemand
0: verder iets doet. Zelfs de medewerkers van het vliegveld niet.
1: Nee, dat is echt ongelooflijk. Als je ziet dat er iets gebeurt, dan ga je er toch op af.
0: Nee, filmen.
1: Lijkt mij.
0: Nee, filmen.
1: Voor wat
2: ook. Voor de socials, hè, de like.
1: Ja. Nou, oma liet nog wel weten trouwens dat Vince, zo heet dat jongetje, als het goed is vandaag weer terug kan vliegen.
0: Dat zou mooi zijn, toch? Ja, dat zou mooi zijn. Overigens, zijn hulp ging verder dan vliegveld alleen. Want opa en oma gingen wel terug.
1: Ja.
0: Die heeft hij nog begeleid in het vliegveld en op Eelde met de koffer van de band halen en zo.
1: Ja, mooi actie geregeld. Ja.
0: Over dat filmen. Ik was ooit een keer op vakantie in Italië. En toen waren er mensen die kwamen de zee niet meer uit. De zee was heftig en ze waren Italianen, die kenden de zee. En toch trapten ze erin, die gingen net iets te diep en die kwamen niet terug. Dus er kwam een reddingsactie op gang. Daar gingen zoveel mensen dat staan filmen. Livestreamen naar familieleden. En toen dacht ik, als je dan thuis komt en je hebt daar net een half uur met je telefoon staan filmen, ga je dat dan terugkijken? Dat je denkt, wow.
1: Ja, nee toch?
0: Ik vond het zo, want dat was echt best eng. En er stond een huilende moeder op het strand.
1: Ja,
0: want haar kind was in zee. En nou, daarna kwam iedereen er veilig uit, hoor.
1: Dat wil je toch niet vastleggen dan, zo'n drama?
0: Nee. Het is toch bijzonder, hè?
2: Dat je dan... Het lijkt mij niet heel opportun, nee. Maar dat is hetzelfde met ongeluk op een snelweg.
1: Ja.
2: Dan
1: mensen
2: dan
1: zachter gaan rijden.
2: En dan gaan ze het filmen met één handje.
1: Ja.
0: Het is ook op zich best wel terecht ook dat daar nu veel harder op gestraft wordt. Hè. Vaak is het zo dat de politie na afloop meldt, we hebben weer 30 mensen op de bon geslingerd. Die aan het filmen, die aan het filmen waren bij een ongeluk.
1: Ja. Nou ja, hopelijk helpt dat wat voor hun toekomst.
0: Maar René Boerhoff uit Stadskanaal vindt zichzelf geen held, maar dat zie je toch wel een beetje. En mooi dat hij in het zonnetje is gezet. Hij heeft met de moeder ook contact gehad, liet hij nog weten. Het is 8 mei, een nieuwe ochtendploeg. Op deze dag in 1886 werd een drankje uitgevonden door, let op, een apotheker. Zijn naam is John Pemberton en hij vond Coca-Cola uit. Een verfrissend drankje dat er goed zou zijn tegen hoofdpijn en vermoeidheid. Hij noemde het Coca-Cola. Dat kwam het idee, kwam overigens van zijn zakenpartner. Die bedacht ook het logo. Het was natuurlijk uiteindelijk een doorslaand succes. Nog steeds wordt het verkocht. Maar dat heeft deze apotheker John Pemberton niet meer mee mogen maken. Want de cola met een extract van bladen van de coca-plant en de cola-noot werd pas een succes na zijn overlijden in 1888. Maar hij vond het uit. 1886 dronk men in Amerika voor het eerst

0: 6:15 in de ochtendploeg.
1: Dit is de Vroege Vogel.
0: En vandaag is dat de man die denk ik alweer onderweg is met de vrachtwagen. Johnny Drent. Goedemorgen, Johnny.
2: Goedemorgen.
0: Want als ik het wel heb, stap jij om 6:00 in de wagen, toch?
2: Ja, dat klopt, ja. Ja. Ja, op 6:00 vertrek ik vanuit de Colham. Dus ik heb nu, mooi dichtbij. Ik zit nu in de stad Groningen zelf.
0: Want jij rijdt langs de hotels?
2: Ja, dat klopt, ja. Dat klopt, ja.
0: En dan neem je de vuile was mee?
2: Ja, ik breng de schone naartoe, zeg maar, en de vuile neem ik weer mee.
0: Kom je er ook bij ons eigenlijk langs? Wij zitten ook bij een hotel.
2: Ja, klopt. Ja, daar komen we ook.
0: Oh ja? Ben je vandaag ook hier?
2: Nou, nee, ik sta nu op Boterdiep.
0: Oké.
2: Dus ik kom zelf niet bij die hotel. Ik heb er zelf wel eens over nagedacht, hoor. Want op de woensdag zijn we daar ook vroeg. Om dan een keer bij jullie langs te komen, maar... Ja,
0: dat moet je doen, man. Johnny. Leuk.
2: Ik zit daar niet, dus.
0: Nee, oké. Zeg, en iedere ochtend doe je dat natuurlijk. Het is wel lekker dat het weer licht is nu, zeker?
2: Ja, heerlijk zo. Heerlijk.
0: Ja.
2: Ja. En de zonnetje er alweer een beetje bij, dus heerlijk.
0: En volgende week heb je vakantie?
2: En ik heb volgende week vakantie, ja. Je moet volgende week maandag, dinsdag, woensdag nog. En dan donderdag thuis. En dan vrijdag stap ik in de vliegtuig richting Gran Canaria.
0: Oeh. Dat is lekker.
2: Ja, heerlijk.
0: Ja.
2: Heerlijk.
0: Ja, en waar, vlieg je vanaf Eelde dan?
2: Ja. Ja.
0: Makkelijk.
2: Ja, heerlijk, man. Ja. De 2 uur van tevoren aanwezig zijn. Een half uurtje rijden, dan ben je er.
0: Ja, en je kunt niet de verkeerde vliegtuig pakken, want er is er maar één over het algemeen.
2: Dat wordt lastig.
0: Ja.
2: dat klopt, ja. Dus,
0: en wat heb je daar? Een hotel of een appartementje? Wat ga je doen?
2: Een hotel.
0: Hotel.
2: Ja, lekker 8 dagen daar naartoe. Dus de eerste keer zeg maar dat ik naar de Gran Canaria toe ga. Dus ik heb er al goede verhalen over gehoord. Dus ik laat me verrassen.
0: En zit je dan ook stiekem elke dag even te kijken wat de temperatuur daar is?
2: Ja, een beetje wel, ja.
0: Ja? En wat is de temperatuur daar nu?
2: Een beetje 23 graden.
0: Oh, oké. Kan er een paar graadjes bij? Of is dat goed voor jou?
2: Ja, dat mag hoor.
0: Oké. Okay.
2: Ja, ik had een broekje, t-shirt aan en genieten.
0: En all inclusive of alleen...
2: Nee, gewoon logeren of ijs.
0: Oh ja.
2: Ja. Dus je kunt wel all inclusive doen. Maar de laatste dag ben je al kwijt. En dat geeft wel een klein beetje voor mezelf een verplichting. Ja, om overdag zeg maar als je daar bent. We kunnen nu lunchen. En dan s'avonds ook zeg maar met diner, dat je het in een hotel moet doen. En nu kun je verschillende restaurants pakken.
0: Ja, dat is ook leuk. Ja,
2: daarom. Ja.
0: En als je dan, is er ook zwembad bij het hotel?
2: Zwembad zit er ook bij. Okay.
0: Dan moet je even omdenken, hè. Als je geen, er is gisteren een Duitse toerist, hè, die heeft schadevergoeding gekregen omdat hij zijn handdoek niet kwijt kon. Omdat allerlei andere mensen, waarschijnlijk ook Duitsers, s'ochtends om 6:00 de handdoek al op de stoel hadden gelegd. De rechter heeft hem...
2: Dat zijn goede tips.
0: Ja,
2: dat zijn goede tips.
0: Kun je de afloop claimen, hoor.
2: Ja, dat is goed.
0: Nou, Johnny, ik wens jou een werkzame dag en een fijne vakantie alvast.
2: Ja, dankjewel.
0: Tot de volgende keer, hè.
2: Goede uitzending.
0: Dankjewel. Hoi.
2: Prima. Hoi.
1: De Vroege Vogel.

0: Shaboozy en een barsong. 6:55. Eens kijken naar het nieuws uit binnen- en buitenland. Het is nog niet bekend waarom het partijkantoor van D66 gisteravond is belaagd. Er werd een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Er waren binnen 30 mensen, vooral van de jonge democraten. Die kwamen met de schrik vrij. Deze man was op dat moment in de buurt.
1: Ja, ik was aan het werk en ik hoorde een hele harde knal. Dus ik dacht dat er wat bij ons in de zaak gevallen was. Maar toen keek ik daar zo, bleek dat de deur opgeblazen was worden.
0: De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende politieke partijen spreken van een aanslag op de democratie. De bekende bioloog Sir David Attenborough wordt vandaag 100 jaar. Al meer dan 70 jaar maakt hij natuurdocumentaires over de hele wereld. Vaak hebben die een boodschap en waarschuwt hij voor klimaatverandering. Vandaag wordt hij dus 100 en dat liet hij gisteren nog even met zijn iconische stem weten.
2: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly. But it seems that many of you have had other ideas. But I would like to thank you all most sincerely for your kind messages.
0: Mooi in het Engels. In de talkshows ging het gisteravond veel over de rechtszaak tegen Ali B. Het gerechtshof gaf hem in hoger beroep een onvoorwaardelijke celstraf van 3 jaar... hoger dan de strafeis. In RTL Tonight vertelde Naomi, een van de slachtoffers in de zaak, voor het eerst haar verhaal. Deed ze onherkenbaar en met vervormde stem. Ze is opgelucht door de uitspraak.
3: Mijn eerste gedachte was gewoon van, holy shit, dit is gewoon echt. En ik ben niet gek. Want ik werd jarenlang gewoon voor gek verklaard omdat ik dit dus vertelde. Want Ali die had de reputatie als good guy, weet je. Een familieman. Die man die met iedereen lacht, omaatjes bloemen geeft. En ik zag hem natuurlijk als ja, zijn ware aard. Vandaag heb ik gewoon die bevestiging gekregen dat het gewoon echt is.
0: Ali B. gaat overigens in cassatie. En zometeen het Groningse nieuws. Frits, wat zit daarin?
4: Twee schietpartijen gisteravond en een vliegtuig die zijn eindbestemming niet haalde.

0: Robbie Williams en Supreme. Het is 6:30 geweest. Hier is het Groningse nieuws. Frits, goedemorgen.
1: Goedemorgen. In Stadswijk Vinkhuizen heeft gisteravond een schietpartij plaatsgevonden. In de Veldspaarstraat werd een gewond persoon gevonden. Deze is naar een ziekenhuis gebracht. Op Toen Diep werd later op de avond een auto aangehouden, maar de inzittenden bleken niets met de schietpartij te maken te hebben. Verdere details kon de politie nog niet geven. Iets veel later werd er in Tinalo ook een schietpartij gemeld. Dat was op een vakantiepark aan de Zuidlaarderweg. Er is één persoon gewond naar een ziekenhuis gebracht. De politie is een onderzoek begonnen, maar kon verder geen details geven. Een vliegtuigje heeft gisteravond een noodlanding moeten maken aan de Willem van der Ploegweg in Munnekezijl. Doordat de oliedruk wegviel, viel de motor uit. De piloot heeft het toestel veilig aan de grond weten te zetten in een weiland. De twee inzittenden kwamen met de schrik vrij. Het toestel had Groningen Airport Eelde als begin- en ook vertrekpunt. Ja, dat is hetzelfde. Brandweermuseum in Hoge Zand luidt de noodklok. Niet om symbolisch een brand te blussen, maar om aandacht te vragen voor haar bedreigde toekomst. Het huidige pand wordt namelijk gesloopt en dus wordt dringend gezocht naar een nieuw onderkomen. Er leek een nieuwe locatie gevonden te zijn, maar daar mogen de brandweerwagens alleen worden opgeslagen en kunnen geen bezoekers worden ontvangen. Mark Bakker, de oprichter van het Brandweermuseum, is bang dat dit het einde van zijn museum zal betekenen.
2: Ja, je hebt samen dezelfde hobby. En het is van kleins af aan al gek van de brandweer. Nou, dus dan dit zie je daar die staat. Ja. Ben je 15 jaar bezig en dan krijg je dit als antwoord. En dat betekent dat het museum gewoon stopt. Het is mijn lust en mijn leven.
1: De huidige locatie moet later dit jaar leeg worden opgeleverd. En door werkzaamheden aan de Groningerstraat bij De Punt rijdt buslijn 50 tussen Stad en Assen tijdelijk niet over de Rijksstraatweg tussen Haren en De Punt. Daardoor rijdt er momenteel geen bus door Glimmen. Reizigers moeten naar Haren fietsen of gebruik maken van een hubtaxi. Met de fiets naar De Punt rijden kan, maar is niet direct handig. Door de werkzaamheden is namelijk een lange omfietsroute ingesteld. Werkzaamheden bij De Punt die duren nog tot en met 16 mei. Dus we zijn ongeveer op de helft. Dat en meer bij ons op de site rtvnoord.nl en natuurlijk ook in de app.
3: De Ochtendploeg met Edwin Paspeer.
0: Goedemorgen, zometeen een terugblik op ons lopend vuur van gisteren met de stelling: voor de kermis heb ik geld over. Gisteren begon de meikermis weer. Eerste avond zit er alweer op. En Harm is er natuurlijk met het weer.
4: Goedemorgen, Edwin.
5: Goedemorgen, Edwin.

0: Fiction Factory en It Feels Like Heaven. Het is 6:06 op deze rustige vrijdagmorgen.
1: Attention!
0: Here we go, here we go.
2: Ja.
3: Lekker zo in de ochtend.
0: Ja, erop. De kermis is gisteren begonnen in de stad. De meikermis. Grootste kermis van het Noorden. Nog tot en met volgende week zondag. Met bijvoorbeeld een vrije val. 80 meter hoog. Mij niet gezien. Ook een ronddraaiende schommel van 55 meter hoog. En de meikermis presenteert zichzelf als de goedkoopste van het Noorden. Op de site kun je bijvoorbeeld lezen dat voor kinderattracties maximaal €3 betaald hoeft te worden. Voor het zogeheten groot vermaak €3,50. En voor de echt grote attracties €4,50. Ja, dat kan nog best aardig in de papieren lopen als je met het gezin erop gaat. En dan wat een oliebolletje meepikt of een zuurstok. Of,
3: suikerspin.
0: Oh, suikerspin.
3: Lekker.
0: Ja, lekker.
3: Ja.
4: Suikerspin, ja.
3: Ja. Ja.
0: Echt waar, vind je dat lekker?
4: Oh, ja, ja, ja.
3: Ja,
4: ja, zuurstokken dat, ook. Die kaneeldingen, ja, dat je echt wat anders droog trekt.
0: Die kaneeldingen vind ik wel, zo lang geleden trouwens. Maar nee, suikerspin, nee.
3: Ja,
0: ja, gewoon een hap, je kan ook een hap suiker naar binnen werken.
3: Ja, dat kan ook. Maar dit heeft zo'n leuke textuur. Ja, ik ben fan. Ja.
0: Ben je ook fan van de kermis dan?
3: Nou, ik heb er wel hele goede herinneringen aan de meikermis, specifiek.
0: Vertel.
3: Nou, we hadden eigenlijk jaarlijks rond deze tijd een hele grote vergadering met de studentenclub. En dat was altijd een beetje de traditie, dan ben je helemaal gaar aan het einde. En dan gaan we dan nog even de kermis in. En dan vooral het funhouse.
0: Oh, dat is Funhouse is met die trappen en zo.
3: Ja. Ja, dat is gewoon even lachen om onhandig iedereen eroverheen gaat, zeg maar.
4: Dat heette bij Edwin vroeger de cakewalk, geloof ik, toch?
0: En mooi dat jij nog weet, dan heet het bij jou dus ook zo. Dankjewel, Frits.
4: Ik ben activiteitenbegeleider geweest bij ouderen.
3: Nou, lekker dan.
0: Goed, Frits gaat dicht bij deze.
3: Ja, die mag niet meer meepraten.
0: Nou, een man is dat wel.
4: Maar dat heet het op de cakewalk.
0: De cakewalk, zeg maar.
4: De cakewalk zelf.
0: De cakewalk, ja. Dat weet je ook nog.
3: Ja. En die hele grote schommel ook wel in geweest.
4: De zweef.
3: De zweef, ja, ook.
0: Waar ben je nu nog van de kermis dan?
3: Nou, niet per se. Ik vind het vooral te druk.
0: Oh ja, ja.
3: En al die geluiden inderdaad. Ik heb het gevoel dat ik dat vroeger allemaal wat beter kon aankon.
4: We hebben echt helemaal niets van meegekregen.
0: Nee,
4: gisteren.
0: Geluiden niet. Hoor. Nee. Ja. Voor de kermis heb ik geld over. Ons lopend vuur van gisteren. Dat kwam maar binnen.
3: Ja, Kees, die is een grote fan. De sfeer van de kermis is zo geweldig en hij geniet er volop van. Ineke daarentegen, die komt al jaren niet meer op de kermis. En Diana, die heeft er geen cent voor over. Ook voor Geert, die heeft er niet echt geld voor over. Hij weet wel zaken die voor hem meer nut hebben. En Jan, die zegt nog, het is niet meer betaalbaar voor een gezin. Dus nee.
0: En het kan best aantikken, inderdaad.
3: Nou,
0: een gemiddeld gezin, 2 kinderen. Allemaal ergens even in, even wat eten.
3: Precies.
0: Ja, dat gaat best aardig, ja.
3: Nou, Treini zegt daarom ook, vroeger wel, nu niet meer. Ze gaat er wel graag heen en even kijken naar de kinderen en kleinkinderen die erin gaan.
0: Ja. Nou ja, maar
3: zelf gaat ze niet mee.
0: In mijn tijd, Frits. Toen was het ook niet goedkoop. Ik ging met mijn opa heen. En mijn opa had zijn hele broekzak vol met geld.
3: Oh ja.
0: En mocht ik alles doen, dat vond hij allemaal geweldig. Maar dat kostte die man ook heel veel geld.
4: Zoet houdt voor een cent.
0: Zo lang geleden is het nog niet. Wanneer is Rob terug?
3: Okay. Ja, daarom zegt Patrick ook, een pretpark is wel goedkoper dan de kermis eigenlijk. En daarop reageert Harry dan weer, een dagje pretpark ben je 6 tot 8 uur. Ga een keer 6 tot 8 uur op een kermis lopen en ga alle attracties. Dan ben je wel een stuk duurder uit dan
4: je betaalt 1 keer en dan kun je overal natuurlijk gratis in.
3: Ja.
0: Inclusief alle wachtrijen.
3: Precies. Dat zegt Yildiz dus ook. Als je dan voor een leuke attractie een uur in de rij moet staan, dan doe je op een pretpark ook niet zoveel.
0: Ik ben denk ik 15 jaar geleden of zoiets. Ik ben een keer met mijn kinderen naar Euro Disney gegaan.
3: Oh ja, leuk.
0: En dan had je ook wachtrijgen van 1,5 uur of zo. Toen was een nieuwe attractie, de Nemo, was dat toen nieuw?
3: Oh ja, daar ben ik ook in geweest.
0: Ja, en we waren helemaal klaar. En dan zei ik tegen mijn kinderen, oké, je mag nog in 1 ding. Jullie mogen zelf bepalen welke.
3: Ja.
0: De Nemo, oké, wachtrij 2 uur.
3: Ja. Oh god.
0: Ja.
3: Nou, wij hadden daarover met mijn oma, dachten wij, Finding Nemo, lief visje, we kunnen wel in die attractie met onze oma. Nou, mijn vader en ik eerst. Ja. Wij zaten daarin en wij kijken naar elkaar en we denken, mijn oma heeft 2 nieuwe heupen, hè?
0: Oh.
3: We dachten, hoe komt zij er zo meteen uit? Maar ze kwam er gelukkig, echt gierend uit. Ze had zich,
0: heupen zaten gewoon op de plek waar ze hoorden te zitten.
3: Ja, gelukkig wel. Ja.
0: Voor de kermis heb ik geld over. Mooi, al die herinneringen.
3: Ja.

0: zingen het echt paar. Womack en Womack en Teardrops. Het is 7:15. Harma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, Edwin.
0: Ik zie nu al de zon.
1: Ja, lekker, hè?
0: Ja, lekker, hoor.
1: We holden hem de hele dag.
0: Oeh.
1: Wat een feestje. Augustusmiddag kwam het toch nog even verrassend aan. Want de bewolking die werd vooral in het oosten van de provincie zo dik... dat er uiteindelijk later in de middag in Delfzijl nog een paar spatjes naar beneden kwam. Er kwam toch nog even een licht buitje over. Op sommige plekken is de stroot toch even echt nat worden. Dat geeft toch aan dat die onstabiliteit er nog wel was. Maar dat kwam ook door het stijgen van de temperatuur. Het kolen zeewater in een schoefte wat bewolking ben. Ja, en dan is het densum zomerkloor. Nou, de komende dag blijft in ieder geval wel droog. En het is op dit moment ook maar fris af. Dikke 6 graden in de stad. Oranjebuurt guster 18,5 groot. Momenteel vrijwel onbewolkt. En de barometer stand 1020 millibar. Visvliet 14,5 groot. Op dit moment helder. Wat grondmist. Vaag rood op de thermometer met een zwakke oostelijke wind. En guster met een dikke 11 uur de zonnebier werd 14 groot in rood schaal. Vaar millimeter is er verdampt. Op dit moment zo'n 12 kilometer zicht. Het is wat licht bewolkt. Heijig weer en 7 groot. Nou, verdoogd door de zon. Gouden best. Komt nog een beetje bij te de 5 uur, dat is guster. En de wind is zwak tot motig, komt uit de oosten kregen met zo'n 15 tot 17 graden. Vanochtend en vannacht kende wat mistbank ontstaan, 6 tot 8 graden als minimum. En morgen wordt een dag met geregeld zon. De wind zuidoost draait noordoost, zwak tot motig met 16 tot 19 graden.
0: Dankjewel. Zometeen in de ochtendploeg aandacht voor het hoge beroep en de moordzaak rond Gerard Meesters, die in 2002 in Stadswijk Paddepoel werd neergeschoten. En doodgeschoten ook. Dat hoge beroep begon gisteren, hoort er zometeen meer over.

0: In Excess en Suicide Blonde. Het hoge beroep in de moordzaak rond Gerard Meesters is gisteren begonnen in het gerechtshof in Arnhem. Meesters werd in 2002, 24 jaar geleden dus doodgeschoten in de deuropening van zijn woning aan de Uranenstraat in Paddepoel. Hij werd doodgeschoten omdat criminelen op zoek waren naar zijn zus die betrokken zou zijn geweest bij een verdwenen partij drugs in Spanje. De Britse drugscrimineel Robert D. zou opdracht hebben gegeven aan schutter Daniel S., die ook levenslang kreeg, maar inmiddels overleden is. Robert D. werd vorig jaar veroordeeld voor het geven van de opdracht tot de moord op de Groningse docent. En gisteren startte het hoge beroep in die zaak. Marianne, de weduwe van Gerard Meesters, was gisteren aanwezig bij de start van het hoge beroep.
1: We zagen er een beetje tegenop, maar achteraf heb ik toch een goed gevoel over deze sessie die hier geweest is. En ik ga toch redelijk ontspannen naar huis. En in afwachting op de volgende sessie. Maar het is een lange procedure en daar worden we niet blij van. Maar oké, het zij zo.
2: Het is toch een soort spel, hè, met de verdediging. Dat zien we vandaag ook.
1: Het is inderdaad een soort spel. Die verdediging, dan je zet je schrap. En je denkt van, oh jee. Maar de rechter en de raadgevers en de officier van justitie, die spelen daar weer heel mooi tegenaan. Het is het schaakspel, maar ze staan wel sterk. En dat geeft me wel een goed gevoel.
2: En voor jullie als nabestaanden op naar weer een volgende ronde, hè?
1: Ja, het is inderdaad toch best wel frustrerend, kan ik zeggen. Na zoveel jaren, 24 jaar bijna. Maar het is niet anders. En we zijn nog gezond en we gaan ervoor. En ik hoop dat ik de eindsessie uiteindelijk mee mag maken.
0: Marianne, de weduwe van Gerard Meesters. Het hoge beroep gaat naar verwachting flinke tijd in beslag nemen.

Al Smith, Niall Horan en Drive Safe. Het is een spannende dag voor zo'n 185.000 jongeren in ons land. Want de eindexamens beginnen vandaag. Nou ja, gaan we straks na 7 uur even over hebben. In de ochtendblog hier op deze vrijdag. Met nu de Doobie Brothers.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. Niemand raakte gewond. Binnen waren wel 30 leden van de partij, zei D66-minister Sjoerdsma in het programma Pauw en de Wit.
3: Dat is schrikken, maar het maakt ook woedend natuurlijk om te zien dat dit tuig van de richel weer opnieuw bij ons partijkantoor dit doet. En dat zien we ook in het hele land. We zien natuurlijk ook burgemeesters, wethouders, raadsleden bij wie dit ook gebeurt. En het is gewoon volstrekt onacceptabel.
2: Een uur na de aanslag bij de D66 is een verdachte opgepakt. Hackers zijn opnieuw binnengedrongen in de universiteitsapp Canvas. Gisteravond verscheen in de app een bericht van de groep Shiny Hunters. Daarin stond dat getroffen onderwijsinstellingen tot 12 mei de tijd hebben om met geld over de brug te komen. Anders worden de gestolen gegevens gepubliceerd. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. Gisteravond waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. De VS zegt dat Iran zonder aanleiding heeft geschoten, vertelt correspondent David Poort.
4: Als antwoord daarop is Amerika weer gaan bombarderen op Bandar Abbas. Dat is de havenstad in die straat van Hormuz. En Minab, daar is het hoofdkwartier van de Iraanse marine gevestigd. Dus ja, het laait gewoon weer op in die straat van Hormuz.
2: Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de klachtenlijn, maar dit jaar is er voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden aan scholieren die last hebben van prestatiedruk. De examens duren tot 27 mei. Het weer, de dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, maar blijft droog en het wordt 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: En hier is Noord Nieuws met Frits Hemmelkamp.
6: De Groningse cultuursector reageert verheugd op het nieuws dat de huidige Oosterpoort wordt gerenoveerd. De plannen voor een nieuwe Oosterpoort achter het hoofdstation zijn daarmee definitief van de baan. De organisator van Eurosonic Noorderslag kan haar geluk niet op dat de huidige Oosterpoort blijft.
7: Ja, dit is gewoon de beste locatie. Het is een fantastisch pand. Het is alleen te klein en dat wordt nu opgelost.
6: Het sportvliegtuigje heeft gisteravond een noodlanding moeten maken bij Munnekezijl. Het toestel was onderweg naar Groningen Airport Eelde toen de motor ermee ophield. Twee inzittenden kwamen met de schrik vrij. En twee schietpartijen gisteravond. Eentje in Stadswijk Vinkhuizen en de andere op een vakantiepark in Tinalo. Bij de gevallen is een persoon gewond geraakt. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. Dat en meer straks om 7:30.
8: Radio Noord.
0: De ochtendploeg.
8: Met Edwin Paspeer.
9: Goedemorgen, nog even naar de prikklok op deze vrijdag. Met

0: Vannacht is 8 mei met de hele dag de zon erbij, zegt Harma. En 15 tot 17 graden. En het is een spannende dag, want voor 185.000 jongeren beginnen vandaag in ons land de eindexamens. HAVO begint vandaag met filosofie en Nederlands. VWO met kunst en bedrijfseconomie. En in de ochtend zijn de leerlingen van VMBO nog vrij, maar in de middag hebben die gelijk wiskunde.
1: Oef.
0: Heb je dat maar gehad?
2: Ja,
1: nou,
0: zou
1: dat,
0: je ook,
1: ja, dat
0: zou
1: wel.
0: Je ook kunnen zeggen.
1: Ja,
0: ja, ach, weten we dat nog, die periode van de eindexamens?
1: Oh, absoluut.
0: Ja?
1: Ja, ik had net even teruggerekend, dus voor mij 11 jaar geleden.
0: Ja,
1: ja, dat is niet... Ja, voor mij voelt het al heel lang geleden, maar ik kan het me nog wel herinneren. Als een hele zware tijd. Ik heb voor mijn laatste eindexamen niet eens meer gestudeerd. Ik was zo moe.
0: Ja.
1: Ik zat er helemaal doorheen.
0: En heb je het gehaald ook?
1: Ja, dat wel.
0: Oh ja, oké. Okay.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus dat scheelt. En jullie?
0: Ik vond het een achteraf bezien wel een leuke tijd.
1: Ja, tuurlijk. Je komt ook wel samen met elkaar,
0: ja,
1: of zo.
0: Dat, ja, vooral. Er hing een enorm saamhorigheidsgevoel.
1: Ja.
0: Na afloop ging je met elkaar ook kijken van...
2: De uitslag en zo.
0: Ja.
1: Van, ja, en de antwoorden.
0: Had je nog het, ik weet het nog eens, het examenjournaal had je op televisie.
2: Ja.
0: En dan, en dan ging je daar, er werden ook wat uitslagen verteld. Of de antwoorden, zeg maar, wat dat goed zou moeten zijn. En ja, het was wel een tijd van hard leren.
1: Dat, ja.
0: Maar ja, die examens begonnen, had je het meest ook leerwerk ook wel achter de rug, toch?
1: Ja, zeker. Ja, dat was vooral herhaling natuurlijk.
0: En jij, Frits?
2: Nou, ik had toen net een vriendinnetje.
0: Ja.
2: Dus mijn gedachten zaten heel ergens anders.
0: Ja, ben je wel geslaagd dan?
2: Ik ben wel geslaagd, want het mooie was, ik had voor biologie ging mijn eindexamenopdracht over een varkenshouderij.
0: Ja.
2: En driemaal raden wat mijn schoonvader had.
0: Een melkveehouderij?
2: Ja, een varkenshouderij. Dus dat was echt fantastisch. Oh,
0: maar dat was toeval.
2: Ja, nee, maar dat was echt afraffelen en op de fiets daar.
0: Echt waar?
2: Ja, dat...
0: Helemaal niet de focus erop.
2: Nee, helemaal niet.
0: Dat je het gehaald hebt, is eigenlijk een wonder.
2: Nou, eigenlijk wel, ja.
0: Ik weet dat moment nog wel. En ik heb dat bij mijn kinderen inmiddels ook natuurlijk allemaal meegemaakt.
1: Ja.
0: Dat is toch een spannend moment. Ook al wisten ze wel. En ik had ook het gevoel dat ik het gehaald had.
1: Ja.
0: Dan toch?
1: Toch een ontlading.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ik weet nog wel, ik had ergens een verkeerde afslag genomen. Ik had namelijk wiskunde. Dat was toen niet verplicht.
1: Oh.
0: Nu is dat verplicht volgens mij.
1: Maar ja,
0: dat
1: is verplicht, zeker.
0: Ja. Ja, toen nog niet, maar ik had wel gekozen en het was niet zo'n goede keuze. Maar en ik had zo'n. Je hebt hele goede wiskundedocenten.
1: Ja.
0: En je wiskundedocenten die niet snappen dat jij het niet snapt.
1: Nee.
0: Nou, en zo een had ik in mijn laatste jaar. En die zei op een gegeven moment tegen mij: nou ja, dat ga jij nooit halen.
1: Oh ja.
0: Dat was goed motiverend. En die zei: nou, daar zet ik wel een kratje bier op dat jij het niet haalt. En toen heb ik het gehaald. Met een voldoende ook. En toen ben ik nog bij mijn diplomering, ben ik nog bij die man langs geweest. Ik zei: kijk, ik heb het gehaald. Ik heb het kratje bier nooit gekregen.
1: Nee. Dat is echt oneerlijk.
0: Ja. Nou ja, heel veel succes voor al die leerlingen. En je gaat het via ons ook volgen, want we hebben diverse scholieren die nog wat extra stress hebben. Die maken ook vlogs voor ons.
3: Ik zit er nog niet zo lekker in. Ik ben nog niet zo lekker begonnen. Ik ben een beetje bezig geweest met scheikunde, maar nog niet superveel.
4: Ik begin altijd om 10 uur. Daar heb ik nooit zin in. Maar ik moet altijd, daar ga ik leren. Ik heb nu 28 uur geleerd in totaal.
3: Ik denk ook wel dat ik de examens een beetje onderschat. Omdat ik denk, ja, ik heb de afgelopen 6 jaar al zoveel geleerd. Dat zit er vast nog allemaal wel ergens in en ik hoef het alleen maar te herhalen. Maar mezelf kennende gaat me waarschijnlijk vies tegenvallen. Dus moet ik ergens in deze 2 weken nog echt wel even flink aan de bak.
0: Ja, dat klinkt ook vol allemaal.
1: Ja.
0: We gaan het volgen. Je volgt het via de vlogs bij ons op RTV Noord. Zullen we nog even een nog met extra jeugdsentiment
1: erin?
0: Ja, hebben jullie voetbalplaatjes gespaard vroeger?
2: Nee, nooit.
0: Nee?
2: Flippo's.
0: Oh ja, Flippo's. Die zaten in de zakken chips, toch?
2: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Jij voetbalplaatjes gespaard?
1: God, nou, voor mijn gevoel niet.
2: En jij spaart stickers op je laptop.
1: Ik spaar wel stickers, inderdaad. Maar voetbalplaatjes nooit echt, nee.
0: Je had die Panini-albums vroeger.
1: Ja.
0: Broodjes,
1: ja.
0: Nee, dat was de sportplaatjesbedrijf. En vanochtend kwam er buiten dat zij nog voor 2 WK's de voetbalplaatjes mogen leveren in die stickerboeken.
2: Ja.
0: En daarna wordt een ander Amerikaans bedrijf gaat dat dan overnemen. Maar dat is wel mijn jeugd. Het begon in 78 bij het WK. Ik had nog helemaal niet zoveel met voetbal, maar ik ging wel stickers sparen. Want die kreeg je dan bij de supermarkt, geloof ik.
2: Oh ja.
0: Later moest je ze ook kopen van die pakjes.
2: Oh ja.
0: En dan had je altijd heel veel dubbelen die je dan ging ruilen op het schoolplein.
2: Dat deden ze volgens mij expres, hè?
0: Ja, natuurlijk. Nou, dat is nu ook het geval.
1: Oh, okay.
0: Want nu, je moet nu, let op, dat is eigenlijk maar niet leuk. Je moet nu 980 stickers verzamelen. Dat is echt heel veel, hè? Ja, verdeeld over 112 pagina's. Maar, let op, 14 stickers zijn niet te vinden in de gewone pakjes. Nee, die moet je 12 ervan zitten verstopt onder etiketten van colaflessen, een bepaald merk.
1: Okay.
0: Dan moet je dat ook gaan kopen. En die zijn pas vanaf half mei beschikbaar. beschikbaar. En twee zijn te vinden in grootverpakkingen van Amazon. Dus dan moet je daar ook iets bestellen.
2: Oh, dit is...
1: Ja, dat is
0: dat je het album voor krijgt. Nee, dat is al niet meer leuk, hè?
2: Laat maar zitten.
1: Ik zie altijd op TikTok de vriendin van Kersen Kasparij. Zie ik altijd die pak van een voetbalster.
0: Oké.
1: Ja, en die zie ik altijd die pakketjes openmaken omdat ze haar vriendin wil vinden.
0: Oh, dat is...
1: En dat duurt volgens mij al heel lang.
0: Ja. Ja. Ja. Het was wel een... dat scheurde hij weer zo'n pakje open.
1: Ja.
0: Yes. Oh, nee. Alweer Huub Stevens had ik dan. Ja, alweer. Ja. Ja, toch mooi. Ik heb die albums nog wel ergens op zolder liggen.
1: Ik
0: heb ook nog ergens. Ik
1: kan
0: meenemen. Ja, opzoeken. Het is 12:07. Het is de ochtendploeg op Radio Noord. Fijn dat je luistert. Goedemorgen.

0: Somber and Undressed.
1: Lopend vuur.
2: Ja, niet schrikken.
0: Komende zondag is het moederdag.
3: Ja.
2: Schrik je toch even?
3: Ja, ja. Een beetje.
2: Je moet er iets doen, denk jij nu?
3: Ja.
2: Je merkt het wel aan de reclames, hè, de folders zie je het staan. En mocht je kleine kinderen hebben, op de basisscholen is vast al flink geknutseld. En wordt dat vandaag stiekem mee naar huis genomen. Moederdag in ons land voor de eerste keer in 1928. En waarom weten we dat? Nou, de Koninklijke Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkundedag daarmee de bloemenverkoop in ons land kunnen stimuleren.
4: Oh, kijk aan.
2: En dat lukte. Nog altijd zijn bloemen veel verkocht rondom deze periode. En voor de vaders, even opgelet, zondag 21 juni, dan is onze dag.
4: Onze dag.
2: Frits, onze dag. Heb je iets met moederdag?
4: Nou, ik heb mijn moeder jarenlang violen gegeven op moederdag. En een jaar geleden heeft ze toch maar eens opgebiecht dat ze eigenlijk best wel een pesthekel heeft aan violen.
2: En daarom gaf je dat? Of,
4: nou, nee, dat wist ik niet.
2: Nee, dat kan ook.
4: Pak ja, maar zo'n bak viola. Ja. Oh, dankjewel. Zet maar daar. Ben je, nou ja.
2: Wel lief. Ja.
4: Dus zondag weer een bak violen.
2: Ja, dat snap ik. Ja. En jij dan?
3: Ik ga zondag even bij mijn moeder eten. Oh. En mijn zusje komt dan ook. Dus,
2: oh, wat leuk. Je moeder mag voor jou koken op moederdag.
3: Ja, dat is een beetje lullen. Maar misschien dat haar man wel gaat koken. Oh. Dat weet ik. Maar mijn moeder kennende gaat hij er dan de hele tijd omheen lopen. En dan...
4: Want hij kan niet goed doen.
3: Ja, die kan hartstikke goed koken. Maar mijn moeder is gewoon, die gaat dan toch helpen.
4: Oh ja.
3: Ja,
2: het is,
3: je moet iets doen.
2: Ik vond moederdag vooral leuk toen de kinderen klein waren. Want dan inderdaad, je krijgt heel veel, ook als met vader. Dat ik heel veel mooie, goed bedoelde rommel.
4: Ja, ik heb dus meerdere stenen op mijn nachtkastje staan.
2: Ja, je bent een kei.

0: 80% van de stemmen zegt eens tegen de stelling: Moederdag is vooral een commercieel feest.
1: Geef je mening en praat mee.
2: Lopend vuur.
0: En dan nog een paar jarigen van vandaag. Deze man, hoorden we een uurtje geleden, al is jarig.
3: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly. But it seems that many of you have had other ideas. But I would like to thank you all most sincerely for your kind messages.
0: Ja, nice. David Attenborough.
4: Heerlijke stem.
0: Ja, mooi hè. En van al die natuurfilms. 100 jaar geworden vandaag. Piet van Dijk is ook jarig, dames en heren. Die viert zijn 77ste verjaardag. Gefeliciteerd, Piet. Ruben Nicolai van de TV, 51. Nicky Plessen, bla bla bla, chocoladevla. Zij is toch altijd bij haar, bij de TV-kantine? Ze praten veel. 41 geworden vandaag. Simone Kleinsma is jarig, 68. En Herman Grimme van PRN is in de containers, natuurlijk. Ja. Maar ook van Splitsing en de Jazzpolitie wordt 71.

0: splitsing op de verjaardag van Herman Grimme en wind en zeilen. Zometeen het Groningse nieuws. Frits, wat zit daarin?
1: Je zou denken dat ze blij zouden zijn met een compleet nieuw gebouw, maar toch hebben ze liever de oude. Waar het over gaat, vertel ik je zo.
2: Wat doe jij

0: dat iedere seconde telt. Word een held. Volg nu een BHV-cursus in het oefencentrum van 101bhv.nl in Groningen.
1: Mensen, als je kool worden, word ik een goudadres voor jou. Frans Kopal Hoorwagen aan Noorderhoven in Stad. Alle stijlen voor man en vrouw en alles is op vuurrood.
0: Als elke seconde telt, ben jij de held. Kijk op 101bhv.nl.
1: Nou ook bij Frans Kopal, Secret Hair. Een hooraanvulling voor man en vrouw en gewoon meest uit zicht. Kijk maar eens op hun webstay, franskopal.nl.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
5: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Nu bij Dirk, Senseo Cappuccino XL pak, €4,89. Mooi toch?
7: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
8: Het is 7:30. Hier is het Groningse nieuws. Goedemorgen, Frits.
9: Goedemorgen. In Stadswijk Vinkhuizen heeft gisteravond een schietpartij plaatsgevonden. In de Veldpaastraat werd een persoon gevonden die gewond was. Deze is naar een ziekenhuis gebracht. Op Toen Diek werd later op de avond een auto aangehouden, maar de inzittenden bleken niet met de schietpartij te maken te hebben. Verdere details kon de politie daar nog niet geven. Later op de avond werd er ook een schietpartij gemeld in Tienaardal. Dat was op een vakantiepark aan de Zuidladerweg. Ook daar raakte iemand gewond en is naar een ziekenhuis gebracht. De politie is in beide zaken een onderzoek begonnen, zijn nog geen verdachten aangehouden. De Kerklaan in de stad gaat vandaag weer open voor het verkeer, meldt de gemeente Groningen. De straat is de afgelopen periode ingericht als fietsstraat. Ook zijn er extra bomen geplant, fietsers krijgen meer ruimte en auto's en vrachtwagens zijn daar nu te gast. De vernieuwde Kerklaan is onderdeel van een groter plan van de gemeente en de provincie om fietsen en wandelen in de stad aantrekkelijker te maken. Een vliegtuigje heeft gisteravond een noodlanding gemaakt in de Willem van der Ploegweg in Munnekezijl. Doordat de oliedruk wegviel, viel de motor uit. De piloot heeft het toestel veilig aan de grond kunnen zetten. De twee inzittenden kwamen met de schrik vrij. Het toestel was opgestegen vanaf Groningen Airport Eelde voor een rondvlucht. En door werkzaamheden aan de Groningerstraat bij De Punt rijdt buslijn 50 tussen Stad en Assen tijdelijk niet over de Rijksstraatweg tussen Haren en De Punt. Daardoor komt er momenteel geen bus in Glimmen. Reizigers die moeten naar Haren fietsen of gebruik maken van een hubtaxi. Met de fiets naar De Punt rijden kan wel, maar is niet direct handig, want door de werkzaamheden is een lange omfietsroute ingesteld. Werkzaamheden bij De Punt die duren nog tot en met 16 mei. Dat en meer valt te lezen bij ons op de site rtvnoord.nl en natuurlijk ook in de app.
10: De Ochtendploeg
11: met Edwin Paspeer.
10: Goedemorgen, zometeen de Oosterpoort in de stad. Geen nieuwbouw, maar een verbouwing, hoorden we gisteren. Hoe denkt een van de gebruikers, het NNO, het Noord-Nederlands Orkest erover? Ik ga het zo vragen.
12: Goedemorgen Edwin, goedemorgen.
13: Goedemorgen, hallo.

0: Climbing Fisher and Love Changes Everything. Van volledige nieuwbouw en een nieuwe grote popzaal tot gewoon renoveren. Over de toekomst van cultuurcentrum De Oosterpoort in de stad werden de afgelopen jaren talloze plannen geopperd. Gisteren werd duidelijk dat het college van BMW de huidige Oosterpoort graag wil verbouwen en uitbreiden. En dat klonk NNO-directeur Lisbeth Kok als muziek in de oren. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Edwin.
0: Is dat een juiste formulering, dat het u als muziek in de oren klonk?
1: Ja, wij zijn bijzonder blij met deze nieuwe conceptgedachte. Absoluut.
0: Waarom?
1: Jij noemde het net gewoon renoveren. Ik denk dat het meer dan gewoon renoveren wordt. Het wordt een prachtige uitbreiding. En vooral ook de realisatie van een gedachte waar wij ons in dit hele proces steeds voor in hebben gezet. En dat is een verzamelmuziekgebouw in het centrum. En daarnaast zijn wij natuurlijk nu vaste bespeler van de Oosterpoort en de Grote Zaal. En dat vinden wij een prachtige locatie. Daar ontvangen wij ons publiek ook graag. Dus het is ook mooi dat naast de vernieuwing en de verruiming, hè, en het feit dat we een muziekverzamelgebouw houden in het centrum, dat er daarnaast ook toch de historie en het sentiment van de Oosterpoort, dat we dat ook kunnen behouden en vasthouden.
0: Maar er komt toch ook een aparte zaal voor klassieke muziek bij?
1: Ja, absoluut. Daar zijn we ook ontzettend blij mee. Maar wel op een locatie, zeg maar, die we allemaal al heel goed kennen en waar ons publiek ons ook heel goed weet te vinden.
0: Maar betekent dat dat u dan en in de grote zaal gaat spelen en in die aparte zaal?
1: Nee, de nieuwe klassiek symfonische concertzaal die wordt gebouwd. Dat zal het huis van het NNO worden binnen de Oosterpoort. Maar goed, het Noord-Nederlands Orkest staat natuurlijk bekend om het feit dat we heel veel verschillende soorten symfonische muziek spelen. U herinnert zich wellicht dat we vorig jaar ook met Devin Townsend een wereldpremière van een rockopera verzorgden. Daar stonden 3200 mensen staand te luisteren uit 40 verschillende landen. Nou, dat kunnen wij straks ook in de popzaal in de Oosterpoort doen. Maar de klassieke symfonische concertzaal, dat wordt de vaste zaal van het NNO. Ja.
0: Bent u de afgelopen tijd meegenomen in het hele denkproces door de gemeente?
1: Ja, ik snap de vraag. Vorig jaar rondom deze tijd is het duidelijk geweest dat wij als Noord-Nederlands Orkest enorm onprettig verrast waren door een onverwachte wending in het proces. Deze keer was er niet zo'n verrassing. Dus in dat opzicht is er een heel constructief gesprek met de gemeente gaande geweest.
0: Ja, en de wensen die u had, die zijn ook bewaarheid geworden?
1: Nou ja, we proberen samen te bouwen aan een culturele infrastructuur voor de stad Groningen en voor de noordelijke regio. En daarin kijk je wat is dan belangrijk om te adresseren samen met de gemeente. En dat gesprek hebben we heel constructief kunnen voeren met elkaar.
0: Ja. En waarom was het andere idee, bijvoorbeeld het idee voor een aparte popzaal en nieuwbouw, et cetera, voor u geen goed idee?
1: Nou, het NNO is altijd een voorstander geweest van een muziekverzamelgebouw, omdat wij eigenlijk niet in een aparte klassieke muziektempel willen landen, maar in een prachtig gebouw waar allerlei soorten muziek klinken. En dat past ook heel erg bij het Noord-Nederlands Orkest. Dus dat is voor ons een heel belangrijk punt geweest eigenlijk steeds in dit hele proces.
0: Ja, je zou dit ook een tussenstap kunnen noemen, hè? Want het is een plan. En we hebben al meerdere plannen gehad rondom de Oosterpoort. Denkt u dat deze uiteindelijk ook gaat worden?
1: Nou, ik hoop het van harte. En tegelijkertijd is het natuurlijk zo dat iconische culturele gebouwen, hè, en dat hebben we eerder in de stad Groningen gezien, maar ook in andere steden zien we dat. Ja, daar zijn altijd een heleboel mensen die zich daarbij betrokken voelen. En dat is ook mooi. En dat betekent dat zo'n proces ook weerbarstig kan zijn. Dus wij hopen van harte dat dit scenario uitgevoerd kan gaan worden en dat iedereen zich daarachter kan scharen.
0: Ja. En weet u dan al wat er gaat gebeuren tijdens de verbouwing? Of u daar gewoon kunt blijven spelen? Of dat er tijdelijk een andere onderkomen moet komen voor u?
1: Nee, dat is een goede vraag. Dat was voor ons een heel interessante meerwaarde aan dit scenario. En dat is dat het Noord-Nederlands Orkest kan in de grote zaal van de huidige grote zaal, zeg maar, ons huidige thuis, blijven spelen. Terwijl daarnaast de nieuwe klassiek symfonische zaal gebouwd wordt. Daarnaast in hetzelfde pand, zal ik maar zeggen. En dan is de gedachte dat wij vanuit de huidige grote zaal, dus vanuit onze huidige thuiszaal, in één keer zouden kunnen overstappen naar de nieuwe klassiek symfonische zaal. En dat is een fantastische oplossing voor de gemeente, voor de stad en voor ons. Want een tijdelijke verhuizing is een enorm grote, complexe en daarmee ook kostbare operatie. En we hebben de afgelopen periode met de gemeente opgetrokken om te kijken van wat zou dan zo'n tijdelijke behuizing kunnen zijn. En we hebben eigenlijk niet iets gevonden wat daar geschikt voor is. Dus dat is ook een belangrijke meerwaarde van dit nieuwe scenario.
0: Dank voor de toelichting.
1: Graag gedaan.
0: NNO-directeur.
1: Een fijne dag.
0: Ja, u ook. NNO-directeur Lisbeth Kok was dat. Meer reacties trouwens op rtvnoot.nl en in de app van Noord. En zometeen het Brandweermuseum in Hoge Zand zoekt een nieuwe locatie. Wil niet echt lukken. Dus wordt er aandacht gevraagd. Hoor je zo

0: Max samen met Andy Grammer. En The Thing I Love. Nou, we houden van mooi weer. Harma, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En dat lukt vandaag.
1: Ah, lekker hè. Ja, zon is er al mooi bij. Blijft de hele dag. Ja, nou, die temperatuur die bouwt ook alweer wat winst. En dat heeft ook te maken met de windrichting. Want gisteren zat de wind nog wat meer noordoost. In verdoofde zitten ook volker in het zuidoosten. Is zwak tot motig. En met nu voor wat zon komt de temperatuur uit om de bieden 15 tot 17, misschien zelfs wel 18 graden. Nou, vanochtend en vannacht opklotst. Er is wat bewolken. Er kan wat mistbanken ontstaan met zo'n 6 tot 8 graden als minimum. In Muiden wordt ook een dag met regelmatig zon. De wind draait in Lolten weer wat meer naar het noordoosten. Met een temperatuur van zo'n 16 graden in het Lauwersmeergebied tot een graad of 19 verdere provinciën.
0: Dankjewel. Ja, brandweerwagens, loeiende sirenes, zwaailampen door de straten van Hogezand. En niet omdat er brand was, maar omdat het Brandweermuseum aandacht wil voor een nieuwe locatie. De gemeente Midden-Groningen gaat het huidige pand slopen voor woningbouw. En dus moet het museum op zoek naar een nieuwe bestemming voor 19 wagens. Tot nu toe zonder succes. Oprichter Mark Bakker hoopt dat de gemeenteraad van Midden-Groningen hem de helpende hand biedt, want het is een spannende tijd.
2: Ja goed, we wisten dat het eraan zou te komen. En het komt nou dichterbij, 31 oktober moet weer eruit zijn. Er is waarschijnlijk nou een tijdelijke oplossing. En dat we eerst naar de eigen firmahand kunnen. Maar ja, dat kunt het museum niet voorzetten.
3: Dus het zo, nu zijn jullie met alle wagens richting het gemeentehuis gekomen. Hebben jullie meer dan 3000 handtekeningen binnengehaald en ook uiteindelijk gegeven hier aan de mensen in de raad. Het leeft dus wel echt dat brandweermuseum.
2: Ja, dat blijkt wel. Hè. De zaal staat ook vol. En er zit anders, tenminste wat ik zo begreep, zit dat niet zo vol als nou. Dus dat zegt wel waar.
3: Er is nog geen nieuwe plek. Dat is ook heel lastig om te vinden. Ja, wat doet dat met jou, maar ook met al die andere vrijwilligers, dat eigenlijk dat voortbestaan van jullie museum onzeker is?
2: Ja, goed. En je bent 15 jaar bezig. En dan krijg je dit als handen, hoor. En dat betekent dat het museum gewoon stopt.
3: Ja, want het is dan inderdaad zo dat eigenlijk de gemeente zegt van ja, we kunnen wel een tijdelijke plek hebben, maar alleen voor het stallen van alle brandweerwagens. Ja, daarmee hebben jullie natuurlijk niet jullie museum terug.
2: Nee, daar kunnen we geen mensen ontvangen, helemaal niks. Dus, nee.
3: Nee, je sprak ook in de raad, ook best wel geëmotioneerd inderdaad. Ja, waarom raakt het je zo?
2: Ja, ook weer de spanning natuurlijk. Weet je, het is mijn lust in mijn leven.
3: Ja. Wat maakt het zo mooi om dit te doen met al die vrijwilligers?
2: Ja, je hebt zelf dezelfde hobby. En ja, weet je, het is van kleins af aan al gek van de brandweer. Nou, dus dan dit hier staat, ja.
3: Wat hebben jullie wel nodig om te zeggen van hey, we kunnen op deze en deze manier dat brandweermuseum toch levend houden?
2: Een loods en geld. Ja, dat is wat we nodig zijn.
3: Ja, de wethouder en de gemeenteraad zeggen wel van hey, we moeten echt gaan kijken samen met het brandweermuseum hoe we een toekomstbestendig museum kunnen gaan maken. Ziet u daar nog wel de mogelijkheden om te zeggen van hey, we kunnen alsnog wel tot een oplossing komen?
2: Ja, kijk, we hebben een gesprek met de gemeente. We hebben ook drie andere instanties hebben een gesprek mee. Ja, of dat binnen jaar allemaal gelukt, ik moet zien. Ik heb er weinig vertrouwen in momenteel.
0: Mark Bakker van het Brandweermuseum in Hogezand. En daar was een gesprek met Maarten Siepel. De ochtendploeg op Radio Noord op vrijdag 8 mei. Heb je al gestemd op ons lopend vuur? Doe dat even, hè. rtvnoord.nl of de app van Noord. En vertel ook even wat je vindt van de stelling. Moederdag is vooral een commercieel feest. Dat kan via 050 31.

0: Nick Kershaw, de ochtendploeg. I won't let the sun go down on me.
1: Lopend vuur.
0: Moederdag is vooral een commercieel feest. Wat komt er binnen, Daphne?
2: Ja, Cor die zegt, het zou iedere dag moedersdag moeten zijn. Ze is de belangrijkste vrouw in je leven die je in je hart sluit.
0: Oh ja, wij als kinderen zeiden we dan wel eens van, wanneer is kinderdag? En dan was altijd het antwoord, iedere dag is kinderdag.
2: Ja, dat vond ik altijd heel vervelend. Dat is echt alleen al leuk.
0: Ja.
2: Ja, het is pas leuk als je ouder bent, denk ik.
0: Ook, ja.
2: Ja, nou, voor Jan, zijn moeder is overleden. Toch viert hij elk jaar moederdag nog en legt hij bloemen bij haar graf.
0: Dat is mooi.
2: Dus dat is wel heel erg mooi. Voor Gea waren de eigen gemaakte cadeaus altijd heel erg leuk. Verder is het wel een commercieel gedoe, zegt ze inderdaad.
0: Moederdag is vooral een commercieel feest. Praat met ons mee, vertel, deel je ervaringen. 050-3188-288. En stem ook even via rtvnoord.nl en de app van Noord. Moederdag is vooral een commercieel feest. Nou, het is toch wel 89% van de stemmers het mee eens. Straks na 8 uur. Het is vrijdag. Dus ons nieuwsforum met Remy van Mannekes en Hein Bloemink hier in ons forum straks. Nu Janet Jackson. There

0: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, het balkon het, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
1: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
2: Wij zijn Medipoint.
3: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
4: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
3: En voor de sta-opstoel van Toon.
5: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
3: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer. Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Een goede eerste indruk begint bij sterk drukwerk. Van visitekaartjes en brochures tot luxe boeken. Razendsnel geleverd, professioneel afgewerkt en milieubewust geproduceerd in Groningen. Drukwerknodig.nl, één adres voor al uw drukwerk.
10: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
11: Hey, waar was jij?
12: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
10: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
13: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
14: Wereldwijd via de gratis RTP Noord app.
13: Nu het nieuws van 8 uur.
15: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag van op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Die schrokken van de harde knal, zegt de voorzitter van de jongere tak van D66.
16: Ik denk dat we gelijk ook heel strijdbaar waren. En dachten, oké, we laten ons niet bang maken, we laten ons niet intimideren. Dus we gaan gewoon door met waar we mee bezig zijn. Als jongerenorganisatie proberen we politiek laagdrempelig te maken en jongeren daarbij te betrekken. En dat is onze missie en daar gaan we gewoon mee door.
15: De politie heeft voor de aanslag 1 verdachte opgepakt. In Mali zijn zeker 30 mensen gedood na een dubbele aanval op 2 dorpen. De aanslagen zijn opgeëist door jihadisten gelinkt aan terreurgroep Al-Qaeda. Het is al lang onrustig in Mali. Verschillende rebellengroepen proberen hun macht en territorium in het land uit te breiden. Ook proberen ze de junta in het land omver te werpen. Ruim 2500 Nederlanders zijn ouder dan 100. Dat heeft het CBS berekend. Het gaat vooral om vrouwen, bijna 2100. Het was al bekend dat vrouwen een hogere levensverwachting hebben dan mannen. Wel blijkt dat het verschil veel groter is geworden. Vooral omdat mannen vroeger meer rookten. Er zijn ook regionale verschillen. Zo is de kans groter dat iemand uit Den Haag 100 wordt dan iemand uit Zuid-Limburg. Mogelijk heeft dat te maken met de leefomstandigheden. De bekende bioloog Sir David Attenborough wordt vandaag ook 100 jaar. Al meer dan 70 jaar maakt hij natuurdocumentaires van over de hele wereld voor de BBC. Voor zijn 100ste verjaardag bedankte hij de kijkers.
17: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly, but it seems that many of you have had other ideas. But I would like to thank you all most sincerely for your kind messages.
15: Het weer, de dag begint vrij zonnig, later meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: En wat is het Groningse nieuws, Frits Hemmerkamp?
19: De Groningse cultuursector reageert verheugd op het nieuws dat de huidige Oosterpoort wordt gerenoveerd. De plannen voor een nieuwe Oosterpoort achter het hoofdstation zijn daarmee definitief van de baan. TNO is ook blij met het handhaven van de huidige Oosterpoort.
20: TNO is altijd een voorstander geweest van een muziekverzamelgebouw, omdat wij eigenlijk niet in een aparte klassieke muziektempel willen landen, maar in een prachtig gebouw waar allerlei soorten muziek klinken. En dat past ook heel erg bij het Noord-Nederlands Orkest.
19: Twee schietpartijen gisteravond. Eentje in Stadswijk Vinkhuizen, de ander was op een vakantiepark in Tinalo. Beide gevallen is iemand gewond geraakt, zijn nog geen verdachten opgepakt. Een sportvliegtuigje heeft gisteravond een noodlanding moeten maken bij Munnekezijl. Het toestel was onderweg naar Groningen Airport Eelde toen de motor ermee ophield. De twee inzittenden kwamen met de schrik vrij. Dat en meer straks om 20:30.
21: Spanning, sensatie en actie. Dat is topbasketbal bij Donar. We leven mee en kom aanstaande zaterdag naar de thuiswedstrijd van Donar in Martini Plaza in Groningen. De wedstrijd tegen Limburg United begint om 20:30. Kaarten via donar.nl.
22: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
23: Al bij Tegelcentrum Siddeburen geweest? Je kijkt er echt je ogen uit. Zoveel keuze in tegels voor vloer en wand. Het grootste assortiment van het Groningerland. Voor ieder budget een passende tegel. En het mooie is, ze bezorgen in heel Noord-Nederland. Bezoek de showroom en kijk voor inspiratie op tegelcentrumsiddeburen.nl. Volop geraniums en perkplanten. Freekvanderwal.nl.
21: Ja, ook dit jaar gaan we weer rennend naar de vismarkt. Zondag 11 oktober, de Menses 4 mijl van Groningen. Doe je ook weer mee? De inschrijving start op donderdag 7 mei om 12 uur 's middags. Het mooiste loopevenement van Noord-Nederland. Ga naar 4mijl.nl.
24: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
25: Radio Noord.
26: De Ochtendploeg.
25: Met Edwin Paspeer.
18: Goedemorgen, zometeen ons wekelijks nieuwsforum over de Lelylijn, demonstraties in Ter Apel en gevaarlijke N-wegen. Met Hein Bloemink en Remy van Mannekes.
27: Goedemorgen, Edwin.

0: Owen Paul, Eendagsvlieg destijds en My Favorite Waste of Time. We gaan het hebben over de Lelylijn. Wel of geen demonstraties in Ter Apel en gevaarlijke N-wegen in onze provincie. In het wekelijks nieuwsforum met vandaag aan tafel Hein Bloemink van Harende Krant en Remy van Mannekes van RTV Noord. Goedemorgen beiden, welkom.
1: Morgen.
0: Het Noorden wil zelf geld gaan sparen voor de aanleg van de Lelylijn. Met een bedrag tot 40 miljoen per jaar hopen de noordelijke provincies het Rijk over de streep te trekken. Speciaal gezant Klaas Knot, ook uit Groningen trouwens, kwam eerder dit jaar met het voorstel om het Rijk jaarlijks 400 miljoen te laten sparen. En het Noorden wil er dus wat bij gaan doen. Is dat een verstandige stap, Hein?
1: Nou, ik vind het een hele originele manier die eigenlijk ook wel een beetje appelleert aan eigenlijk alle vormen van geld lenen of geld krijgen en verwerven. Bij financieringen wordt vaak gevraagd om cofinanciering, om te bewijzen dat je achter een concept staat of achter een project. Dus dat vond ik wel een hele goeie. Ik vond ook wel het tweede wat ik goed vond, en dan kom ik zo meteen met een kleine kritische kanttekening. Het tweede wat ik goed vond is dat er wordt gespaard. Dat appelleert toch ook aan iets van, goh, ja, niet alles kan in één keer, dus neem ook de tijd en ga rustig sparen. Dat vind ik ook een goede gedachte. Alleen onder de streep heb ik geen gevoel. Ik heb echt geprobeerd gevoelens opgewekt te krijgen bij mezelf over die Lelylijn. En misschien begin ik weer een beetje bij af en ik zie Remy al met lichte kritische blikken in mijn richting kijken. Maar ja, die Lelylijn, het zegt me eigenlijk niks. Ik zie niet in waarom we daar nou krom voor moeten gaan liggen.
0: Remy, vertaal jouw kritische blikken in woorden.
2: Nou, ik ben heel erg voor Lelylijn en allerlei lijnen, openbaar vervoer. Het is goed dat je verschillende mogelijkheden hebt om vanuit Groningen naar de rest van het land te kunnen. Dat gaat nu allemaal via Meppel en Zwolle. Als daar een probleem is, heb je grote vertragingen. Als er ook een andere route is, in dit geval dan via Heerenveen en dan via Emmeloord zo richting Lelystad en dergelijke. Ja, dat is een stuk praktischer. Bovendien is het ook sneller richting Schiphol bijvoorbeeld, of richting Amsterdam, of waar je ook maar naartoe wil. Maar dan terug naar dat sparen. Dat sparen is een goed iets. Daar ben ik voor. Het is goed om spaarzaam te zijn in het leven, om een appeltje voor de dorst te hebben. Maar in dit geval vind ik het opnieuw een fundamenteel verkeerde route. Dit is een heel belangrijk ding voor het hele land. Zo moeten we het ook zien. Het is een manier om bijvoorbeeld de Randstad te ontlasten. Om de Flevopolders, maar ook die onderkant, die zuidelijke kant van Friesland, in de vaart de volkeren te helpen richting meer woongebieden. En dan makkelijk in de rest van het land je kunnen te verplaatsen. En dat is een heel belangrijk iets voor dit
0: Want
2: land.
0: Nu zeggen ze eigenlijk, dit is een noordelijke lijn. Dat
2: ja,
0: zeggen ze
2: zo wordt het toch een
0: dat?
2: Beetje weggezet. Ook het feit dat natuurlijk het noorden zou het dan heel erg graag willen. Hè. Nee, dit is iets wat we in het hele land zouden moeten willen. Het is heel erg belangrijk dat niet alleen die Randstad helemaal volgeklompt is, en dat je daar een hele grote overbevolking hebt in feite, maar dat je het land en ook de ruimte in het land beter benut. En daarom is het zo belangrijk dat dit gewoon omarmd wordt door het hele land.
0: Wat denk jij, Hein, dat er ergens in Politiek Den Haag iemand zag? Want dat is mooi dat het Noorden dit gaat doen. En nu gaan wij het ook doen? Dat het zo gaat werken?
1: Even los van mijn nog geen gevoel bij het verhaal. En ik complimenteer geachte afgevaardigde en aandeelhouder Remy van Mannekes in de Lelylijn.
2: Het
1: is wel een verhaal met een bepaalde. Het is een verhaal met een bepaalde emotie.
2: Ja.
1: En die voel ik niet, omdat ik denk van dat heb ik net al gezegd.
2: Ja.
1: Ik denk wel dat het zo werkt in Den Haag. Want niets menselijks is ook Den Haag vreemd. Wanneer je vanuit een regio ziet dat men niet alleen maar de hand ophoudt, maar in die hand ook iets aanreikt. Mm-hmm. Geeft dat wel een gevoel van, we gaan er samen voor.
2: Ja, en dat snap ik wel. Maar tegelijkertijd, het gaat voor al die dingen die hier in het noorden zo ontzettend belangrijk zijn, is iedere keer diezelfde route. De Zuidelijke Ringweg. Oh, daar moest inderdaad geld bij. Wat trouwens voor een deel geld was wat we hadden gekregen ter compensatie van het niet doorgaan van toen nog de Zuiderzeelijn. Eigenlijk ook de Lelylijn.
1: Ja.
2: Dus dat was een sigaar in eigen doos. En die gingen we toen weer investeren in de Zuidelijke Ringweg. Maar het gaat over de N33. Ook regionaal geld. Allemaal belangrijke projecten in het noorden van het land. Nou, ik heb net even opgezocht. Gasperdammer Tunnel. Bij Amsterdam-Zuid. Hele grote lange tunnel. 3 kilometer lang. Helemaal onder de grond. Zeg maar een soort Zuidelijke Ringweg, maar dan 4 keer zo luxe. En ook echt helemaal afgedicht.
1: Ja.
2: Helemaal betaald met Rijksgeld.
1: Ja.
2: Ja, Amsterdam heeft wel wat bijgedragen in de lokale wegen ernaartoe. Nou, oké, dat is dan prima. Maar die tunnel, vele honderden miljoenen euro's.
0: Remy, eigenlijk zeg jij dus, we geven een verkeerd signaal af hiermee. Terwijl het goed bedoeld is misschien.
2: Nou ja, kijk, anders komt het waarschijnlijk niet van de grond. Dus ik snap wel ergens dat we hier natuurlijk toch gewoon op de duur zeggen, ja, dat is ook politiek bedrijf, we willen het graag, het is belangrijk, en dan gaan we zelf wel bijdragen.
1: Maar Remy's emotie komt ook voort uit van gelijke monniken, gelijke kappen. Jij vindt dat er een soort onrechtvaardigheid...
2: Het is natuurlijk een beetje dat gevoel, jarenlang zijn ook al dat soort grote infrastructurele projecten mogelijk gemaakt met het gas, het gasgeld, zeg maar. Ja. Dus heel veel geld in de Betuwelijn, ook de HZL richting het zuiden van het land.
1: Maar ik merk dus dat jij het bij mij niet eens bent met dat ik toch het ook vooral zie als iets wat voor het noorden van belang is. Jij wil hier bepleiten dat het eigenlijk wederkerig belang is.
2: Nee, het zijn landelijk belangrijke dingen. Net als het feit dat natuurlijk de Betuwelijn levert geld op met goederenvervoer richting Duitsland. Hoewel Duitsland pas de laatste jaren het laatste stukje heeft aangehaakt in Duitsland zelf. Maar toch, belangrijk initiatief, belangrijke investering hebben wij uit Noord-Nederland als inwoners ook aan bijgedragen. Ja. Snap je?
0: Het is overigens een voornemen, maar dat geld moet er wel elk jaar gespaard worden.
1: Ja, want ik begreep van meneer Paas dat de wens er heel erg sterk is om dat te doen. Alleen de vraag is, en dat is dan misschien ook een beetje bij mij het gevoel van, er zijn ook, ik ben ook mindful, in het heden, in het nu, zijn er ook zo vreselijk veel dingen waar die 40 miljoen per jaar ook wel nuttig voor zou kunnen zijn.
2: En het geld moet ook nog gezocht worden dan en zo, dus ja, doe maar.
0: Het voornemen is er en hoe het verder gaat, dat gaan we merken. Eerst wel en toen toch niet. De extreemrechtse actiegroep Defend Netherlands ziet aankomende zaterdag morgen af van een demonstratie in Trapel tegen het aanmeldcentrum. De actiegroep kondigde eerst een protestactie aan. Toen kwam er ook een tegenreactie van Groningen tegen extreem rechts. Ook morgen, hetzelfde tijdstip, die actie gaat dan wel weer door. Zou de gemeente er gerust op zijn, Remy, dat het inderdaad niet doorgaat? Of zou er toch een demonstratie komen van die vent?
2: Nou ja, ik las ook van de groep van de tegendemonstratie, zeg maar, dat die zeggen van ja, wij gaan daar toch naartoe, want de club van de rechtse kant, zeg maar, die kondigt vaker aan dat ze niet meer gaan demonstreren en dan uiteindelijk toch opkomen. Dus ik zou daar niet gerust op zijn. Ik denk dat je gewoon ervan uit moet gaan dat daar nog steeds mensen, los dat is het feit misschien dat het georganiseerd is, maar toch daar naartoe trekken. Om ook misschien dan de ultralinkse demonstranten van repliek te dienen.
1: Ja, dat kan, want de reputatie van deze club is niet gunstig. Ik wil daar nog wel wat over zeggen zo, maar het zou natuurlijk kunnen zijn dat door aan te kondigen niet te komen, dat je zeg maar niet het bestuur van die club straks kunt aanspreken, maar dat het zeg maar anonieme mensen zijn.
0: We hadden het niet in de hand.
1: We hadden die anonieme mensen op eigen titel heen gegaan, maar misschien zijn ze wel gevoed door die organisatie. Ja. Wat die organisatie betreft, ik ben op dit moment een boek aan het lezen over de kenmerken van fascisme. En vooral om ons waakzaam te maken. En dit soort groepen, als het klopt wat gezegd wordt, dat ze eigenlijk alleen maar opgericht zijn om chaos te veroorzaken, dat is natuurlijk wel een van de kenmerken van een fascistische denkwijze. Tegelijkertijd denk ik dat als deze groep gebruik maakt en zich aankondigt ook om een demonstratie te houden, maakt men gebruik van het recht van de democratie, dat waar ik heel erg voor ben en wat zij misschien bestrijden. Maar ze maken wel gewoon gebruik van het recht. Dus ik vind in principale moeten we niet direct zeggen, ja, ze mogen niet demonstreren.
2: Nee, maar dat...
1: Wacht even, maar ik denk dat we uiteindelijk ze moeten betitelen als mogelijk politieke hooligans, zoals we ook voetbalhooligans, die mogen naar het stadion, maar op het moment dat ze zich misdragen, worden ze op die feiten worden ze aangepakt. Dus ik denk dat we als zodanig die club ook moeten observeren en aanpakken.
0: En toch zit er iets raars in, dat je de democratie gebruikt om de democratie te ondermijnen.
2: Maar dat zie je natuurlijk de laatste jaren meer. Je hebt bijvoorbeeld Forum voor Democratie, is een partij die op democratische wijze is gekozen. Ja. Sterker zelfs ooit de grootste partij van het land geweest tijdens die provinciale statenverkiezingen. Maar een partij die in de kern ook de democratische rechtsstaat aan de orde stelt en ook Rusland steunt en dergelijke gedachtes. En je ziet het bijvoorbeeld ook bij de publieke omroep. Daar is
0: Ongehoord Nederland.
2: Ongehoord Nederland is via normale wijze het bestel in gekomen. Heeft ook leden geworven. Maar is eigenlijk in de wortel een tegenstander van de publieke omroep.
1: Ja, maar althans, dat is, Edwin, ook het wezen natuurlijk van de democratie. Dat is dat er ruimte is voor tegengestelde meningen. We hebben nu eenmaal een democratie, dus alle antidemocratische krachten zullen altijd beginnen in een kamer waar democratie heerst. He, in een land waar democratie heerst. Alleen wat dat boek wat ik aan het lezen ben vooral wil beogen is dat we heel waakzaam moeten zijn en goed moeten opletten dat wie eenmaal begint in dat huis van de democratie gebruik te maken van zijn recht, maar vervolgens de verkeerde kant op gaat bewegen, waarin eigenlijk autocratie of misschien wel dictatuur of dictatoriale dingen in beeld komen, dat je daar met dezelfde middelen die je binnen de democratie hebt direct paal en perk aan moet
2: stellen. Nou ja, je zou ze kunnen verbieden, hè? Organisaties of partijen die niet volgens de democratische rechtsorde zou willen bewegen, daar zou je van kunnen zeggen, hey, dat staan we niet toe.
1: Maar dat is dus ook de waakzaamheid die van ons gevraagd wordt.
3: En tot zover de theorie op papier. Ja. Want morgen was die demonstratie, die dan niet doorgaat, maar misschien er toch wel is, en de andere kant op. En dan heb je gewoon te maken met de praktijk. En een AIVD, die van de week in de uitzending zat hier, die zei ook van, ja, deze club schuwt geweld niet. En daar heb je als gemeente mee te maken.
1: Klopt. En daarom, ik begin met te zeggen dat ook deze club gebruik mag maken van het prachtige democratische model. Maar op het moment dat je ziet en dat er dus bijvoorbeeld geweld toegepast wordt, ja, dan moet je met diezelfde democratische knoet wel durven hard op te treden. Want voor je het weet, glijd je af naar een schaal dat dit gewoon begint te worden. Dus ik zou zeggen, morgen iedereen de ogen goed open houden en het beschouwen als een voetbalwedstrijd waar hooligans mogelijk uit de band springen.
2: Nou ja, en ik wou ook nog even naar bijvoorbeeld de onrust die de afgelopen weken was in Loosdrecht. Hè, de plaats waar dan zo'n noodopvang zou komen, of komt ook voor asielzoekers, 100 mensen geloof ik, maar waar heel veel rellen zijn geweest. Ja. En waarbij ook wel verhalen zijn dat niet alleen lokale mensen zijn geweest. Dat daar eigenlijk voeding is geweest en ook mensen op af zijn gekomen, waarvan ook nog niet duidelijk is wie die mensen precies zijn, waar ze allemaal vandaan zijn gekomen. Ja, ja, en je wordt het ook een beetje gedachtes bij allerlei series, waar je steeds vaker ook die verhalen, en dat gebeurt dus ook echt, zien we ook in Oekraïne, waarbij buitenlandse mogendheden zelfs onderdeel zijn van dat spel, om maar onrust en chaos te organiseren. Ik wil niet zeggen dat het in Loosdrecht is gebeurd, maar het is wel iets wat jaren geleden alleen in films zat, zeg maar, maar wat wel gewoon gebeurt.
3: We gaan nog naar de chronische N-wegen. Vorig jaar kwamen 8 mensen om het leven bij frontale botsingen op de N-wegen. De jaren daarvoor was dat bij elkaar opgeteld 6. Die wegen, ja, is velen al jaren een doorn in het oog, want het is er gewoon gevaarlijk. Rij altijd rustig over de N-wegen.
1: Zeker, Edwin. Ik rij rustig over de N-wegen en ik wil direct ook mijn statement hier maken. En we moeten er hier nou niet zo overspannen over doen, hoe vreselijk het ook is. Maar we moeten niet toe naar een maatschappij dat we in het kader van veiligheid een onleefbare maatschappij maken. Als je zou kunnen zeggen dat de N-wegen zo ingericht zijn dat een kind kan zien dat het gevaarlijk is, dan zou ik zeggen, ja, daar is verbetering. Maar de N-wegen, met alle wetenschap die daarover is, zijn gewoon hele veilige, brede wegen, voorzien van goede bebording, goede bermen. Dus eigenlijk ligt het aan de hardware niet. Het ligt uitsluitend, en dan logisch, ik denk dat we die conclusie kunnen trekken, het ligt aan de mens, aan het gedrag van de mens. Alleen op het moment dat wij nu gaan sleutelen weer aan de hardware, weer met middengeleiders en weer met nog meer toeters en bellen, dan vind ik dat gewoon het verkeerde pad. Want daar zit niet de oplossing. Want zelfs dan zul je weer mensen krijgen die onverantwoord rijgedrag
2: hebben. Maar ja, nee, Hein. Want als je kijkt naar de cijfers van dodelijke ongelukken van bijvoorbeeld jaren 90 of langer geleden, die waren wel degelijk hoger. En dus al die maatregelen die zijn genomen om die N-wegen veiliger te maken, ook van die rotondes, bijvoorbeeld de weg naar Delfzijl, ja, heel vervelend, maar een stuk veiliger geworden.
1: Is mijn statement ook, hè? De wegen zijn nu zo veilig,
2: ja,
1: verder moet je niet meer gaan.
2: Ja, er zijn natuurlijk wel wegen, bijvoorbeeld die N33 was altijd gewoon een gewone tweebaansweg. Nou, dat is een vierbaansweg geworden. Ook de weg bijvoorbeeld naar Leeuwarden, of tussen Pekela en Veendam. Dat was ook een hele bekende dode weg. Dus er zijn allemaal maatregelen genomen. En het is trouwens ook zo, het is niet alleen de schuld van de mens. Er gebeuren ook gewoon dingen. Mensen die misschien onwel zijn raken en daardoor van de weg raken. Of er zijn allerlei hele verdrietige omstandigheden waardoor ongelukken ook gebeuren. Zeker. En dat kunnen we niet allemaal voorkomen.
0: Ja, maar
1: eigenlijk zeg ik dit zelf.
2: Ja, dat is zo.
1: Eigenlijk
2: maar
1: zeg ik dit zelf.
2: Ik wou ook wat zeggen.
3: Ja. Gelukkig weet niet. Ik dacht dat jij zou gaan zeggen van er is geen geld in het noorden om dat te doen, dat al dat geld in het westen terechtkomt.
1: Het is allemaal gereserveerd voor de hele lijn.
2: Dit zijn de N-wegen. Ja, N-wegen, hoe zegt dat ook weer? N-wegen zijn rijkswegen.
1: Misschien zijn rijkswegen, ja.
2: Maar je hebt ook heel veel van die provinciale wegen.
1: Ik vind, als ik op vakantie ben in Zwitserland, dan zie ik altijd hoe kinderen daar frank en vrij opgevoed worden met gevaarlijke heuveltjes en bergen. En dan heb ik eens ouders gevraagd, hebben jullie niet de neiging om overal hekjes en vlaggen neer te zetten? En daar zegt men toch van, ja, nee, dat moet je niet doen, want uiteindelijk, die kinderen moeten gewoon leren dat vanuit hun gedrag de veiligheid wordt bepaald. En hier is ook zo dat aan de hardware van de N-wegen is alles gedaan, stop ermee. Niemand kan een verwijt maken aan de inrichting van de N-wegen.
2: Ja, maar daar sloeg ik dus even op.
1: Ja, maar daar ben ik.
2: Stop ermee, zei jij, en ik zeg, dat is nooit klaar, want er zijn misschien altijd plekken waar dan nog wel,
1: is wel
2: zeg maar,
1: klaar.
2: Iets gedaan kan worden.
1: Is wel klaar. Want op een gegeven moment ga je naar een onleefbare situatie. Weet je wat de beste manier is om ongelukken te voorkomen? Dat is namelijk gewoon de weg gewoon sluiten.
2: Nou, ik zou zeggen thuis blijven dan. Maar
1: dat willen we niet.
2: Nee, dat willen we niet.
1: Dus we moeten accepteren dat er bepaalde risico's zijn. En als jij zegt 6 de

0: Rij niet te hard, ga niet inhalen, weet ik veel wat. Want ja, dat is ook weer, ja, vaak inhaalacties. Ja, ja, gaan heel vaak goed, maar is maar toch besluit, een heel groot risico.
1: Wie beslist om in te halen? Dat is de mens.
0: Ja.
2: En die mens die viert komende zondag Moederdag.
1: Ja.
2: En dat is ons lopend vuur van vandaag met de stelling... Moederdag is vooral een commercieel feest. Remy,
0: jonge
2: kinderen thuis.
0: Hartstikke leuk. Blijf, moet blijven bestaan. Ga ik ook aan meedoen.
2: En jouw kinderen hebben al wat goed bedoelde
0: dingen gemaakt. Ik heb dat meegekregen gisteren zelf nog even van de opvang. En eerder van de school.
1: Ja.
0: Dus dat ligt op een plekje.
1: De vraag suggereert alsof het een tegenstelling is. Maar een commercieel feest, dat is het zeker. Maar tegelijkertijd ook een feest dat voor verbinding kan zorgen. En voor verbinding zorgt. Dus ik zou zeggen, sluit het zeker niet uit. En ga er lekker mee door. En het is ook nog goed voor de winkels. En het is ook goed en fijn voor de moeders.
0: Ja.
2: Moederdag is vooral een commercieel feest. Is ons lopend vuur. Kun je op stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. Daar is 89% van de stemmers het overigens mee eens. Dankjewel. Hein Bloemink van Haren de Krant en Remy van Marcus van RTV Noord.

0: op televisie bij de finale van The Voice. Suzanne en Freek en halverwege zometeen het nieuws uit Groningen. Frits, wat heb je voor ons?
1: Hey, toegegeven, helemaal nieuw zijn ze niet meer, 2000 jaar oud. Maar dat maakt ze niet minder uniek.
2: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
3: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen.

0: stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
0: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
2: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Het is bijna 8:30 en hier is het Groningse nieuws. Frits, goedemorgen.
6: Goedemorgen. In Stadswijk Vinkhuizen heeft gisteravond een schietpartij plaatsgevonden. In de Veldpaarstraat werd een persoon gevonden die gewond was geraakt. Deze is naar een ziekenhuis gebracht. Over toen diep werd later in de avond een auto aangehouden, maar de inzittenden bleken niets met de schietpartij te maken te hebben. Verdere details kon de politie nog niet geven. Later op de avond was er ook nog een schietpartij in Tinalo. Dat was op een vakantiepark aan de Zuidlaarderweg. Ook daar raakte één persoon gewond. De politie is in beide gevallen een onderzoek begonnen, maar er zijn nog geen verdachten aangehouden. Het nieuws over het afblazen van de bouw van een nieuwe Oosterpoort achter het hoofdstation in de stad is met enthousiasme ontvangen door de Groningse cultuursector. In plaats van nieuwbouw wordt de huidige Oosterpoort grootschalig gerenoveerd. Zowel het Noord-Nederlands Orkest als Eurosonic Noorderslag zijn blij met de aangepaste plannen. Anna van Nuenen is de directeur van Eurosonic Noorderslag en zij is blij dat de huidige Oosterpoort blijft, maar wel wordt aangepast.
7: Wetende dat ook een renovatie heel veel complexiteit voor ons meebrengt, hoor. Maar ja, dit is gewoon de beste locatie. Het is een fantastisch pand. Het is alleen te klein en dat wordt nu opgelost. Dus wij kunnen eigenlijk alleen maar blij zijn.
6: Wel zijn de zorgen over hoe Eurosonic Noorderslag kan verlopen tijdens die verbouwing. Er zal dan minder ruimte beschikbaar zijn. Een vliegtuigje heeft gisteravond een noodlanding moeten maken aan de Willem van der Ploegweg in Munnekezijl. Het toestel was opgestegen vanaf Groningen Airport Eelde voor een rondvlucht toen de motor uitviel. De piloot wist het toestel veilig aan de grond te zetten in een weiland. De twee inzittenden raakten niet gewond. En archeologen hebben tijdens onderzoek bij Amsweer twee complete sets maalstenen uit de ijzertijd gevonden. De stenen zijn naar verwachting zo'n 2000 jaar oud. Het is voor het eerst dat zo'n vondst in Noord-Nederland is gedaan. De maalstenen waren onderdeel van zogenoemde roterende handmolens. Die werden gebruikt om graan te malen. Tussen de twee sets zijn ook aardewerken potjes gevonden. Onderzoekster Trienke Siepma over het moment van de vondst.
8: Eerst komt een klein stukje van een maalsteen aan het licht en dan wordt het steeds verder uitgeprepareerd en uitgeproffeld. En dan komt er steeds meer. En dan wordt langzamerhand duidelijk dat we met iets heel bijzonders te maken hebben.
6: Archeologen onderzoeken nog of er mogelijk sprake is van een zogenoemd verlatingsoffer. Dat is een ritueel waarbij bewoners bij het verlaten van de nederzetting waardevolle voorwerpen achterlieten. Dat er meer valt te lezen bij ons op de site rtvnoord.nl en natuurlijk in de app.
9: Wacht niet tot de zon weer schijnt, want dan is het te laat. Bij Portenda uit Hoge Zand regel je nu jouw zonwering en rolluiken. Van advies tot montage, we maken het je makkelijk. Kom langs en wees de zon voor. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
10: Een nieuw dak nodig of onderhoud aan uw platte dak? Kies voor zekerheid met Vaatstra dakbedekkingen uit Bedum. Specialist in platte daken, zinkwerk en kunststof grote en boeidelen. Vaatstra dakbedekkingen, vakmanschap uit de regio.
11: Hey, waar was jij?
12: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
13: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
14: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
13: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
15: Zijn het te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rollen.
16: ochtendploeg.
17: Met Edwin Paspeer.
5: Goedemorgen, een bijzonder hardloop-evenement. Morgen in het Noorderplantsoen in de stad. Run with Europe, niet om te winnen. Maar een run in het teken van solidariteit, herdenking en verbinding. En ik ga er zo over praten.
18: Goedemorgen.

0: Grand Funk Railroad, zo heet de band. En Some Kind of Wonderful. Het is bijna 7 minuten over 8:30. Morgen in het Noorderplantsoen een bijzonder evenement. Run with Europe, vrij vertaald. Rennen met Europa. Sportieve, maar ook vooral symbolische actie. Wordt gelijktijdig georganiseerd in meerdere Europese landen en in Oekraïne. Staat volledig in het teken van solidariteit, herdenking en verbinding. En wordt hier mede georganiseerd door Maria en Hirko Proeven. Grinchenko?
1: Ja,
0: ja,
1: jawel.
0: Wacht.
1: Ja.
0: Leuk dat je er bent, welkom. Voordat we over dat evenement van morgen gaan praten. Jij bent aan het begin van de oorlog gevlucht, hè, vanuit Oekraïne.
1: Ja, ja.
0: Waar kom jij vandaan?
1: Sumy.
0: En dat ligt?
1: Dat ligt vlakbij grens met Rusland. 20 kilometer. Ja, en ja, jullie weten dat precies. Het is echt niet veilig. Plak nu.
0: Ja, en je bent gelijk gevlucht en hier terechtgekomen.
1: Ja.
0: In Hoofdkerk.
1: Ja, Hoogkerk.
0: Ja, ja, want daar had je familie. Ja, want daar had je familie zitten.
1: Hier in Groningen. Ja. Nou, maar ik woon zelf in opvang. Maar die familie van mij, ze woont in Groningen.
0: Ja, want hoe is het leven voor jou dan nu hier?
1: Het grootste probleem voor ons, dat we hebben dit soort van status, tijdelijk bescherming.
0: Ja.
1: En het is de moeilijkste ding. Omdat we hebben bijna helemaal geen rechten. En ik zit zelf in het midden. Ik voel zelf dat ik heb hier bijna geen toekomst of zo. Ik kan niks. Ik kan niks doen.
0: En je voelt, ik ben hier tijdelijk en als de oorlog voorbij is, dan ga ik terug in. Maar dat duurt natuurlijk al 4 jaar. Dat is een hele lange periode.
1: Ja.
0: Want in die 4 jaar leef je ook gewoon. Dan moet je ook dingen doen natuurlijk. Dat lijkt me heel lastig.
1: Ik wil graag iets opbouwen, weet je wel. Ja. Maar ik kan helemaal niks doen.
0: Nee. Ondertussen bouw je toch iets op, en dat is namelijk morgen vroeg, dat evenement.
1: Ja, ja, ja.
0: Wat gaat er gebeuren in het Noorderplantsoen in de stad morgen?
1: Oké, we gaan rennen, we gaan wandelen ook, en kickboksen en yoga doen, en ook planken. Maar de mensen in de Oekraïne, ze gaan rennen. En het idee was, sport is beter dan oorlog. En in Oekraïne zelf, die 8 mei, het is bevrijdingsdag.
0: Ja.
1: En zo, de mensen willen nu iets anders doen. Omdat het was Sovjet bevrijdingsdag of zo.
0: Ja.
1: Weet je wel.
0: Ja.
1: En ze willen gewoon de mensen bij elkaar brengen. Heel veel Oekraïners zitten nu in andere landen ook. We kunnen niet hier iets groot doen of organiseren. We hebben geen tijd. Maar mijn idee was dat elke stap telt. En we gaan iets niet zo groot dit jaar doen. Maar volgende jaar gaan we misschien iets groter organiseren. En
0: maar het is vooral dus symbolisch, op meerdere plekken ook in Oekraïne. Ja. Om vooral ook even aan elkaar te denken misschien.
1: Ja, ja. En de mensen precies op dezelfde tijd gaan iets doen. Rennen, in beweging blijven en zo. En de mensen die zitten in Duitsland, Italië, Zwitserland en in Oekraïne, in de Nederland zelf, gaan bewegen.
0: Ja, en niet alleen Oekraïners dan, neem ik aan, maar ook mensen gewoon uit Groningen die daarbij zijn.
1: Jawel.
0: Hoeveel mensen komen, dan weet je dat?
1: Nog niet.
0: Dat weet je nog niet, dat is gewoon afwachten.
1: Nee, maar ja.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Want je zegt net van, volgend jaar wil ik het eigenlijk dan groter hebben. Want het zou natuurlijk helemaal mooi zijn als het volgend jaar helemaal niet meer nodig is om het te organiseren. Omdat dan de oorlog voorbij zou zijn.
1: Nou, maar nog steeds, het is echt belangrijk, weet je wel. Mensen, als ik heb gezegd, mensen bij elkaar brengen. En ik denk dat het is echt een goede initiatief. En ik heb zelf dit soort van kaartje gevonden. En de vriendin van mij heeft mij dit kaartje naar mij gegeven. En het is die Noorderplantsoense loop.
0: Ja.
1: Kijk eens.
0: Ja.
1: Die,
0: Ja, ik krijg het kaartje nu ook aangegeven. Oh, kijk.
1: Ja.
0: Dit is al een tijdje geleden, deze kaart. De kleding die de mensen dragen erop.
1: Dat is de
0: plantsoenloop is dit inderdaad.
1: Ja, plantsoenloop.
0: Maar
1: dat weet ik precies. Ze doen dat nog steeds. Het was echt een goede initiatief. Die sport populariseren.
0: Ja. Dat willen je morgen eigenlijk ook gaan doen.
1: Jawel.
0: Heb je nog familie wonen in Oekraïne?
1: Jawel.
0: Hoe is het daarmee? Heb je
1: veel contact mee? Moeilijk.
0: Ja.
1: Ik zie bijna geen informatie op het tv of over Oekraïne nu. En die situatie daar zo slecht nu. En het is echt moeilijk voor mij.
0: Om over te praten ook.
1: Ik heb nog steeds grote ouders daar. En ze zijn gewoon echt oud. En ze willen niet verhuizen. En het is een beetje... Ja, iedere dag. Voor mij het is een echt grote stress. Omdat ik weet niet precies of... ze gaan morgen...
0: Ik snap wat je bedoelt. En morgen moet dan maar even een dag van iets van verlichting en...
1: Positief.
0: Ja, laten we dat positief afsluiten dan. Heel veel succes morgen in Noorderplantsoen. En dank dat je je verhaal wilt vertellen.
1: Heel erg bedankt.

0: 14 voor 9. Harma, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, we moeten er dit weekend maar even van genieten. Volgende week wordt het eens weer wat minder, toch?
1: Ja, liep er wel af. Ja, dan kregen we het zo makkelijk met lege druk in Vlauden. En dit weekend beschaapt hoge druk ons nog. De wind richt een bepaald beetje de temperatuur. En volgende week wordt het wisselvallig. Maar uiteindelijk gaat die temperatuur dan ook wel weer wat omhoog. Dan komen we uiteindelijk uit om de 50 graden. Is een fractie te leeg. Maar dat is natuurlijk ook wel typerend voor deze situatie. Want in de maaimond dan hebben we altijd, zeg maar, om de 10 tot de 14 maai hebben we te maken met de ijsheiligen. En ik zeg geen nacht volgens dat, nee, want de temperatuur die zakken wel in weg. Nou, we verloren in ieder geval. Nu wat zijn loten vanmiddag vanuit het oosten, zuidoosten een beetje bewolken. De wind komt uit de oostelijke richting, is zwak tot motig met 15 tot 17 graden. Vanochtend en vannacht ben er opklots, er is wat bewolken. Ken misbank ontstaan, 6 tot 8 graden als minimum. En men geregeld zijn. De wind eerst uit het zuidoosten, draait naar het noordoosten, zwak tot motig met 16 tot 19 graden.
0: Dankjewel, zometeen reacties op ons lopen.

0: hurricane when you walk in the room. Het is zondag Moederdag. Ja, ja, Moederdag is vooral een commercieel feest. Is de telling in ons loopt het vuur. Daphne, wat is er binnengekomen?
1: Nou, Peter die zegt in de basis was dat het niet, maar dat is het helaas wel deels geworden. Maar het was toch in de basis eigenlijk wel commercieel?
0: 1928 bedacht door de bloem- en plantenindustrie om meer bloem- en planten te verkopen.
1: Ja, ja, heel slim.
0: Basis was het wel. Maar het is lang waarschijnlijk uitgepakt als niet commercieel. En dat zou kunnen.
1: Nee, nou ja, André die zegt al van ja, met Moederdag worden de bloemen heel duur. Ik ga volgende week wel een bloemetje kopen.
0: 050-3188-288, mooie reactie. En stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. En Moederdag is vooral een commercieel feest. Daar is 89% van de stemmers het mee eens. Straks, na 9 uur, veel sport. We praten onder andere over de tegenstander van FC Groningen. Dus blijf lekker bij ons.

0: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
1: Wij zijn Medipoint.
2: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
3: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
2: En voor de aangepaste fiets van Maria.
4: En zo kan ik er weer op uit.
2: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Nu, later en altijd.
6: Ga je bijna met pensioen?
7: Ja.
6: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
7: Nee.
6: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
2: Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
9: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
10: Ik krijg een vakantiebroertje.
11: Huh?
10: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
11: Cool, wil ik ook.
12: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
13: EuropaKinderhulp.nl.
14: Een goede eerste indruk begint bij sterk drukwerk. Van visitekaartjes en brochures tot luxe boeken. Razendsnel geleverd, professioneel afgewerkt en milieubewust geproduceerd in Groningen. Drukwerknodig.nl. Eén adres voor al uw drukwerk.
15: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
16: Wie luistert naar Groningen 1? Knuur.
17: Jennifer Okkerloen met het NOS Journaal. De stewardess die in het Amsterdam UMC werd onderzocht op het Hantavirus is negatief getest. Ze heeft het virus dus niet. Ze zat in hetzelfde vliegtuig als de vrouw die later aan het Hantavirus is overleden. Op het eiland Sint Helena is vermoedelijk wel een Brit besmet met het Hantavirus. Het is niet bekend of de patiënt aan boord is geweest van de Hondius. Dat cruise ship waar het Hantavirus is uitgebroken maakte vorige maand een tussenstop op Sint Helena. De twee Britse opvarenden die in Nederland en in Zuid-Afrika in het ziekenhuis liggen zijn positief getest op het virus. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is een verdachte opgepakt, maar zijn of haar motief is niet bekendgemaakt. D66-fractievoorzitter spreekt van een bredere trend die hij ziet in de samenleving.
18: Want uiteindelijk gaat het niet alleen om ons. Dit is nu een aanslag op het D66-partijkantoor. Maar je ziet dat burgemeesters, gemeenteraadsleden, ook politieagenten, leraren steeds vaker in Nederland bedreigd, geïntimideerd worden. En dat is totaal onacceptabel.
17: De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. In het Verenigd Koninkrijk druppelen langzaam de uitslagen binnen van de lokale en regionale verkiezingen van gisteren. Na de eerste uitslagen valt op dat de Labour-partij van de Britse premier Starmer fors heeft verloren. De rechtspopulistische partij Reform UK heeft een grote winst behaald, zegt correspondent Arjen van der Horst.
19: Wat het extra pijnlijk maakt voor Labour is dat Reform veel stemmen en zetels lijkt te winnen in gebieden, ja, die al heel lang gelden als traditionele Labour-bolwerken in het noorden van Engeland. En dan hebben we de Green Party en de Liberaal-Democraten, de twee kleinere oppositiepartijen, ook die staan op winst.
17: Later op de dag worden meer uitslagen verwacht. Het weer, vandaag wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
21: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
11: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
22: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
23: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
24: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
23: Oh ja?
24: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
23: Klinkt goed.
25: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
26: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
27: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
28: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
29: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
30: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
29: Klinkt goed.
30: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
31: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
32: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed. Te Velde, buitengewoon goed. En ook op Hemelvaartsdag kunt u gewoon naar binnen.
33: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsparta Dribbel in Vlagtwedde.
34: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.
35: Het

0: Paul Simon op Groningen 1. Het is 8:50. Je hoorde You Can Call Me Al.
1: Ja, het is vandaag vrijdag 8 mei 2026. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van Goud. Ja, de techniek van vanochtend is in handen van Jan van Assema. Goedemorgen Jan.
0: Goedemorgen Linda. Ja,
1: ik vergeet dat haast om me aan te kondigen. En dat komt omdat wij natuurlijk al hele gesprekken gehad hebben vanochtend.
0: Ja, precies. Zeker vanmorgen. We waren allebei vroeg. We zaten hier om 8 uur al in de studio. Ja, dus we hebben het al een hele ochtend op zitten.
1: Ja, precies. Dus ik vergeet dat gewoon helemaal. Maar welkom. Ja,
0: goedemorgen.
1: Ja, goed geslapen vannacht?
0: Nee.
1: Oh.
0: Nee, want ik heb een eindexamenkandidaat thuis. Die heeft vandaag zijn eerste examen. Dus ik heb niet goed geslapen en hij ook niet.
1: Nee, duidelijk. Wat staat er op de planning vandaag?
0: Vandaag heeft hij wiskunde.
1: Wiskunde?
0: Ja, is ook niet gewoon het leukste vak om mee te beginnen. Het meest makkelijke vak. Ik ben benieuwd wat ik aantref als ik thuis kom.
1: Bij wiskunde is het ook altijd zo. Je kan daar ook niet echt naar leren, zeg maar.
0: Je moet het snappen.
1: Gewoon, ja, precies. Ja. Je moet het snappen, inderdaad. Ja. Oh, wiskunde vond ik altijd vreselijk.
0: En dan ken je wel de stress 2 dagen van tevoren. Waar is mijn geodriehoek? Dat soort dingen.
1: Oh ja. Ja.
0: En waar had ik mijn passen gelaten? Want ze hebben een paar weken vrij gehad. Want ze moesten leren voor die examens.
1: Ja. Ja,
0: en dan vragen aan die pubers maar waar ze hun spullen hebben gelaten.
1: Ja. Dat gaat niet. Ja.
0: Nee, nou, dus dat.
1: Ja, nou, duidelijk. Laten we ze even succes wensen dan vandaag ook natuurlijk. Hè?
0: Van deze kant alle eindexamenkandidaten. Succes de komende 2 tot 3 weken. Laten we hopen dat iedereen slaagt.
1: Ja, zeker. Daar gaan we vanuit. Ja, en wat hebben we vanochtend allemaal in de uitzending? Nou, Fieke Gosselaar die gaat ons alles vertellen over het zorgbuusbouwkje. Dat heb ik echt even op moeten studeren ook wel, hoor. Want het zijn voor mij geen...
0: Doet je niet na.
1: Het zijn geen woorden die ik dagelijks gebruik, zeg maar. En Michiel van der Spek die is er natuurlijk ook weer bij en die heeft een vooruitblik op de sport. Johnny Kloet die vertelt ons over de internationale Meals on the Air-dag. En wethouder Harm-Jan Kuper die vertelt ons alles over het centrumplan Ter Apel. Ja, en het is vrijdag, hè. We hebben de Wie van de 3 keuzeplaat. Met welke plaat moeten wij de week afsluiten? Ja, het is gewoon wel een heel leuk lijstje vandaag. En dat zie je ook terug in de stemmen, want er wordt ook wel weer flink gestemd. En dat vinden wij eigenlijk alleen maar leuk. Al zie ik wel dat er vooral op 2 plaatjes gestemd wordt. Dat vind ik dan wel weer een beetje jammer, maar goed, dat maakt niet uit. We hebben nog de tijd natuurlijk tot 11:45. Plaatje 1 is van de Beach Boys en Sloop John B. Plaatje 2 is ABBA en Dancing Queen. En plaatje 3 is Billy Ocean met When the Going Gets Tough, the Tough Get Going. Nou ja, stemmen kan dus nog tot 11:45 op de Facebookpagina van Groningen 1. En het Groningen 1 nieuws en weer wordt verzorgd door Henk Gugelaar vanochtend. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier bij Groningen 1.
2: Dit is Groningen 1.

0: The Les Humphrey Singers en Mexico.
1: Ja, en vandaag zetten we een beroepsgroep in het zonnetje waar we misschien niet elke dag aan denken, maar die wel ontzettend belangrijk is. De heftruckchauffeur. Want eerlijk is eerlijk, bijna alles wat we kopen en eten of bestellen heeft ooit op een heftruck gestaan. Van je boodschappen tot die pakketjes die ineens morgen al geleverd worden. Ergens in een magazijn heeft iemand ermee rondgereden tussen torenhoge stellingen en eindeloze gangpaden. Daarom is 8 mei de dag van de heftruckchauffeur. Een dag waarop we best eens mogen stilstaan bij die mensen die achter de schermen zorgen dat alles op de juiste plek terechtkomt. De dag komt oorspronkelijk uit België en werd bedacht door een heftruckspecialist. Een klein beetje wij van WC1 dus, zeg maar. Maar goed, het idee erachter is eigenlijk heel simpel. Waardering tonen voor mensen die vaak onzichtbaar, maar ontzettend belangrijk werk doen. En tegelijk is het ook een moment om even na te denken over automatisering. Want juist in magazijnen wordt steeds meer taken overgenomen door robots en machines. Terwijl die ervaren heftruckchauffeur natuurlijk niet zomaar te vervangen is. We gaan luisteren naar Sia met Unstoppable.

0: Ja, we hadden net een kleine discussie hier in de studio of dit nou wel of geen plaat die je regelmatig zou moeten draaien. Nou, persoonlijk vind ik hem heel mooi. Who's the Who Come With Me, The Kelly Family, oftewel de David Song.
1: Ja, ik kan me voor mezelf heel erg voorstellen dat ik hier echt van in slaap ga vallen. Dus dat is, ja, maar goed, weet je, smaken verschillen, hè. Dus dat is ook alleen maar mooi natuurlijk. Ja, ja, ik bedoel, de een heeft zoiets van, ja, dat is hartstikke leuk. Ja, en de ander denkt van, nou, volgend plaatje maar weer. Hè? Maar goed, het is 9:55 en dat betekent dat we zo naar het Groningen 1 nieuws en weer gaan. Maar we gaan nog even een volgend plaatje instarten. Mr. Big met Wild World.

0: Dit is het Groningen 1 Nieuws, ik ben Henk Gugelaar. De plannen voor een grootschalige renovatie van de Oosterpoort kunnen rekenen op veel enthousiasme vanuit de Groninger cultuursector. Zowel het Noord-Nederlands Orkest als Eurosonic Noorderslag reageren positief op het voornemen om het iconische cultuurcentrum aan de Tromsingel in stad te behouden en uit te breiden. Vooral het behoud van de centrale locatie, de komst van nieuwe muziekvoorzieningen en het uitblijven van een tijdelijke verhuizing worden gezien als grote pluspunten. Tegelijkertijd klinkt er ook voorzichtigheid. De renovatie belooft een ingrijpend en complex traject te worden, waarbij organisaties creatief moeten omgaan met de beschikbare ruimte tijdens de verbouwing. Een 23-jarige man uit Nieuw aan der Veen is veroordeeld tot een taakstraf van 100 uur. Hij veroorzaakte in september 2024 een dodelijk verkeersongeval nadat hij op de N367 bij Oude Pekela achter het stuur in slaap was gevallen. De man kwam om 11:30 s'avonds frontaal in botsing met een tegenligger toen hij met zijn Land Rover op een verkeerde weghelft belandde. Voor de rechter erkende hij dat hij als oververmoeid de auto was ingestapt. Moeite had zijn ogen open te houden en zat er knikkerbollen achter het stuur. Het Openbaar Ministerie had een taakstraf van 180 uur en een rijontzegging geëist. Gemeentesecretaris Jan van der Woude is gisteren bij zijn afscheid door burgemeester Jaap Kuijn benoemd tot ereburger van de gemeente Pekela. Bovendien kreeg hij de erepenning voor al zijn verdiensten voor de gemeente. De 66-jarige Van der Woude was 25 jaar de hoogste baas van de ambtenaren van de gemeente Pekela. Van der Woude stond vooral bekend om zijn financiële kunde en de rust die hij immers uitstraalde. De knalste gemeentesecretaris is inmiddels opgevolgd door de uit Nieuwe Pekela afkomstige Jeroen Pel. Tot zover het Groningen 1 Nieuws. Meer op Groningen1.nl en westerwoldeactueel.nl. Dan nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. We zitten vandaag aan de zonnige kant van het land, want er is maar weinig bewolking. Mogelijk is er af en toe wat hoge bewolking. Het is vannacht vrij helder geweest en daardoor is het koud geworden. De temperatuur daalde vannacht tot de 3 graden. De maximumtemperatuur voor vanmiddag is ongeveer 18 graden. Er staat vanmiddag een zwak tot een matig windje uit oost tot noordoost. Morgen is eveneens een zonnige dag. Ook dan is er niet veel bewolking en dan wordt het 18 à 19 graden. Een mooie voorjaarsdag met een zwakke tot matige oostenwind.
1: Lig in mijn bed,

0: Ja, afzonderlijk maken ze leuke plaatjes. Maar ook gezamenlijk hebben ze een leuke plaat gemaakt. Fleming en Meteor en Niet Nodig hier op Groningen 1.
1: Ja, het is vrijdag, hè? Tijd voor de Wie van de Drie.

0: Ja, plaatje 1 dus The Beach Boys en Sloop John B. Plaatje 2 is ABBA en Dancing Queen. En plaatje 3 is Billy Ocean met When the Going Gets Tough, The Tough Get Going. Ja, Jan?
1: Een echte tongbreker die laatste.
0: Ja, ik vind er wat van. Maar goed.
1: Ja, voor mij hebben ze dat expres gedaan om de radiopresentatoren te frustreren. Ja, nee, voor mij is het heel simpel. De eerste, Sloop John B.
0: Ja, waarom?
1: Nou, ik vind het gewoon een vrolijk plaatje en ik vind je hoort hem te weinig.
0: Ja.
1: Ja, je hoort gewoon, en je hoort hem te weinig. En ik weet gewoon, ik vroeger ook nog wel op feestjes gedraaid in mijn jongere jaren. Iedereen zong mee.
0: Ja, iedereen kent hem wel.
1: Iedereen kent hem, ja, daarom. Ja. Dus nee, voor mij is dat gewoon de plaat waar ik deze uitzending mee af wil sluiten en mijn weekend mee wil beginnen.
0: Nou, duidelijk. En jij, Henk?
2: Ja, ik sluit me daar volledig bij aan. Ik vind het een heel vrolijk plaatje. En past ook bij het mooie weer. En dat is inderdaad een mooi plaatje om het weekend mee te beginnen. Sloop John B. van de Beach Boys.
0: Ja. Ja, nou ja, ik sluit me er ook bij aan. Ik ga ook voor plaatje 1 inderdaad, de Beach Boys en Sloop John B. Ja, en wel eigenlijk omdat ik echt wel een beetje fan ben geworden van de Beach Boys. Ook mede door de tributeband Beach Boys Best natuurlijk. Als je daarin de harmonie van het, van het zingen zeg maar bijeenkomt. Ja, weet je, dat kan je niet. Als je een beetje van zingen houdt en daar even goed naar luistert naar alles. Ja, dan kan je er eigenlijk niet omheen. Dus als je het hebt over evergreens die je niet zo heel vaak meer hoort. Ja, dat is dan wel. Dit is wel. Sloop John B. is er wel eentje, vind ik.
1: Ja, en dat heeft Henk niet meegekregen. Maar ik werd gisteren gespamd met allemaal filmpjes van het concert. Op de WhatsApp van Linda. Van, oh, Sloop John B. Ja, ja. Dus ik heb het hele Beach Boy repertoire zo'n beetje langs zien komen.
0: Ja, ik vind het heerlijk, sorry. Maar voor mij is het ook plaatje 1. Maar wat ik dan
1: bijzonder
0: vind...
1: We hebben wel een probleem,
0: vind,
1: Linda.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Want als je dus inderdaad op Facebook kijkt en je kijkt dus hoe er gestemd wordt, dan gaat toch best wel heel veel stemmen naar plaatje 2 en plaatje 3. Want die gaan best wel gelijk op. Maar er is gewoon tot op heden, tenminste wat ik gezien heb, is er nog geen enkel plaatje 1.
1: Nee, vijf minuten geleden nog niet inderdaad. Nee, het is allemaal of ABBA of Billy Ocean.
0: Ja, maar hoe kan dat dan? Want wij zitten hier met 3 mensen. Wij hebben zoiets van alle 3 eigenlijk de Beach Boys. Maar dan wordt dat niet door onze luisteraars gestemd.
1: Nee, ik merk sowieso, als we gaan in bij de Wie van de 3, dat het heel veel altijd jaren 70 en 80 is wat er gestemd wordt. En minder 60, minder 90. Dus ik denk dat het ondertussen begint mij wel duidelijk te worden als ik de Wie van de 3 samenstel. In welke decennia ik de platen moet uitzoeken om mensen echt wat keuze te bieden.
0: Ja, maar heeft het ook niet te maken met het feit dat ABBA, Dancing Queen, iedereen kent dat? Ik bedoel, je hoeft niet te gaan luisteren om te weten welk plaatje dat is. Billy Ocean is natuurlijk net zo. Ik bedoel, de hele titel omvat al ongeveer het hele liedje. Dus ja, misschien is dat het dan? Dat mensen denken van, oh ja, die ken ik wel, hartstikke leuk, laten we die kiezen.
1: Dat zou natuurlijk kunnen. Wat denk jij?
2: Ja, ja, misschien wel. Maar je hoort ze al zo vaak. Dus het wat jullie zeggen van, de Beach Boys, die komen niet zo heel vaak meer voorbij.
0: Nee.
2: En ik hoop dat de luisteraars tweede Pinksterdag ook gaan luisteren naar de Evergreen Top 100.
1: Ik wou net zeggen,
2: daar staat hij vast in.
0: Ja, ja, dat denk ik ook. Ja, de Evergreen Top 100, dat is ook wel even goed om te benoemen inderdaad. Tweede Pinksterdag is dat dus?
2: Ja, van 10 tot 6.
0: Kijk.
1: Ja, en ik begreep dat jij ook aanwezig bent zelf.
2: Ja, de eerste 2 uur neem ik voor mijn rekening. Dus,
1: Ik schijn de laatste 2 uur ingepland te staan. Dus ik moet even in mijn agenda kijken of ik dat ook goed heb opgeschreven. Maar ik ben er ook bij. Dus,
0: nou, hartstikke goed. Ja, ik ben er gewoon niet.
1: Nee,
0: ik
1: zit aan de kust. Ja.
0: Ik ga kijken naar Sloop John B. Ja, nee. Ja, maar
2: Je kunt wel meeluisteren ook, als ik aan de kust ben.
0: Maar dat ga ik ook zeker doen, hoor. Dat ga ik ook zeker doen.
1: Mee, ja, precies.
0: Ja, natuurlijk. Ja, absoluut. Absoluut. Dus stemmen kan dus nog op de Wie van de 3 tot 11:45 op de Facebookpagina van Groningen 1. En doe dat dus ook, hè.

0: Nick Amon en I Promised Myself.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
2: In aanloop naar de Dag van de Zorg op 12 mei... krijgt Groningen een bijzonder hulpmiddel. Het zorgbusbouwkje. We spreken met Fieke Gosselaar. Goedemorgen.
3: Hallo.
2: Goedemorgen. Ja, het is voor mij niet een dagelijks woord, hoor, wat ik uit moet spreken, zeg maar. Dus ik hoop dat ik het goed gezegd heb.
3: Oh, ja hoor. Ja,
2: kijk,
3: ja, ja,
2: zeker. Hartstikke mooi. Wat is het zorgbusbouwkje precies?
3: De titel is ook Tolverbind. En daar gaat het ook eigenlijk om. Er zijn natuurlijk heel veel wat jongere zorgmedewerkers die het Gronings niet meer spreken. Vaak hebben ze het ook nog wel, als ze in de provincie zijn opgegroeid, wel meegekregen. Dus dan hebben ze wel de passieve kennis, noemen we dat dan. Maar niet per se de actieve kennis. Maar als je dan met zo'n zorgboekje... dat is een beetje een hulpmiddel van... je kunt wat woorden opzoeken of gewoon als om het ijs te breken. Het is ook niet een heel woordenboek of zo. Maar het is ook een beetje om je bewust te maken. En je kunt er misschien samen even naar kijken. Of dat je denkt van... achter de proest. Dat is buiten adem. Of ik ben doodop. Ik heb kopzeer. Ik heb piekenvel. Not mob de hoed. De last van schieterij. Het zijn toch allemaal ook wel weer mooie woorden.
2: Ja.
3: En dat is ook gewoon heel leuk. Dus ik denk dat je, om even alle woorden wat je dan ook maar hebt voor het Gronings. Maar we hebben ook woorden, een hoofdstukje. Ik blader ondertussen een beetje door, hoor. Wat je denkt, wat staat er nou eigenlijk allemaal in?
2: Ja.
3: Van voor de familie. Dan kun je vragen stellen als zorgmedewerker aan de familie. Van mok je ook zeng om tafel? Of woont u nog op zichzelf? Het is gewoon allemaal een beetje... Ja, en ook gewoon als iemand weer naar huis gaat. Wat kijk ze het mooiste naar uit? Of gewoon simpele weerbroodjes, zeg maar. Hi, of kop de vuur.
2: Ja.
3: alle zinnetjes en woordjes die allemaal wel eens van pas zouden kunnen zijn in de zorg. En ook een beetje om het taalbewustzijn, het ijsbreken, opstapje naar misschien dat je denkt, dat smaakt naar meer. Laten we toch de online cursus volgen of zo. Of een echte cursus. Dat kan natuurlijk ook altijd. Maar gewoon eerst eens een keertje Tolverbind. Ja.
2: Ja, want het is dus eigenlijk een soort zakboekje. Wat zorgmedewerkers dus mee kunnen nemen, zeg maar. En waar ze af en toe even in kunnen kijken. Want het lijkt me niet dat ze dan inderdaad bij patiënten zijn. En dat er dan wat gezegd wordt. Dat ze nog moeten gaan opzoeken van wat wordt er daadwerkelijk gezegd?
3: Nee, ik denk niet dat dat zo werkt.
2: Nee.
3: Wat ze wel kunnen doen is dan denken: wat een leuk boekje. Wat staat er allemaal in? En ik ga eens even onthouden wat staat hier. Seupels, vakjes. Het is een beetje seupel. Dan kun je denken van, ik leer het uit mijn hoofd. Ik zeg eens een keer van... je hebt het weer op glee.
2: Ja.
3: Of zo, tegen iemand waarvan je denkt van, die waardeert dat wel.
2: Ja.
3: En dan kun je dichterbij de andere mens komen.
2: Ja, want maakt dat verschil als de communicatie, zeg maar, in de moedertaal... Dat begrepen wordt. Dat maakt verschil.
3: Ja, dat hoor ik heel vaak. Niet alleen over zorg, hoor. Maar je hoort heel vaak van als je dan iemand aanspreekt in de eerste taal... in de moedertaal, en dan is er een soort andere band... dan als diegene dan naar de tweede taal, het Nederlands... dat doet iedereen altijd wel, want het wordt altijd verwacht. Maar het is ook wel leuk als je probeert gewoon in het Gronings te praten.
2: Ja, dat zeker inderdaad.
3: Ik denk wel dat wordt gewoon gewaardeerd. En als je dat dan kunt, dan breekt het sneller het ijs.
2: Is het ook een stukje vertrouwen, zeg maar, wat mensen dan krijgen?
3: Ja, dat zou kunnen, ja. Het is een beetje, je doet je best voor diegene.
2: Ja, duidelijk. Het zorgbusbouwkje, hoe kunnen mensen daar aankomen?
3: Bij Erfgoed in Groningen.
2: Dan kunnen ze naar de site?
3: Ja, en dan alleen ja, bij onze site zit nog een beetje onder constructie. Dat is altijd een beetje jammer, want dan wordt het daarna wat ingewikkeld. Misschien kunnen ze makkelijker gewoon even mailen naar info@erfgoedingroningen.nl.
2: Nou, heb ik begrepen dat er ook best wel een verspreiding is onder het zorgonderwijs, of niet?
3: Ja, klopt. We hebben met het Alpha College en Noorderpoort Colleges hebben we ook gesprekken gehad. En er zijn wel een aantal enthousiaste docenten. Ze zijn sowieso onder alle eerstejaars verspreid. En een aantal enthousiaste docenten is bezig om, nou ja, om na te denken hoe ze dat ook als een soort keuzevakdeel daar kunnen aanbieden. Omdat zij dat ook belangrijk vinden. Dus dat help ik wel een beetje mee. Maar goed, ze moeten er allemaal naast dingen doen. Dus ik ben benieuwd wanneer dat dan is. Maar ze zijn er wel heel erg enthousiast over. En zij denken dat ook, dat dat waarde heeft. Dus dat is...
2: Hoe is dat eigenlijk zo ontstaan om zoiets te maken? Dat vind ik ook wel weer heel bijzonder.
3: Nou, het eerste zorgboekje is eigenlijk over de grens, bij Duitsland ontstaan.
2: Okay.
3: De eerste is door een echtpaar die in de zorg werkte en die liep er tegenaan en die heeft het allereerste zorgboekje gemaakt. En Pladuits lijkt natuurlijk ook heel erg op het Neder-Saksisch en het Gronings. Dus toen is het eerst, was aan de Duitse kant bij de Achterhoek. Dus was eerst een Achterhoeksboekje. Toen was er een Twents boekje. Nou, we kruipen zo naar het noorden. Was een Drents boekje. Nou, en toen dachten wij, dan komen we ook een Gronings boekje.
2: Ja.
3: Dus toen heb ik daar ook nog verder naar gekeken. En wat dingetjes aangepast, wat dingetjes overgenomen. Nou, dan was daar het Groningse zorgbuusbouwtje.
2: Ja, nou prachtig. Ontzettend bedankt voor de toelichting. En het zou toch mooi zijn als alle zorgmedewerkers op een gegeven moment zo'n zakboekje in hun zak hebben zitten natuurlijk.
3: Ja, dat zal heel leuk zijn, ja.
2: Dankjewel.
3: Okay,
4: Tony, houd je op de hoogte.

0: Mooi gesprek net over het zorgbuursbouwkje. En dan moet ik ondertussen even kijken of ik iets... Ging iets niet helemaal goed, er stond iets doorgepland. Het zorgbuursbouwkje wat we hadden bij... niemand minder dan... Met wie sprak ik ook? Met Fieke.
1: Fieke Goslaar,
0: precies. En ik moet dan altijd denken aan Wietse die hier was. En die dan zei van, joh... Als je boek een beetje aan het gobbelen is, dan... weet je nog wat dat was?
1: Jazeker, ja, absoluut.
0: Dus ik vind dat... ik vind dat altijd leuk. En ik vind dat echt iets toevoegen aan de zorg... wat daar dan op deze manier gebeurt.
1: Nou ja, het kan ook een stukje vertrouwen geven natuurlijk, hè, van de patiënten. Dat ze denken van, oh ja, ik ben in goede handen, weet je wel. Want het is natuurlijk heel veel Nederlands. Maar ja, goed, daar ben ik ook een beetje schuldig aan, merk ik. Het is ook wel een generatie waarin er best wel gestampt is... op het feit dat het heel belangrijk is om goed Nederlands te spreken. En waarbij je dialect toch wel een beetje weggeëpt wordt. Maar ik ben er nog steeds mee opgegroeid. Dus wat dat betreft, familie en alles spreken nog steeds Gronings. Dus ik versta het hartstikke goed. Maar zo'n woord als zorgbuursbouwkje, dat gaat me niet heel simpel af. Maar goed, het is ook een beetje bekbreker, hè?
0: Ja, precies.
1: Ja, maar het is 3:10 en dat betekent dat we zo naar het volgende uur gaan. En in het volgende uur is Michiel van der Spek er ook weer bij. Met een vooruitblik op de sportevenementen van aankomend weekend. En het wordt mooi weer, dus ik denk dat er van alles te doen is.
0: Nou, we gaan het afwachten.
1: Ja.
0: Ja, tot die tijd. Tot aan het NOS Journaal van 10 uur nodig. Will Smith op Groningen 1 en Get In Jiggy With It. Aha.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Het is nu 10:00.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Premier en D66-leider Jette noemt de aanslag op het partijkantoor van D66 een kansloze actie. Volgens hem is er veel schade en zijn mensen die binnen waren erg geschrokken. Gisteravond werd bij het partijkantoor een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Niemand raakte gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt, maar over een motief is nog niets bekend. Jette denkt dat het gaat om een doelbewuste actie tegen D66. Op een eiland op de Molukken in Indonesië is een vulkaan uitgebarsten. Op dat moment waren er 20 wandelaars op de vulkaan. 3 van hen zijn om het leven gekomen. Naar andere leden van de groep wordt nog gezocht. De wandelaars zijn allemaal afkomstig uit Singapore en Indonesië. De vulkaan is al een paar weken actief. Een gebied met een straal van 4 kilometer rond de krater is daarom verboden gebied. De Nederlandse stewardess van KLM, die werd getest op het Hantavirus, is niet besmet, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. De vrouw was in Johannesburg in contact gekomen met een Nederlandse vrouw die later overleed aan het virus. Zelf werd de stewardess met lichte klachten opgenomen in het Amsterdam UMC, maar ze blijkt het virus dus niet te hebben. Op het eiland Sint Helena is vermoedelijk wel een Brit besmet met het Hantavirus. Het is niet bekend of de patiënt aan boord is geweest van de Hondius. Het cruiseschip waar het virus uitbrak maakte vorige maand een tussenstop op Sint Helena. Leerlingen van de middelbare school in Waalwijk kunnen hun eindexamen niet meer in de sporthal maken. Die sporthal is per direct gesloten omdat er mogelijk problemen zijn met het dak. De leerlingen moeten hun examen daarom op school maken, meldt Omroep Brabant. In totaal beginnen bijna 145.000 scholieren vandaag aan hun eindexamen. Scholierencomité LAX opent dit jaar voor het eerst niet alleen een klachtenlijn, maar ook een stresslijn voor scholieren die last hebben van prestatiedruk. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maxima van 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
9: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
10: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
11: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
12: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
13: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
14: Tja.
13: Dat soort verrassingen wil je niet. Met Mocadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
14: Klinkt goed.
13: Minder gedoe, meer controle. Mocadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
15: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportspar de Dribbel in Vlagtwedde.
16: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

0: Crosby, Stills & Nash en de Marrakesh Express.
1: Ja, goedemorgen en welkom bij alweer de tweede uur van Goud. Michiel van der Spek heeft weer een overzichtje voor ons gemaakt met daarin de leukste, mooiste en spannendste sporttoernooien en wedstrijden. Lokaal, nationaal en internationaal. Ja, en dat horen we dus straks allemaal. En we hebben natuurlijk de wie van de drie, hè. Met welke plaat moeten wij de week afsluiten? Plaatje 1 is van The Beach Boys en Sloop John B. Plaatje 2 is ABBA en Dancing Queen. En plaatje 3, Billy Ocean met When the Going Gets Tough, the Tough Get Going. Stemmen kan tot 11:45 op de Facebookpagina van Groningen 1. En Guglaar is bij ons in de studio aanwezig voor het Groningen 1 nieuws en weer. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier bij Groningen 1.
2: Dit is Groningen 1.

0: 14 over 10 op Groningen 1 met Toto en Hold the Line.
1: Ja, het is tijd voor de verjaardagskalender. Wie zijn er allemaal jarig vandaag? Nou, Ruben Nicolai, Nederlands cabaretier en televisiepresentator, is vandaag 51 jaar geworden. En Simone Kleinsma is vandaag ook jarig. Nederlands zangeres, actrice en presentatrice is vandaag 68 jaar geworden. Maar eigenlijk wil ik het wel eventjes graag hebben over een hele bijzondere jarige vandaag. Want Sir David Attenborough is vandaag ook jarig en hij wordt dus 100 jaar.
0: Ja, ik heb vanmorgen al een stukje gehoord op Radio 1. Waarbij hij zelf zei van, ik wilde eigenlijk die 100ste verjaardag rustig voorbij laten gaan. Maar ik heb niet de indruk dat mensen mij dat gunnen. Of althans, dat mensen dat van plan zijn. Ik vond dat zo mooi.
1: Ja, deze man, het is zo'n bijzondere man. Hè? Hij doet natuurlijk de voice-over onder andere van heel veel natuurfilmpjes. En hij maakt gewoon van bepaalde filmpjes maakt hij gewoon echt iets fascinerends. En ik moet er echt eventjes bij. Ja. Ik moet al lachen, sorry. Ik heb dus laatst een filmpje gezien van hem. En het kwam voorbij op social media, want daar zijn we natuurlijk ook best wel veel mee bezig. En ja, weet je, ik bleef plakken. En het ging over Persian carpet flatworms. En het zijn echt prachtige beestjes. De ironie wil dat ze gewoon stekenblind zijn. Dus we hebben zelf eigenlijk geen idee hoe mooi ze eruit zien. Het zijn beestjes die onder water leven ook. Mm-hmm, en, ja. Ja, nou ja, goed. Het zijn ontzettend leuke, fantastische beestjes. En die beestjes zijn zowel mannelijk als vrouwelijk.
0: En ja, daar en ging zijn, het... zijn regenwormen ook trouwens, maar goed, ja?
1: Ja, ja, oh ja, vast, ja, ja, dat weet jij dan natuurlijk. Ja. Maar dit zijn echt van die magische tapijtjes haast die inderdaad aan het zwemmen zijn onder water. Het zijn echt fantastisch mooie beestjes. Maar zij doen dus iets bijzonders, zeg maar. Hè? Want David Attenborough heeft het natuurlijk heel vaak over paring ook. Nou ja, volgens mij heb jij een fragmentje.
2: Each tries to stab and inseminate the other without being stabbed first. A strike anywhere on the body will fertilize.

0: A successful strike and sperm is injected into the rival.
1: Ja, dit is toch fantastisch. Ja, sorry, dit noemen ze dus penis fencing. Oftewel, ze zijn dus zeg maar... Ja, hoe zeg ik dit een beetje netjes?
2: Gewoon, deze beestjes, luisteren geen kinderen.
1: Ja, dat is ook zo. Deze beestjes hebben dus per stuk zeg maar twee penissen. Mm-hmm. En daarmee gaan ze dus met elkaar actief in gevecht om zeg maar de ander te bezwangeren. Hè? Laten we het even op die manier noemen. En het maakt niet uit waar ze dan gestoken worden. Zeg maar, als de een de ander het eerst gestoken heeft, zeg maar, dat is dan degene die dus inderdaad de eitjes moet gaan dragen. En die dus zwanger is. Ja, en dat willen ze allebei niet. Nou ja, daar begrijp ik wel iets van. Maar goed. Ja, dit was echt zo'n bijzonder filmpje. Ik heb daar echt gewoon naar gekeken. In het begin zie je ze zo heel gezellig zo lekker zwemmen. En dan denk je van, wat een prachtige beestjes. Dan gebeurt dit dus, hè. De penis fencing gaat dan aan de gang. Maar de manier waarop die David Attenborough dit brengt, het is zo fascinerend. Je hebt het idee dat je naar Jaws kijkt. Gewoon, hè? Het wordt een heel spannend filmpje op dat moment. En dan is het filmpje afgelopen, want het duurt niet zo heel lang. Ik denk dat het 3 of 4 minuutjes duurt. En dan denk je op een gegeven moment, waar heb ik in vredesnaam naar gekeken zojuist?
2: Maar hij weet wel de aandacht vast te houden. Dat is het mooie ervan.
1: Ja, absoluut. Ik zit daar gewoon echt naar te kijken. En toen dacht ik van, ik weet nu gewoon hoe een Persian carpet flatworm gewoon zichzelf voortplant. Niet dat ik ooit gedacht heb dat ik dat zou willen weten. Maar ik weet het nu wel.
2: Ja, en dat vergeet je ook nooit meer. Want dat was het eerste wat je zei dat je vanmorgen in de studio binnenkwam.
1: Ja, dat klopt. Ja. Ik dacht echt van, nou ja, maar dat is het ook gewoon. Want je zit naar iets te kijken waarvan je denkt, waarom heb ik hiernaar gekeken? Waarom vind ik dit zo interessant? Maar de manier waarop hij het brengt, met inderdaad de muziekje erachter, alsof we naar Jaws zitten te kijken gewoon met elkaar. Ja, dat maakt het gewoon super fascinerend.
2: Sowieso is het hele verhaal fantastisch. Ik zei net ook voor de uitzending, om half negen vanmorgen buiten de uitzending, ik heb zijn biografie thuis staan. En zijn programma's heten altijd Live on Earth. Hij heeft een biografie, die heeft hij zelf geschreven, die heet Live on Air. En daarin beschrijft hij dus hoe hij bij de BBC ooit binnenkwam, als soort van producent van dat soort dingen. En dat ze dus op een gegeven moment die natuurprogramma's, de techniek was nog niet zo ver zoals nu. Dus wat deden ze? De British Zoo, de London Zoo, die wilden graag dieren in de collectie, dus die gingen naar het buitenland. Die gingen daar op avontuur de jungle in, dieren zoeken. Geen idee hoe ze die moesten verzorgen. En dan ging Sir David Attenborough mee, dan namen ze wat filmpjes op daar. Nou, die waren natuurlijk niet van dusdanige kwaliteit, want het waren grote kasten. Dus dat is iets van, we moeten ook die beesten beter in beeld kunnen brengen. Dus dat deden ze dan in de studio, met close-ups. En dan gebeurde dat dus wel eens, dat er onder de warmte van de lampen iets misging met een van die dieren, of dat er een giftige spin ontsnapte, of dat soort dingen. Ik heb het nog niet uit, maar ook dat is alleen al fantastisch om te lezen hoe zijn hele carrière zich vorm heeft gegeven. Van eigenlijk een soort van expeditie met de London Zoo en dan de BBC meeging naar wat we nu allemaal kennen.
1: Dat is toch fantastisch? Dat zijn toch gewoon echt dingen dat je denkt, ik moet er ook eerlijk bij zeggen, als ik dan denk, zo'n giftige spin die losgaat zeg maar in de studio, ik ben blij dat wij dat hier niet hebben. Maar het is toch fantastisch hoe zoiets ontstaan is inderdaad. En dit is de perfecte man wat dat betreft, stem erbij vooral, die inderdaad die filmpjes gewoon zo ontzettend mooi maakt.
2: Ja, absoluut. Ja,
1: en die man die wordt gewoon vandaag 100 jaar. Dat is toch ook fantastisch. Maar ik weet ook dat hij op een gegeven moment gezegd heeft van, wij denken altijd dat het belangrijkste wat er gebeurt op aarde, dat het op het land gebeurt. Maar eigenlijk is de oceaan, zeg maar, is onze belangrijkste bron, zeg maar, van hoe het met de aarde gaat. Want als het daar goed mee gaat, dan gaat het in principe ook goed met onze planeet. Nou ja, laten we daarmee afsluiten en luisteren naar It's a Wonderful World van Louis Armstrong.

0: Avaya Condios en Heading for a Fall. En daarvoor de Wonderful World van Louis Armstrong. Natuurlijk mooi aangesloten bij de verjaardag van Sir David Attenborough.
1: Zeker. Het is 10:55 en dat betekent dat we zo naar het Groningen 1 nieuws en weer gaan. Maar we gaan eerst nog even luisteren naar The Script en Superheroes.

Dit is het Groningen 1 Nieuws, ik ben Henk Gugelaar. De plannen voor een grootschalige renovatie van de Oosterpoort kunnen rekenen op veel enthousiasme vanuit de Groninger cultuursector. Zowel het Noord-Nederlands Orkest als Eurosonic Noorderslag reageren positief op het voornemen om het iconische cultuurcentrum aan de Tromsingel in stad te behouden en uit te breiden. Vooral het behoud van de centrale locatie, de komst van nieuwe muziekvoorzieningen en het uitblijven van een tijdelijke verhuizing worden gezien als grote pluspunten. Tegelijkertijd klinkt er ook voorzichtigheid. De renovatie belooft een ingrijpend en complex traject te worden, waarbij organisaties creatief moeten omgaan met de beschikbare ruimte tijdens de verbouwing. Een 23-jarige man uit Nieuw-Anreveen is veroordeeld tot een taakstraf van 100 uur. Hij veroorzaakte in september 2024 een dodelijk verkeersongeval nadat hij op de N367 bij Oude Pekela achter het stuur in slaap was gevallen. De man kwam rond 11:30 s'avonds frontaal in botsing met een tegenligger toen hij met zijn Landrover op een verkeerde weghelft belandde. Voor de rechter erkende hij dat hij oververmoeid de auto was ingestapt, moeite had met zijn ogen open te houden en zat er knikkerbollen achter het stuur. Het Openbaar Ministerie had een taakstraf van 180 uur en een rijontzegging geëist. De gemeentesecretaris Jan van der Woude is gisteren bij zijn afscheid door burgemeester Jaap Kuin benoemd tot ereburger van de gemeente Pekela. Bovendien kreeg hij de erepenning voor al zijn verdiensten voor de gemeente. De 66-jarige van der Woude was 25 jaar de hoogste baas van de ambtenaren van de gemeente Pekela. Van der Woude stond vooral bekend om zijn financiële kunde en de rust die hij immers uitstraalde. De knalste gemeentesecretaris is inmiddels opgevolgd door de uit Nieuwe Pekela afkomstige Jeroen Pel. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer op Groningen1.nl en Westerwoldeactueel.nl. We zitten vandaag aan de zonnige kant van het land, want er is maar weinig bewolking. Mogelijk is er af en toe wat hoge bewolking. Het is vannacht vrij helder geweest en daardoor is het koud geworden. De temperatuur daalde vannacht tot 3 graden. De maximumtemperatuur voor vanmiddag is ongeveer 18 graden. Er staat vanmiddag een zwak tot matig windje uit oost tot noordoost. Morgen is eveneens een zonnige dag. Ook dan is er niet veel bewolking en dan wordt het 18 à 19 graden. Een mooie voorjaarsdag met een zwakke tot matige oostenwind.

0: Ja, plaatje 1, The Beach Boys en Sloop Jombie. Plaatje 2, ABBA en Dancing Queen. En plaatje 3 is Billy Ocean met When the Going Gets Tough, the Tough Get Going. Ja, ik moet heel eerlijk zijn. Als ik de mix hoor van vanochtend, zeg maar, onze Wie van de Drie mix, dan denk ik bij plaatje 1, ach, hij is alweer afgelopen.
1: Ja.
0: Wat mij betreft kan die gewoon volledig gevuld worden met de Beach Boys.
1: Ja, ook, ik hoor een keer een thema-uitzending van de Beach Boys aankomen.
0: Ja.
1: Er zijn wel van dat soort programma's ooit gemaakt. Nou, Lien, ik hoor een leuke thema-uitzending aankomen
0: ik
1: voor jou.
0: Je
1: verdiepen in de geschiedenis en dan gewoon een uur lang de Beach Boys.
0: Ja, nou ja, ik vind het helemaal goed.
1: Dus de Beach Boys story op Groningen 1. Nou,
0: ik weet niet of de luisteraars daar ook zo blij van worden. Want...
1: Ja, dan maken we er een podcast van. Kan ook.
0: Ja, dan kunnen ze gewoon kiezen of ze willen luisteren, inderdaad.
1: Ik ben benieuwd, Michiel van der Spekhoff hangt. Michiel, doe je met ons mee?
2: Met de Beach Boys?
1: Ja, gewoon, ja. We proberen boven de 7 stemmen uit te komen, namelijk. Of zoiets, of 8 of 9, wat is het ondertussen?
2: Ja, op zo'n manier, ja. Dat kan.
1: Ja?
2: Ik dacht die uitzending.
1: Oh ja, mag ook, graag. We zoeken vrijwilligers. Want we halen ons wel wat op de nek, volgens mij.
0: Ja, maar...
2: Ja, dat klopt.
0: Het is ook maar net of de luisteraars dat fijn vinden. Want als we kijken hoe er gestemd wordt...
1: Mm-hmm.
0: Ja, dan is het toch een enorme voorkeur voor een ander liedje, zeg maar. Plaatje 1 komt er niet eens in voor. Dus wat dat betreft, ik weet niet of de luisteraars zitten te wachten... op een Beach Boys thema-uitzending.
1: Zonder beïnvloeding van onze kant. Michiel, wat zou jouw voorkeur hebben?
2: Gewoon 1.
1: Ja, hij denkt, ik moet straks nog de uitzending in, laat ik maar 1 zeggen.
0: Ja, volgens mij durft Michiel ook gewoon niet meer. Want het is inderdaad wel... we leggen het er wel een beetje dik bovenop, of niet? Ja, weet je zeker dat je 1 heel erg leuk vindt? Of zeg je van nou, het moet gewoon nu eventjes. Want 2 is ABBA dus, en Dancing Queen, en plaatje 3. Oh ja. Billy Ocean, When the Going Gets Tough. Nee, hè?
2: Nou ja, dat vind ik ook niet... Ja, op zich wel leuke nummers, maar
0: zeker.
2: Niet echt... Wauw, daar gaat mijn stem naar uit. Dus dan gewoon 1.
0: Wat goed, Michiel. Nou, jij mag blijven hangen.
2: Okay.
0: We gaan nog even een muziekje doen. Even zien hoor. Europe gaan we naar luisteren. En daarna gaan we in gesprek natuurlijk met Michiel van der Spek... over de sportevenementen van aankomend weekend.
1: Ja, we gaan eerst de Beatles nog doen.
0: Oh, echt?
1: De Paperback Writer.
0: Ik ben te ver. Oké.
3: Groningen 1.

0: het blijft leuk hoor om dit te horen op je koptelefoon. Dat je opeens een linker of een rechter kanaal uit hoort vallen. Dat je denkt, mijn koptelefoon is stuk. Maar ja, dat was natuurlijk zo in die tijd. De Beatles en A Paperback Writer.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
2: Ja, Michiel van der Spek die weet alles over de sportevenementen van de aankomend weekend. En het wordt prachtig mooi weer. Dus Michiel, wat staat er allemaal op het programma?
3: Ja, niet alleen prachtig mooi weer, maar ook spannende sport hebben we komend weekend. Want er zijn wat ontknopingen in het amateurvoetbal. Ja, die tijd die komt er ook weer aan, langzamerhand. Ja, eerst in de vijfde klasse G van het zaterdagvoetbal. Nog Nieuw-Wolda tegen Bato. De nummer laatst tegen de nummer 1 in de rubriek van Oldamster Derbies, die we natuurlijk heel vaak hebben in de vijfde klasse G. Maar op zondag, ja, dan gaat het echt gebeuren. In de derde klasse N kan Sellingen kampioen worden. Ze spelen een uitwedstrijd in Heiligelee. En concurrent Sportclub Stadspark uit de stad Groningen speelt in met Wolda tegen MOVV. Sellingen kan kampioen worden, maar dan moet Stadspark punten laten liggen. En in de vierde klasse B is er ook een kampioenschap, namelijk van Veleveen. Die kunnen ook kampioen worden. Spelen ze tegen Bareveld, wat laatste staat in de vierde klasse B. Maar concurrent BNC uit Finsterwolde gaat even verderop tegen Westerwolde spelen. En dat heeft inmiddels ook de belangstelling van andere media, heb ik gehoord. In ieder geval kan Veleveen kampioen worden, maar dan moet BNC wel punten laten liggen ook. Dan moeten ze gelijk spelen of verliezen. En anders wordt de beslissing doorgeschoven naar volgende week. In de Eredivisie, daar is het ook de ene laatste competitieronde. Alle wedstrijden worden tegelijkertijd gespeeld. En dit jaar is dat zondag om 16:45. FC Groningen speelt dan de laatste thuiswedstrijd van het seizoen tegen NEC uit Nijmegen. En verder is er natuurlijk ook andere sport. Ik zag al de run van Gieten, die is morgen. De hele dag zijn daar allerlei verschillende afstanden te lopen. De jeugd die loopt kleine afstanden. 'S Middags aan het eind van de middag is er een 10 kilometer. En overdag, 's ochtends vanaf 10:30, ook een halve marathon. Maar wat verder van huis. De MotoGP is dit weekend in Frankrijk. Op het circuit van Le Mans. En de Giro d'Italia die gaat van start. Dat gebeurt straks al om 10:50. Dan is de eerste etappe. En dat soort rondes gaan natuurlijk nooit in hun eigen land van start. De Giro die staat dit jaar in Bulgarije. In Nessebar. Ja, ik hoop dat ik het goed uitspreek. Maar ik vrees het ergste. Daar is straks de eerste etappe om 10:50. Dus gaan ze van start. En dan gaat de Giro d'Italia door. Helemaal tot het einde van de maand. Tot de 31ste. En dan is de finish en die is wel gewoon in Rome volgens mij. Dus dat is de sport dit weekend.
2: Ja, ik moet je daar toch even echt naar vragen hoor. Want je zegt van ja, dat soort rondes die starten nooit in hun eigen land. Is daar een reden voor? Want Italië is groot genoeg om gewoon die hele ronde bij hunzelf te doen, toch? Of zeg ik nou iets raars?
3: Ja, maar goed, dat is dat vinden ze gewoon interessant. Ik bedoel, de Giro d'Italia is ook jaren geleden een keer in de stad Groningen van start gegaan.
2: Ja.
3: Ik weet niet of je dat nog kunt herinneren.
2: Zeker.
3: Ik geloof de eerste dag dat er een rondje rondom de stad was. En de tweede dag gingen ze dan via Musselkanaal onder andere. In Zandberg gingen ze dan richting Duitsland. Ja, waar het dan verder ging.
2: Ja.
3: Dus wat dat betreft maken ze altijd een mooi rondje, zeg maar.
2: Dat hoort er gewoon bij, om het zo maar te zeggen. Okay.
3: Bij de Tour de France doen ze dat ook volgens mij.
2: Ja. Ja, dat klopt. Dat kan ik me ook wel herinneren, inderdaad. Nou ben ik niet zo'n wielrenfan, maar ik heb dat wel eens meegekregen, inderdaad.
3: Ja, dat krijg je toch wel mee dan.
2: Ja, zeker. Ja, dat dan weer wel. Ja, want Italië is groot genoeg natuurlijk, hè. Dus in principe kunnen ze delen. Heel Italië
3: rond. Er zijn vast wel paadjes waar ze nog niet over zijn gekomen.
2: Nou, ja. Dat lijkt mij ook. Dat lijkt mij ook. Waar ga jij voor zitten dit weekend?
3: Nou, het zondag sowieso in onze uitzending natuurlijk. Ja. Die ontknopingen in het amateurvoetbal. Dat vind ik persoonlijk eigenlijk wel een van de spannendste dingen. En verder ook de MotoGP is ook wel leuk, ja.
2: Ja, ja. Nou ja, we gaan het natuurlijk weer zien, hè. We gaan kijken of er inderdaad een ontknoping komt. Of dat het inderdaad...
3: De MotoGP natuurlijk ook met Colin Feijer, hè, uit Staphorst. Onze nationale trots in de MotoGP op dit moment. Of Moto2 dan, maar
2: Oké. Okay. Ja, MotoGP, dat kijk ik dan weer helemaal niet natuurlijk. Maar als jij het zegt, dan zal het zo zijn.
3: Ja,
2: maar ik geloof het meteen, Michiel.
3: Op zich is wel grappig. Ja,
2: ja, hè? Nou, ontzettend bedankt maar weer. En ja, we spreken je volgende week weer.
3: Yes, tot volgende week.
2: Tot volgende week.
1: Houd je op de hoogte.

0: vraag me af, zou deze ook eindigen in onze Evergreen Top 100 die wij op de tweede Pinksterdag gaan uitzenden? Herman's Hermits en No Milk Today, daarvoor Europe en Superstitious.
1: Ja, het is 5:55 en dat betekent dat we zo weer naar het volgende uur gaan. En in het volgende uur spreken wij met Johnny Kloet over de internationale Meals on the Air dag. En wethouder Harm-Jan Kuper die vertelt ons over het centrumplan in Ter Apel. Ja, Jan, jij woont in Ter Apel.
0: Ja.
1: Wat is jouw...
0: Ik ben heel nieuwsgierig. Nou, sowieso is er volgende week is er een bijeenkomst in Ter Apel over de centrumplannen. Ik vraag me wel af wat er gaat gebeuren. Een aantal weken geleden hebben we ook gemeld dat het pand waar de Lidl en de Pet Shop in zitten gekocht is door de gemeente vanwege die centrumplannen. Gaan er inmiddels geruchten in het dorp dat de Lidl gaat vertrekken en niet meer terugkomt. Als je bij de Pet's Place binnenloopt, die weten nog van niets. Die zeggen, ja, onze eigenaar, onze baas, die heeft nog geen idee.
1: Nee.
0: En we staan er verderop op het Marktplein nog een aantal winkels leeg. Nou is heel ludiek door de eigenaar van de Jumbo en de DA is er een pamflet op een winkel geplakt dat de Easy Toys daar zou komen. Dat de verbouwing op 31 april zou starten.
1: Okay.
0: Het is gewoon ook gewoon even een ludiek geintje om aandacht te trekken aan de leegstand op het winkelplein.
1: Ja.
0: En ondertussen gaan er ook geruchten, en ik weet niet wat daarvan waar, is dat de Plus zich niet helemaal lekker voelt. Want die zouden natuurlijk oorspronkelijk gaan naar de nieuwe supermarkt die gebouwd zou moeten worden waar de Rabobank ooit stond. Nou, dat heeft ook 1,5 jaar vertraging opgelopen. Dat heeft ook weer gevolgen voor de omzet van zo'n winkel, omdat de Plus vrij klein is. Dus ik ben wel heel nieuwsgierig. Ze hebben het over het centrum. Maar kijken ze ook als gemeente naar wat houden we aan winkels over in Ter Apel? Daar ben ik weer heel nieuwsgierig naar.
1: Ja.
0: En wat ook nog speelt, en dat gaat niet over het centrum, is dat je hoort dat mensen op het industrieterrein ook willen weten waar ze aan toe zijn. Omdat ze willen weten waar komt de Neder-Saxe-lijn te lopen. En kunnen we wel of niet uitbreiden op het industrieterrein. Dus wat dat betreft een hoop vraagtekens in Ter Apel. En ik hoop dat wethouder zo meteen uitleg kan geven.
1: Ja, dat hoop ik ook. We gaan het horen.
0: Zometeen na het nieuws van 11 uur.
1: Doei!

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Het is nu 11 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer zegt dat hij verantwoordelijkheid neemt voor het verwachte verlies van Labour bij de lokale en regionale verkiezingen, maar dat hij niet aftreedt. Nog lang niet alle stemmen zijn geteld, maar op plekken waar het wel is gebeurd heeft Labour fors verloren. De rechtspopulistische partij Reform UK en de linkspopulistische Green Party hebben daar zoals verwacht winst behaald. Premier Starmer is nog niet halverwege zijn regeerperiode, maar zijn populariteit is dramatisch gedaald. In Schotland en Wales waren gisteren parlementsverkiezingen, daarvan zijn nog geen uitslagen. Het moederbedrijf achter taxi-app Yango heeft een boete van 100 miljoen euro gekregen van de autoriteit persoonsgegevens. Het bedrijf is gevestigd in Nederland, maar de taxi-app Yango is alleen actief in Noorwegen en Finland. Het bedrijf geeft volgens de toezichthouder gegevens door aan Rusland met te weinig beschermingsmaatregelen. Persoonsgegevens zijn in Rusland niet zo goed beschermd als in Europa en daardoor kan de Russische overheid mogelijk toegang krijgen tot de gegevens van taxipassagiers en chauffeurs, zegt de autoriteit persoonsgegevens. Het dodental van de explosie maandag in een vuurwerkfabriek in China is opgelopen naar 37. Volgens staatsmedia zijn ongeveer 60 mensen gewond geraakt. Er wordt ook nog iemand vermist. De oorzaak van de ramp in de vuurwerkstad Liuyang is nog niet bekend. Voorlopig is het werk in alle vuurwerkfabrieken daar stilgelegd. In Liuyang staan honderden vuurwerkfabrieken. Die worden nu allemaal geïnspecteerd. Bij een tankstation langs de A16 bij Hendrik Ido Ambacht staan een vrachtwagen en een bestelbusje in brand. Ze staan op een parkeerplaats op zo'n 20 meter van de pomp. Het tankstation heeft de toevoer naar de pompen uit voorzorg gestopt. Bij de brand komt veel zwarte rook vrij. De afrit Hendrik Ido Ambacht en de twee rijstroken richting Dordrecht zijn daarom afgesloten. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt 15 tot 19 graden vanmiddag. Morgen meer zon en dan ook wat warmer. Dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
10: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
11: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
12: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
13: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: uiterlijke opzegdatum... Oh, gisteren.
14: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
6: Klinkt goed.
14: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
15: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
16: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed. Te Velde, buitengewoon goed. En ook op Hemelvaartsdag kunt u gewoon naar binnen.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportspar de Dribbel in Vlagtwedde.
9: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

0: Axon, Shira en Misha Miller. En altijd fijn die artiesten die dat zelf doen.
1: Ja, goedemorgen en welkom bij alweer de derde en tevens laatste uur van Goud. Komend weekend zetten zendamateurs en vrijwilligers van het Stoomgemaal in Winschoten de deuren wagenwijd open tijdens de internationale molen- en gemalendagen. Bezoekers kunnen een kijkje achter de schermen nemen, rondleidingen volgen en live zien hoe radioverbindingen via de ether tot stand komen. We spreken Johnny Kloet hierover over Mails on the Air dag en hij is al aanwezig bij ons in de studio. In Westerwolde wordt volop gewerkt aan plannen voor de toekomst. De gemeente kijkt vooruit naar 2040 en wil in Ter Apel wonen, groen, voorzieningen en bereikbaarheid beter op elkaar laten aansluiten. Tijdens een bijeenkomst op 12 mei kunnen inwoners meepraten over ideeën voor onder meer het centrum, woningbouw en de mogelijke aanleg van de Neder-Saxenlijn. We spreken met wethouder Harm-Jan Kuper. Ja, en het is natuurlijk vrijdag, hè? Dus de wie van de drie keuzeplaat. Met welke plaat moeten wij de week afsluiten? Nou, plaatje 1 is van The Beach Boys en Sloop John B. Plaatje 2 is ABBA en Dancing Queen. En plaatje 3 is Billy Ocean met When the Going Gets Tough, The Tough Get Going. Stemmen kan tot 11:45 op de Facebookpagina van Groningen 1. Ja, en Henk Gugelaar is bij ons in de studio aanwezig voor het Groningen 1 nieuws en weer. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier bij Groningen 1.
2: Dit is Groningen 1.

0: Ja, de oudjes doen het goed. Niet alleen de Rolling Stones hebben recent een nieuw album uitgebracht. Ook Madonna is bezig met nieuw werk. Dit kwam uit de jaren 80. Je hoorde The Borderline.
1: Ja, en dan de geschiedenis. Wat is er vandaag allemaal in de geschiedenis gebeurd? Nou, op 8 mei 1886 wordt in Atlanta een drankje gepresenteerd dat later de hele wereld zou veroveren. Coca-Cola. Apotheker John Stith Pemberton bedenkt het drankje oorspronkelijk als een soort oppepper tegen hoofdpijn en vermoeidheid. De naam Coca-Cola komt trouwens niet van Pemberton zelf, maar van zijn zakenpartner Frank M. Robinson. Hij bedacht ook meteen het beroemde logo. En de originele versie bevatte extracten van coca-bladeren en cola-noten. Maar echt wereldberoemd werd Coca-Cola pas na de dood van Pemberton in 1888. Een klein idee uit een apotheek, dat groeide dus uiteindelijk uit tot een van de bekendste merken ter wereld. En op 8 mei 1975 wordt in Madrid de Spaanse zanger Enrique Iglesias geboren. Hij groeit uit tot een van de grootste Latin popartiesten ter wereld, met hits als Hero, Bailamos en Escape. Zijn muziek verovert wereldwijde hitlijsten en zorgt al jarenlang voor volle dansvloeren en amazing momenten. Muziek zit duidelijk in de familie, want Enrique is de zoon van Julio Iglesias. Ook privé haalt hij regelmatig het nieuws, want sinds 2001 vormt hij een stel met voormalig toptennister Anna Kournikova. Ja, we gaan luisteren naar Can You Hear Me van Enrique Iglesias. Hey!

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Komend weekend openen zendamateurs en vrijwilligers van het Stoomgemaal in Winschoten de deuren tijdens de internationale Molen- en Gemalendag. Ja, bij ons aanwezig in de studio is Johnny Kloet. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, ik gaf al even aan. Hoe zit het nou precies? Want stoomgemalen, windmolens en zendamateurs, hoe gaat dat precies?
2: Ja, veel logica zit daar niet achter.
1: Nee.
2: Behalve dat natuurlijk, het begon op een windmolen.
1: Ja.
2: En dan heb je hoogte, zendamateurs, hoogte, antennes, ja. Die zien kansen.
1: Ja.
2: En een molenaar uit Engeland heeft ooit eens gedacht, ik neem een antennetje mee.
1: Ja.
2: Bevriend iemand zou gedacht hebben, wacht, bij ons in het dorp staat ook een molen. Ik ga er ook heen.
1: Ja.
2: Maar die hadden het niet zo druk op de molendagen.
1: Nee.
2: En daaruit is dat ontstaan ergens geloof in de jaren 80.
1: Ja.
2: En voor ons is het gewoon veel te leuk om dat te doen.
1: Ja, dat snap ik.
2: Ja. Wij hebben dan geen molen, wij hebben een stoomgemaal.
1: Ja.
2: Maar er is al aangeboden om een antenne te zetten in die hoge schoorsteen.
1: Ja.
2: En we hebben er iemand bij die zegt, dat durf ik. Maar dat ben ik niet.
1: Nee, je moet er geen hoogtevrees voor hebben natuurlijk.
2: Ik ben er niet helemaal vrij van.
1: Nee, precies. Nee, dat snap ik wel een beetje. Ja, want het gaat om Mails on the Air dag.
2: Ja.
1: Ja, wat is dat precies?
2: De bedoeling is dat het is ooit begonnen als molens die met elkaar contact opnemen.
1: Ja.
2: In Engeland is er geen verschil tussen een windmolen en een stoomgemaal of een gemaal. Dat is allemaal mails.
1: Ja.
2: En daardoor ontstaan Mails on the Air. Maar nu is het ook de bedoeling dat heel de wereld met molens contact opnemen. Er zit een soort, ja, er zit geen wedstrijd achter, maar je kunt er wel een diplomaatje mee krijgen. Een aantal jaren terug hoorden we toevallig een Japanner. En die had nog nooit van Mails on the Air gehoord. We hadden nog nooit gehoord dat Japan meedeed.
1: Nee.
2: En het jaar erop deed ook Japan mee aan Mails on the Air.
1: Ja.
2: Beetje jammer dat ze daar slapen en dat wij wakker zijn, maar goed. Ze doen mee.
1: Ja.
2: En of er van ons komt, dat weten we niet. Maar we zijn er van wel natuurlijk.
1: Ja, uiteraard. Ja. Uiteraard. Dat houden we gewoon in.
2: Ja.
1: Ja. Want het is dus inderdaad dat je elkaar eigenlijk een beetje op die dag opzoekt, zeg maar, ja. In de wereld.
2: Klopt.
1: Ja.
2: En het leukste is natuurlijk ook als iemand tegenkomt die op het molen zit.
1: Ja.
2: Elk jaar hoorde ik iemand uit Engeland, die is hier ook bij een gemaal.
1: Ja.
2: Maar die heeft een diesel. Dus ja, nee, we zijn veel beter natuurlijk.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Maar die stoomgemaal, die heeft ook een hele aparte machine. Hele zeldzaam. Ik geloof dat maar 3 meer op de hele wereld zijn. Daar kunnen ze je alles over vertellen als je langskomt vandaag.
1: Ja,
2: zaterdag.
1: Ja. Ja, want aankomend weekend gaan de deuren dus open inderdaad. En kunnen mensen allemaal zien hoe het allemaal werkt.
2: Ja.
1: Ook het stoomgemaal natuurlijk.
2: Ja.
1: Hoe ziet die dag eruit?
2: Wij beginnen daar
1: die dagen.
2: Beginnen we daar. Doen we het eerste, allerbelangrijkste van de dag. Koffie zetten. En dan komen de mensen binnen. Die kunnen met de mensen van het stoomgemaal mee. Alles uitgelegd kunnen krijgen. Ze kunnen zien hoe ver men is met de restauratie. Daar hebben we er heel veel gedaan. En zijn wij daar, nou, mooi als ze mee komen luisteren. Het is wel veel mooier als ze vragen van, nou, is dat helemaal Italië? Ze zeggen van, ja, dat is niet zo moeilijk. Maar Amsterdam, dat wordt pas moeilijk.
1: Ja.
2: Nou, en dan mag je dat uitleggen. En we hebben vosjes verstopt. Elektronische vosjes. En die mag men opzoeken.
1: Ja. Ik las zoiets, maar wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Ja, het is een klein zendertje.
1: Ja.
2: Die zit voor de geïnteresseerden op de 80 meter band. Heel diep in de frequentie. Zijn niet zo sterk. En dan krijg je een soort radiotje op. Koptelefoontje en dan moet je op de piep aflopen. Ja, dat vroeger de radiocontroledienst deed. En dan moet je ze afsporen. Het leuke ervan is dat de kinderen daar veel beter zijn dan ouders. En dat de kinderen al lang de vosjes gevonden hebben. En wij op zoek moeten naar de ouders. Die waren verdwaald. Dus de vraag is altijd van aan de ouderen, neem je kinderen mee, want dan verdwaal je niet.
1: Nee.
2: Die hebben dat zo snel in de gaten hoe dat moet.
1: Ja, geweldig, ja. Hè? Ja. Ja, die pikken dat heel snel op.
2: Ja. En die komen met de logische vragen, hè?
1: Ja, hè?
2: Ja.

0: batterijen. Geen stopcontact. Hoe kan dat nou? Dat kwam via de antenne. Dat kon niet. Dat was zoiets magisch.
1: Ja.
0: Zijn jaar of 6 geweest zijn en toen begon dat.
1: Ja.
0: En dat doet nog steeds.
1: Ja.
0: Ja, ben wel ouder geworden. Niet volwassen. Spiegel is duurder.
1: Ja, zeker. Dat is ook zo. Ja. Want je doet dat niet zomaar natuurlijk.
0: Nee. Het hoeft niet zoveel te kosten natuurlijk. Het is maar net wat je wil. Maar om de vergunning te halen ben je toch gauw €100 kwijt. Als je les neemt, je hoeft geen les te nemen, je moet slagen. Kost €60. Gebruikszendertje zit je op €200-300. Dat eenvoudigste, antennetje. Je bent toch gewoon €500 stap om in de lucht te zijn.
1: Ja.
0: Maar als je dat beetje bij beetje doet,
1: ja,
0: dan heb je de hele kamer vol staan. Kom maar eens kijken.
1: Ja, dat valt niet mee natuurlijk.
0: Nee.
1: Dat snap ik heel goed.
0: Daar vallen wel eens lelijke woorden op mijn kamer.
1: Jawel, hè?
0: Van weggooien en rommel en dat zijn allemaal van, ja, nee.
1: Nee.
0: Geen leuke keten.
1: Nee, dat snap ik, nee. Dat snap ik. Als eenmaal de passie er is.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: En ik heb te veel hobby's. Te weinig tijd.
1: Ja. Ja, dat is dan ook weer zo, hè?
0: Ja.
1: Ja, ja, dat gaat dan zo inderdaad. Ja, je gaf aan van, hey, de vorige keer was het in Japan. Welk land zou je nu willen bereiken, zeg maar, met de Meals on the Air Day?
0: Het belangrijkste vind ik eigenlijk de persoon die je spreekt.
1: Oh ja.
0: Als iemand dan een rapportje geeft, dan je geeft elkaar rapportjes. En dat gaat over de sjaalsterkte. Daar heb je graag een 9. De stem, hoe verstaanbaar. Nou, het hoogste wat er al een 5. Als ze roepen van 5-9 zijn weg, daar is niks aan. Mag je ook in Japan zitten. Maar het wordt pas leuk als iemand vertelt waar hij zit, wat hij doet. Kan over van alles gaan. Wij zijn Hollanders, we hebben vaak over de ferie die niet deugt.
1: Ja.
0: Zijn we ook onbekend, kan ik je verzekeren.
1: Oh, echt?
0: Ja,
1: dat weten ze heel goed,
0: ja,
1: zeg maar.
0: Ja, we zijn heel goed, ja.
1: Ja.
0: Iemand uit Noorwegen die begon direct over Batavus.
1: Oh ja.
0: Nou, dat zijn die leuke dingen.
1: Ja.
0: En dat vind ik het allerbelangrijkste. Ja, stiekem als je dan toch aan de andere kant van de wereld, Australië is.
1: Dat zou wel een droom zijn,
0: ja,
1: zeg maar.
0: Heb je wat te snakken, hè?
1: Ja, precies. Ja. Ja. Ja, helemaal naar de andere kant van de wereld.
0: Helemaal, ja, dat was vroeger Den Haag, maar dat is nou.
1: Dat is nu toch echt wel Australië.
0: Ja,
1: dat snap ik. Nou ja, aankomend weekend is de open dagen inderdaad. Moeten mensen zich daarvoor aanmelden of kunnen ze gewoon lekker langskomen?
0: Nee, iedereen mag langskomen.
1: Ja.
0: Eerlijk gezegd hebben wij het liefst mensen die geen zendamateur zijn.
1: Ja.
0: Want als we nog geen zendamateur zijn, dan kunnen we nog zendamateurs van maken. En dan is er meer kans op leden.
1: Ja, duidelijk.
0: In het eind van het jaar geven wij een cursus.
1: Ja.
0: De N-cursus, de novice zoals het netjes heet. Voor iedereen die een zendamateur wil worden.
1: Ja.
0: Ik kon het doen. En Johnny had een broertje dood aan leren.
1: Ja.
0: En die kon het. Een andere keer dat ook.
1: Ja.
0: Dan kunnen we daarover vertellen. Nou, rustig begint die cursus. Maar je kun je dan ongeveer naar het examen.
1: Ja.
0: Dus kom langs.
1: Nou, ik denk dat dat een hele mooie oproep is. Ontzettend bedankt voor de toelichting, Johnny. En
0: graag gedaan.
1: Een hele fijn weekend, denk ik.
2: Groningen 1, houd je op de hoogte.

Dit is het Groningen 1 Nieuws, ik ben Henk Gugelaar. De plannen voor een grootschalige renovatie van de Oosterpoort kunnen rekenen op veel enthousiasme vanuit de Groningse cultuursector. Zowel het Noord-Nederlands Orkest als Eurosonic Noorderslag reageren positief op het voornemen om het iconische cultuurcentrum aan de Tromsingel in de stad te behouden en uit te breiden. Vooral het behoud van zijn centrale locatie, de komst van nieuwe muziekvoorzieningen en het uitblijven van tijdelijke verhuizing worden gezien als grote pluspunten. Tegelijkertijd klinkt er ook voorzichtigheid. De renovatie belooft een ingrijpend en complex traject te worden, waarbij organisaties creatief moeten omgaan met de beschikbare ruimte tijdens de verbouwing. Een 23-jarige man uit Nieuw-Anderveen is veroordeeld tot een taakstraf van 100 uur. Hij veroorzaakte in september 2024 een dodelijk verkeersongeval nadat hij op de N367 bij Oude Pekela achter het stuur in slaap was gevallen. De man kwam rond 11:30 s'avonds frontaal in botsing met een tegenligger toen hij met zijn Land Rover op de verkeerde weghelft belandde. Voor de rechter erkende hij dat hij oververmoeid de auto in was gestapt, moeite had zijn ogen open te houden en zat te knikkerbollen achter het stuur. Het Openbaar Ministerie had een taakstraf van 180 uur en een rijontzegging geëist. Gemeentesecretaris Jan van der Woude is gisteren bij zijn afscheid door burgemeester Jaap Kuij benoemd tot ereburger van de gemeente Pekela. Bovendien kreeg hij de erepenning voor al zijn verdiensten voor de gemeente. De 66-jarige Van der Woude was 25 jaar de hoogste baas van de ambtenaren van de gemeente Pekela. Van der Woude stond vooral bekend om zijn financiële kunde en de rust die hij immer uitstraalde. De knalste gemeentesecretaris is inmiddels opgevolgd door de uit Nieuwe Pekela afkomstige Jeroen Pel. Drie partijen in de gemeenteraad van Veendam hebben elkaar gevonden in het vormen van een nieuwe coalitie voor de komende 4 jaar. Gemeentebelangen, VVD en CDA zetten vanmorgen een handtekening voor collegiale samenwerking in een nieuw college van burgemeester en wethouders. Henk-Jan Smaal en Robert de Jonge worden de gemeentebelangen voorgedragen als wethouders. Ingrid Drent-Sinot wordt wethouder namens het CDA en Frans Kooistra is de kandidaat van de VVD. Vanmorgen sloten de partijen hun akkoord met de titel Thuis in Veendam, Onze Park en Sportstad. Tot zover het Groningen 1 Nieuws, meer op Groningen1.nl en Westerwoldeactueel.nl. Dan nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. We zitten vandaag aan de zonnige kant van het land, want er is maar weinig bewolking. Mogelijk is er af en toe wat hoge bewolking. Het is vannacht vrij helder geweest en daardoor is het koud geworden. De temperatuur daalde vannacht tot 3 graden. De maximumtemperatuur voor vanmiddag is ongeveer 18 graden. Er staat vanmiddag een zwak tot matig windje uit oost tot noordoost. Morgen is eveneens een zonnige dag. Ook dan is er niet veel bewolking en dan wordt het 18 à 19 graden. Een mooie voorjaarsdag met een zwakke tot een matige oostenwind.

0: The Pretenders and Don't Get Me Wrong. Op Groningen 1, het is 9:30.
1: Ja, we hadden het even al over, is het niet een beetje te laat? Maar eigenlijk vind ik gewoon dat we nog even een keertje moeten luisteren naar de Wie van de Drie.

0: plaatje 1, The Beach Boys en Sloop Jombie. Plaatje 2, ABBA en Dancing Queen. En plaatje 3, Billy Ocean met When the Going Gets Tough, The Tough Get Going. Ja, ik vind het nog steeds bijzonder dat nummer 1 gewoon niet genoemd wordt op Facebook.
1: Nee, want onze gast zojuist in de studio, ja. die buitenuit zingen ze, ja, de Beach Boys natuurlijk.
0: Ja, zo van, nou ja, dat kan gewoon niet anders dan de Beach Boys. Dan denk ik van, hoe kan dat nou dat wij de mensen hier in de studio gewoon allemaal plaatje 1 zeggen en op Facebook gewoon niet?
2: Ja, kan ik een heel andere smaak hè, dan hier in de studio.
1: Het ligt aan onze muzieksmaak, ik hoor het al, ja.
0: Ja, zal dat het dan gewoon zijn? Iedere keer als ik ook gewoon die mix weer hoor, dan denk ik, ja, hè, plaatje 1, leuk. En de rest is allemaal, die horen we al zo vaak, ja. Voor mijn gevoel.
1: Weet je wat we doen? Want plaatje 1 heeft nog steeds 0 stemmen. We gaan hem zo meteen gewoon draaien.
0: Ja, zullen we dat doen?
1: Doen we gewoon.
0: Maar dat kunnen we niet als laatste doen.
1: Nee, doen we niet als laatste. Okay. Nee, we gaan hem zo meteen gewoon draaien.
0: Oké, dat lijkt me helemaal fantastisch. Dan gaan we daar gewoon, dat gaan we gewoon doen.
2: Helemaal mee eens.
0: Ja, toch?
2: Ja,
0: nou,
2: zeker.
0: Precies. Ja. Gewoon blijven luisteren dus. Ook plaatje 1 komt gewoon voorbij. En mocht je nou nog wel willen dat plaatje 1 gewoon wint. En echt als start van het weekend voor ons in ieder geval. Ja, ga dan nog even stemmen. Hè. Het kan nog 5 minuutjes op de Facebookpagina van Groningen 1.
3: Dit is Goud op Groningen 1.

0: Simply Red op Groningen 1 en Something Got Me Started.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
2: De gemeente Westerwolde werkt aan een toekomstvisie richting 2040... waarin interabel wonen, groen, voorzieningen en bereikbaarheid samenkomen. We spreken met wethouder Harm-Jan Kuper. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, er speelt natuurlijk best wel veel interabel. Waarom deze toekomstvisie?
3: Ja, dat klopt inderdaad. Dat heeft er vooral mee te maken dat eigenlijk de komende jaren veel dingen samenkomen in interabel. Je noemt het al, de woningbouw inderdaad, maar ook het centrum wordt compleet vernieuwd. En de Neder-Saxenlijn die komt mogelijk en hopelijk deze kant op. Daar gaan we in ieder geval van uit. En daarnaast zijn we ook nog druk doen in Trapel om te kijken of we een nieuw schoolgebouw kunnen realiseren waar meerdere scholen onder een dak komen. En we willen nog inzetten op een betere verbinding in het dorp zelf. Zowel van noord naar zuid en van oost naar west. En daarom vinden we het belangrijk om te horen van wat inwoners daarvan vinden. En hoe ze dat ook voor zich zien. En daarnaast is het ook belangrijk dat we deze visie hebben. Zodat we ook mogelijk gebruik kunnen gaan maken van gelden vanuit Nijbegun. Een verplichting die daarbij geldt is dat we ook een gezamenlijke visie met inwoners hebben. Over hoe de toekomst van Trapel eruit komt zien. En dan hopelijk een behoorlijk vorm geld vanuit Nijbegun op deze kant op kunnen gaan halen.
2: Ja, want er komt dus een bijeenkomst op 12 mei. En hoe wordt een idee dan van inwoners concreet verwerkt in de plannen?
3: Nee, ze kunnen eigenlijk al die thema's die ik zojuist noemde. Daarvoor is ook een kraam of een soort marktje ingericht, zeg maar. En daar kunnen mensen langs gaan. En middels interactieve kaarten kunnen ze dan aangeven hoe zij op de verschillende thema's het voor zich zien in Trapel. Nou, al die reacties die gaan we verzamelen. En die gaan we natuurlijk zorgvuldig bekijken. En dan kijken we ook per idee van hoe en waar het kan bijdragen aan onze plannen. En waarschijnlijk kunnen we niet alles overnemen. Maar we proberen natuurlijk wel zoveel mogelijk van input mee te nemen. Zodat het ook echt een breed gedragen visie wordt.
2: Ja, want het zijn allemaal nog plannen. En die plannen, dat loopt natuurlijk ook al een tijdje. Wanneer gaat het geheel van start?
3: Dat is echt in fases, zeg maar. Een aantal van die fases lopen ook wel parallel aan elkaar. Zo zijn we al drukdoende met het vinden van een goede plek en het realiseren van een nieuwe school. Nou, een anderhalf jaar terug heeft de gemeenteraad bijvoorbeeld ook al onze centrumplannen vastgesteld, waar ook al een uitgebreid participatieproces voor heeft plaatsgevonden. Nou, en de werkzaamheden voor wat betreft het verbeteren van het centrum, die zullen waarschijnlijk dit jaar al gaan beginnen. En de verwachting is dat dan aan de hoofdstad een kruis zal zijn. Dus men gaat er waarschijnlijk dit jaar al echt iets van merken.
2: En wat zijn volgens u de grootste kansen voor wonen en leefbaarheid?
3: Nou, we zetten vooral in op het toevoegen van in ieder geval zo'n 150 woningen in Trapel. Daarvoor hebben we onlangs ook extra grond aangekocht binnen het stedelijk gebied. En daarnaast zijn er ook voldoende mogelijkheden om ook de bestaande woningvoorraad te verbeteren via ons aanpak woningverbetering. Dus wat dat betreft denk ik dat het ten aanzien van wonen volop kansen zijn in Trapel. En daarbij willen we ook vooral inzetten natuurlijk op betaalbaarheid, wat ook wel een belangrijke factor is voor ons.
2: Ja, dat is in deze tijd natuurlijk heel fijn dat alles een beetje betaalbaar blijft. De Neder-Saxenlijn, ja, dat is natuurlijk ook iets waar veel over gesproken wordt. Hoeveel impact gaat dat hebben?
3: Nou, ik denk dat de Neder-Saxenlijn echt Trapel, maar ook de rest van de gemeente een flinke impuls kan geven. De bereikbaarheid die verbetert daarmee natuurlijk flink, waardoor ook het werken en het onderwijs en woningen beter bereikbaar worden. En ik denk dat Trapel dat echt een aantrekkelijke dorp maakt als woon- en als vestigingsplaats. En natuurlijk ook belangrijk voor de lokale economie, om die beter te bereiken en te ontsluiten. Dus ik denk dat het echt een forse impact gaat hebben voor de leefbaarheid van onze gemeente.
2: En hoe zit het met leegstand in het winkelcentra? Want daar is natuurlijk ook ontzettend angst voor. Ja. Hoe gaat dat?
3: Nou, vandaar ook dat we al deze acties eigenlijk op touw zetten. Want daar maken we best wel een beetje zorgen over. Dat is niet alleen in Trapel het geval. Je ziet natuurlijk ook door veranderend winkelgedrag dat andere kernen daar ook mee kampen. Dus wij denken ook dat we ten aanzien van Trapel echt wel keuzes moeten gaan maken van hoe wij ons centrum ook naar toekomst bestendig willen gaan houden. En dat kan ook best betekenen dat we het op sommige plekken misschien wat moeten gaan inkrimpen om toch wel het centrumgevoel te kunnen behouden. Nou ja, wat er in Trapel, wat Trapel bekend om staat, was nou, bij uitstek een boodschappendorp. En we willen met onze plannen nu ook inzetten op dat mensen er ook langer verblijven. En dat ze ook een fijne verblijfskwaliteit ervaren op het moment dat ze in het centrum van Trapel zijn. Vandaar ook dat we daar een actieplan op hebben gezet onder leiding van onze kwartiermaker Peter Brouwer. Die heeft met heel veel ondernemers, ik zal niet alle, gepraat. En daar zijn zorgen naar voren gekomen, maar ook kansen. En al die zaken proberen we zo goed mogelijk te vatten in dat actieplan. Zodat we uiteindelijk weer een robuust en toekomstig bestendig en ook een, vooral een prettig centrum krijgen. En ook voor de langere termijn behouden.
2: Nou, helemaal duidelijk. Ontzettend bedankt voor de toelichting. En we gaan het allemaal zien.
3: Ja, graag gedaan.
1: Groningen 1, houd je op de hoogte.

0: Ja, Boney M en Do You Wanna Bump op Groningen 1. En daarvoor The Beach Boys en Sloop John B. Want er is geen enkele stem uitgebracht en wij zijn het daar niet mee eens. Dus wat ons betreft gaan we gewoon nog een keer draaien.
1: Ja, want ik zei ook al voor de grap van... Hey, we doen hem nog een keer.
0: Nee, goed, laten we dat maar niet doen. Want...
1: Ik weet niet of we nog luisteraars overhouden dan. Dus dat moeten we ook niet willen.
0: Nee, precies. Nou goed, hey, het zit er bijna op.
1: Ja, het zit er inderdaad bijna op. En ja, dan gaan we dus ook naar de winnaar van de Wie van de Drie. En ja, ik moet toch wel toegeven dat het Billy Ocean is geworden. Met When the Going Gets Tough, the Tough Get Going. En die gaan we dus zo instarten. Ja, dit was het dus alweer voor vandaag. Maandag is er weer een gloednieuwe aflevering van Goud. En daarin gaan we het onder andere hebben over een nieuwe rode lijst voor libellen. En het steunouderenproject. Jan, bedankt voor de techniek van vanochtend.
0: Graag gedaan.
1: En Henk, bedankt voor het Groningen 1 nieuws en weer. En iedereen thuis een heel fijn weekend. Dag!

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Het is nu 12 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een bank in Zinzig, in het westen van Duitsland, is een gijzeling aan de gang, melden Duitse media. Volgens de politie zijn er meerdere daders en worden meerdere mensen gegijzeld. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen, meldt Bild. Diegene zou bij aankomst bij de bank door een onbekende man zijn bedreigd en mee naar binnen zijn genomen. De tweede zouden nu in de kluis van de bank zijn. Bij de bank in het westen van Duitsland is veel politie aanwezig. Het stadscentrum van Zinzig is afgesloten. De omstreden porno-website Motherless is door het OM gesloten. Gisteravond kwam het Openbaar Ministerie in actie na berichtgeving van de NOS en Nieuwsuur. De site bleek al zeker sinds 2 jaar te draaien op servers in Nederland. Motherless bevatte kinderporno en drogeervideo's. De site kwam in beeld na onderzoek van CNN over de Franse misbruikzaak rond Giselle Pellicot. Motherless werd wereldwijd per maand ongeveer 62 miljoen keer bezocht. Het bedrijf in Steenwijk dat de service verhuurde zag geen reden om Motherless uit de lucht te halen. De taxi-app Yango krijgt een boete van 100 miljoen euro... omdat het data van bestuurders en klanten op een Russische server bewaarde. Daarmee heeft het de Europese privacyregels overtreden, concludeert de autoriteit persoonsgegevens. De taxi-app wordt eigenlijk alleen gebruikt in Finland en Noorwegen, maar het moederbedrijf zit in Amsterdam. Het dodental na de explosie in een Chinese vuurwerkfabriek is opgelopen tot 37. Ook zouden er zo'n 60 mensen gewond zijn geraakt. De autoriteiten hebben alle vuurwerkfabrieken en omgeving stilgelegd voor inspectie. Bij de A16 bij Hendrik Ido Ambacht staan een vrachtwagen en een bestelbusje in brand. De voertuigen staan op een parkeerplaats bij een tankstation. De toevoer naar de pompen is uit voorzorg gestopt. Bij de brand komt rook vrij. De afrit Hendrik Ido Ambacht en 2 rijstroken richting Dordrecht zijn daarom dicht. Het weer, zon en wolken, blijft droger. Het is 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
12: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
13: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
14: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
15: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
16: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
15: Klinkt goed.
16: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
17: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
18: Lunchtijd.

0: In aanloop naar de Dag van de Zorg op 12 mei... krijgt Groningen een bijzonder hulpmiddel. Het zorgbusbouwkje. Ja, het is voor mij niet een dagelijks woord, hoor, wat ik uit moet spreken, zeg maar. Dus ik hoop dat ik het goed gezegd heb.
1: Oh, ja hoor. Ja,
0: kijk,
1: ja, ja, zeker.
0: Hartstikke mooi. Wat is het zorgbusbouwkje precies?
1: De titel is ook Tolverbind. En daar gaat het ook eigenlijk om. Er zijn natuurlijk heel veel wat jongere zorgmedewerkers die het Gronings niet meer spreken. Vaak hebben ze het ook nog wel, als ze in de provincie zijn opgegroeid, wel meegekregen. Dus dan hebben ze wel de passieve kennis, noemen we dat dan. Maar niet per se de actieve kennis. Maar als je dan met zo'n zorgboekje... dat is een beetje een hulpmiddel van... je kunt wat woorden opzoeken of gewoon als om het ijs te breken. Het is ook niet een heel woordenboek of zo. Maar het is ook een beetje om je bewust te maken. En je kunt er misschien samen even naar kijken. Of dat je denkt van... achter de poest. Dat is buiten adem. Of ik ben doodop. Ik heb kopzeer. Ik heb piekenvel. Not mop de hoed. De last van schieterij. Het zijn toch allemaal ook wel weer mooie woorden.
0: Ja.
1: En dat is ook gewoon heel leuk. Dus ik denk dat je, om even alle woorden wat je dan ook maar hebt voor het Gronings. Maar we hebben ook woorden, een hoofdstukje. Ik blader ondertussen een beetje door, hoor. Wat je denkt, wat staat er nou eigenlijk allemaal in?
0: Ja.
1: Van voor de familie. Dan kun je vragen stellen als zorgmedewerker aan de familie. Van Mokkie ook zeng om Pavel. Of woont u nog op zichzelf? Dat is gewoon allemaal een beetje. Ja, en ook gewoon als iemand weer naar huis gaat. Wat kijk ze het mooiste naar uit? Of gewoon simpele weerprootjes, zeg maar. Hi, of kop de vuur.
0: Ja.
1: alle zinnetjes en woordjes die allemaal wel eens van pas zouden kunnen zijn in de zorg. En ook een beetje om het taalbewustzijn, het ijsbreken. Opstapje naar misschien dat je denkt, dat smaakt naar meer. Laten we toch de online cursus volgen of zo. Of een echte cursus. Dat kan natuurlijk ook altijd. Maar gewoon eerst eens een keertje Tolverbind. Ja.
0: Ja, want het is dus eigenlijk een soort zakboekje. Wat zorgmedewerkers dus mee kunnen nemen, zeg maar. En waar ze af en toe even in kunnen kijken. Want het lijkt me niet dat ze dan inderdaad bij patiënten zijn. En dat er dan wat gezegd wordt. Dat ze nog moeten gaan opzoeken van wat wordt er daadwerkelijk gezegd?
1: Nee, ik denk niet dat dat zo werkt.
0: Nee.
1: Wat ze wel kunnen doen is dan denken, wat een leuk boekje. Wat staat er allemaal in? En ik ga eens even onthouden wat staat hier. Seupel, zwakjes. Op is een beetje seupel. Dan kun je denken van, ik leer het uit mijn hoofd. Ik zeg eens een keer van, je hebt het weer op glee.
0: Ja.
1: Of zo, tegen iemand waarvan je denkt van, oh, die

0: Ja, dat doet iedereen altijd wel, want het wordt altijd verwacht. Maar het is ook wel leuk als je probeert gewoon in het Gronings te praten.
1: Ja, dat zeker inderdaad.
0: Ik denk wel dat dat wordt gewoon gewaardeerd. En als je dat dan kunt, dan ja, dat breekt het sneller het ijs.
1: Is het ook een stukje vertrouwen, zeg maar, wat mensen dan krijgen?
0: Ja, dat zou kunnen, ja. Het is een beetje, ja, je doet je best voor diegene.
1: Ja, ja, duidelijk. Het zorgbusbouwkje, hoe kunnen mensen daar aankomen?
0: Bij Erfgoed in Groningen.
1: Dan kunnen ze naar de site?
0: Ja, en dan alleen ja, bij onze site zit nog een beetje onder constructie. Dat is altijd een beetje jammer, want dan wordt het daarna wat ingewikkeld. Misschien kunnen ze makkelijker gewoon even mailen naar info@erfgoedingroningen.nl.
1: Nou heb ik begrepen dat er ook best wel een verspreiding is onder het zorgonderwijs, of niet?
0: Ja, klopt. We hebben met het Alpha College en Noorderpoort Colleges hebben we ook gesprekken gehad. En er zijn wel een aantal enthousiaste docenten. Ze zijn sowieso onder alle eerstejaars verspreid. En een aantal enthousiaste docenten is bezig om, nou ja, om na te denken hoe ze dat ook als een soort keuzevakdeel daar kunnen aanbieden. Omdat zij dat ook belangrijk vinden. Dus dat help ik wel een beetje mee. Maar goed, ze moeten er allemaal naast dingen doen. Dus ik ben benieuwd wanneer dat dan is. Maar ze zijn er wel heel erg enthousiast over. En ik denk, zij denken dat ook, dat dat waarde heeft. Dus dat is...
1: Hoe is dat eigenlijk zo ontstaan om zoiets te maken? Dat vind ik ook wel weer heel bijzonder.
0: Nou, het eerste zorgboekje is eigenlijk over de grens, bij Duitsland ontstaan.
1: Okay.
0: De eerste is door een echtpaar die in de zorg werkte en die liep er tegenaan en die heeft het allereerste zorgboekje gemaakt. En Pladuits lijkt natuurlijk ook heel erg op het Neder-Saksisch en het Gronings. Dus toen is het eerst, was aan de Duitse kant bij de Achterhoek, dus was eerst het Achterhoeksboekje. Toen was er een Twents boekje, nou we kruipen zo naar het noorden. Was een Drents boekje. Nou, en toen dachten wij, dan komen we ook een Gronings boekje.
1: Ja.
0: Dus toen heb ik daar ook nog verder naar gekeken en wat dingetjes aangepast, wat dingetjes overgenomen. Nou, dan was daar het Groningse zorgbusbouwkje.
1: Ja, nou prachtig. Ontzettend bedankt voor de toelichting. En het zou toch mooi zijn als alle zorgmedewerkers op een gegeven moment zo'n zakboekje in hun zak hebben zitten natuurlijk.
0: Ja, dat zal heel leuk zijn, ja.
1: Dankjewel.
2: Groningen 1, houd je op de hoogte.
3: Look everyone, he's coming through the doors.
4: Brilliant! He didn't even open them!
3: He's here!
5: Wait, Rick, do the speech.
6: Hey, kids, stop smogging and pay attention to me. Because if you're...

Dit is het Groningen 1 nieuws, ik ben Henk Gugelaar. De plannen voor een grootschalige renovatie van de Oosterpoort kunnen rekenen op veel enthousiasme vanuit de Groningse cultuursector. Zowel het Noord-Nederlands Orkest als Eurosonic Noorderslag reageren positief op het voornemen om het iconische cultuurcentrum aan de Tromsingel in de stad te behouden en uit te breiden. Vooral het behoud van zijn centrale locatie, de komst van nieuwe muziekvoorzieningen en het uitblijven van tijdelijke verhuizing worden gezien als grote pluspunten. Tegelijkertijd klinkt er ook voorzichtigheid. De renovatie belooft een ingrijpend en complex traject te worden, waarbij organisaties creatief moeten omgaan met de beschikbare ruimte tijdens de verbouwing. Een 23-jarige man uit Nieuw-Anderveen is veroordeeld tot een taakstraf van 100 uur. Hij veroorzaakte in september 2024 een dodelijk verkeersongeval nadat hij op de N367 bij Oude Pekela achter het stuur in slaap was gevallen. De man kwam rond 11:30 s'avonds frontaal in botsing met een tegenligger toen hij met zijn Landrover op de verkeerde weghelft belandde. Voor de rechter erkende hij dat hij oververmoeid de auto in was gestapt, moeite had zijn ogen open te houden en zat te knikkerbollen achter het stuur. Het Openbaar Ministerie had een taakstraf van 180 uur en een rijontzegging geëist. Gemeentesecretaris Jan van der Woude is gisteren bij zijn afscheid door burgemeester Jaap Kuij benoemd tot ereburger van de gemeente Pekela. Bovendien kreeg hij de erepenning voor al zijn verdiensten voor de gemeente. De 66-jarige Van der Woude was 25 jaar de hoogste baas van de ambtenaren van de gemeente Pekela. Van der Woude stond vooral bekend om zijn financiële kunde en de rust die hij immer uitstraalde. De knalste gemeentesecretaris is inmiddels opgevolgd door de uit Nieuwe Pekela afkomstige Jeroen Pel. Drie partijen in de gemeenteraad van Veendam hebben elkaar gevonden in het vormen van een nieuwe coalitie voor de komende 4 jaar. Gemeentebelangen, VVD en CDA zetten vanmorgen een handtekening voor collegiale samenwerking in een nieuw college van burgemeester en wethouders. Henk-Jan Smaal en Robert de Jonge worden in de gemeentebelangen voorgedragen als wethouders. Ingrid Drenthe-Sinot wordt wethouder namens het CDA en Frans Kooistra is de kandidaat van de VVD. Vanmorgen sloten de partijen hun akkoord met de titel Thuis in Veendam, Onze Park en Sportstad. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer op Groningen1.nl en Westerwoldeactueel.nl. Dan nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. We zitten vandaag aan de zonnige kant van het land, want er is maar weinig bewolking. Mogelijk is er af en toe wat hoge bewolking. Het is vannacht vrij helder geweest en daardoor is het koud geworden. De temperatuur daalde vannacht tot 3 graden. De maximumtemperatuur voor vanmiddag is ongeveer 18 graden. Er staat vanmiddag een zwak tot matig windje uit oost tot noordoost. Morgen is eveneens een zonnige dag. Ook dan is er niet veel bewolking en dan wordt het 18 à 19 graden. Een mooie voorjaarsdag met een zwakke tot matige oostenwind.

0: gemeente Westerwolde werkt aan een toekomstvisie richting 2040. Waarin interabel wonen, groen, voorzieningen en bereikbaarheid samenkomen. We spreken met wethouder Harm-Jan Kuper. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, er speelt natuurlijk best wel veel interabel. Waarom deze toekomstvisie?
1: Nou, dat klopt inderdaad. Dat heeft er vooral mee te maken dat eigenlijk de komende jaren veel dingen samenkomen in het Apel. Je noemt het al, de woningbouw inderdaad, maar ook het centrum wordt compleet vernieuwd. En de Neder-Saxenlijn die komt mogelijk en hopelijk deze kant op. Daar gaan we in ieder geval van uit. En daarnaast zijn we ook nog druk doen in het Apel om te kijken of we een nieuw schoolgebouw kunnen realiseren waar meerdere scholen onder een dak komen. En we willen nog inzetten op een betere verbinding in het dorp zelf. Zowel van noord naar zuid en van oost naar west. En daarom vinden we het belangrijk om te horen van wat inwoners daarvan vinden. En hoe ze dat ook voor zich zien. En daarnaast is het ook belangrijk dat we deze visie hebben. Zodat we ook mogelijk gebruik kunnen gaan maken van gelden vanuit Nijbegun. Een verplichting die daarbij geldt is dat we ook een gezamenlijke visie met inwoners hebben. Over hoe de toekomst van Trapel eruit komt zien. En dan hopelijk een volle geld vanuit Nijbegun op deze kant op kunnen gaan halen.
0: Ja, want er komt dus een bijeenkomst op 12 mei. En hoe wordt een idee dan van inwoners concreet verwerkt in de plannen?
1: Nee, ze kunnen eigenlijk al die thema's die ik zojuist noemde. Daarvoor is ook een kraam of een soort marktje ingericht, zeg maar. En daar kunnen mensen langs gaan. En middels interactieve kaarten kunnen ze dan aangeven hoe zij op de verschillende thema's het voor zich zien in Trapel. Nou, al die reacties die gaan we verzamelen en die gaan we natuurlijk zorgvuldig bekijken. En dan kijken we ook per idee van hoe en waar het kan bijdragen aan onze plannen. Waarschijnlijk kunnen we niet alles overnemen. Maar we proberen natuurlijk wel zoveel mogelijk van input mee te nemen. Zodat het ook echt een breed gedragen visie wordt.
0: Ja, want het zijn allemaal nog plannen. En die plannen, dat loopt natuurlijk ook al een tijdje. Wanneer gaat het geheel van start?
1: Dat is echt in fases, zeg maar. Een aantal van die fases lopen ook wel parallel aan elkaar. Zo zijn we al drukdoende met het vinden van een goede plek en het realiseren van een nieuwe school. Nou, een anderhalf jaar terug heeft de gemeenteraad bijvoorbeeld ook al onze centrumplannen vastgesteld, waar ook al een uitgebreid participatieproces voor heeft plaatsgevonden. Nou, en de werkzaamheden voor wat betreft het verbeteren van het centrum, die zullen waarschijnlijk dit jaar al gaan beginnen. En de verwachting is dat dan aan de hoofdstad en de kruis zal zijn. Dus men gaat er waarschijnlijk dit jaar al echt iets van merken.
0: En wat zijn volgens u de grootste kansen voor wonen en leefbaarheid?
1: Nou, we zetten vooral in op het toevoegen van in ieder geval zo'n 150 woningen in Trapel. Daarvoor hebben we onlangs ook extra grond aangekocht binnen het stedelijk gebied. En daarnaast zijn er ook voldoende mogelijkheden om ook de bestaande woningvoorraad te verbeteren via onze aanpak woningverbetering. Dus wat dat betreft denk ik dat het ten aanzien van wonen volop kansen zijn in Trapel. En daarbij willen we ook vooral inzetten natuurlijk op betaalbaarheid, wat ook wel een belangrijke factor is voor ons.
0: Ja, dat is in deze tijd natuurlijk heel fijn dat alles een beetje betaalbaar blijft. De Neder-Saxenlijn, ja, dat is natuurlijk ook iets waar veel over gesproken wordt. Hoeveel impact gaat dat hebben?
1: Nou, ik denk dat de Neder-Saxenlijn echt Trapel, maar ook de rest van de gemeente een flinke impuls kan geven. De bereikbaarheid die verbetert daarmee natuurlijk flink, waardoor ook het werken en het onderwijs en woningen beter bereikbaar worden. En ik denk dat Trapel dat echt een aantrekkelijke dorp maakt als woon- en als vestigingsplaats. En natuurlijk ook belangrijk voor de lokale economie, om die beter te bereiken en te ontsluiten. Dus ik denk dat het echt een forse impact gaat hebben voor de leefbaarheid van onze gemeente.
0: En hoe zit het met leegstand in het winkelcentra? Want daar is natuurlijk ook ontzettend angst voor. Ja. Hoe gaat dat?
1: Nou, vandaar ook dat we al deze acties eigenlijk op touw zetten. Want daar maken we best wel een beetje zorgen over. Dat is niet alleen in Trapel het geval. Je ziet natuurlijk ook door veranderend winkelgedrag dat andere kernen daar ook mee kampen. Dus wij denken ook dat we ten aanzien van Trapel echt wel keuzes moeten gaan maken van hoe wij ons centrum ook naar toekomst bestendig willen gaan houden. En dat kan ook best betekenen dat we het op sommige plekken misschien wat moeten gaan inkrimpen om toch wel het centrumgevoel te kunnen behouden. Nou, en wat er in Trapel, wat Trapel bekend om staat, was bij uitstek een boodschappendorp. En we willen met onze plannen nu ook inzetten omdat mensen er ook langer verblijven. En dat ze ook een fijne verblijfskwaliteit ervaren op het moment dat ze in het centrum van Trapel zijn. Vandaar ook dat we daar een actieplan op hebben gezet onder leiding van onze kwartiermaker Peter Brouwer. Die heeft met heel veel ondernemers, gepraat. En daar zijn zorgen naar voren gekomen, maar ook kansen. En al die zaken proberen we zo goed mogelijk te vatten in dat actieplan. Zodat we uiteindelijk weer een robuust en toekomstig bestendig en ook vooral een prettig centrum krijgen. En ook voor een langere termijn behouden.
2: Groningen 1, houd je op de hoogte.

0: Het is nu 1 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De verdachte die is opgepakt na de aanslag op het partijkantoor van D66... is een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie onderzoekt nog of hij alleen handelde en wat zijn motief was. Bij het D66-partijkantoor in Den Haag werd gisteravond een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Niemand raakte gewond, maar de schade is groot. Premier en D66-leider Jetten noemt de aanslag een kansloze actie en zegt dat de partij zich hierdoor niet het zwijgen laat opleggen. Hij denkt dat de actie speciaal gericht was tegen D66. Het drinkwater in de regio Amersfoort was rond de jaarwisseling vervuild door schade aan het beton van een drinkwaterkelder, heeft drinkwaterbedrijf Vitens vastgesteld. Vanwege de verontreiniging moesten mensen in Amersfoort en de omgeving hun kraanwater voor gebruik koken. De problemen hielden een paar weken aan en ongeveer 85.000 mensen hadden er last van. Volgens Vitens was het beton in de drinkwaterkelder verouderd, waardoor lekkage ontstond. De kelder wordt nu gerenoveerd. In de Duitse plaats Zinzig, op zo'n 25 kilometer van Bonn, is in een bank een gijzeling gaande. Vermoedelijk worden meerdere mensen vastgehouden. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen. De binnenstad van Zinzig is afgesloten en er zijn meerdere politieteams aanwezig. Het Openbaar Ministerie heeft de omstreden pornosite Motherless offline gehaald. Op de site waren beelden te zien van vrouwen die werden misbruikt en soms ook werden gefilmd. Er stond ook kinderporno op. NOS en Nieuwsuur ontdekten dat de site al zeker 2 jaar op Nederlandse servers staat. Het OM startte daarop een verkennend onderzoek. Leroy Echtold blijft trainer van AZ. Hij werd begin dit jaar aangesteld als interimcoach nadat Maarten Martens werd ontslagen. Onder leiding van Echtold won AZ de KNVB-beker. Ook bereikten de Alkmaars de kwartfinales van de Conference League. Echtold heeft een contract getekend voor 2 jaar. Het weer, zon en wolken, het blijft droog en het is 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Ben je een sokker die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
9: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist met een persoonlijk advies voor elke vraag.
12: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
13: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
12: Klinkt goed.
13: Minder gedoe, meer controle. Mokkadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
0: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
14: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed. Te Velde, buitengewoon goed. En ook op Hemelvaartsdag kunt u gewoon naar binnen.

0: Het is nu 2:00.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het drinkwater in de regio Amersfoort was rond de jaarwisseling vervuild door de schade aan het beton van een drinkwaterkelder, heeft drinkwaterbedrijf Vitens vastgesteld na onderzoek. Vanwege de verontreiniging moesten mensen in Amersfoort en omgeving hun kraanwater voor gebruik koken. De problemen hielden een paar weken aan en ongeveer 85.000 mensen hadden er last van. Volgens Vitens was het beton in de drinkwaterkelder verouderd, waardoor lekkage ontstond. De kelder wordt nu gerenoveerd en ook de komende tijd daarom niet gebruikt. Door de brand bij het datacentrum in Almere van gisteren zijn 3 verdiepingen volledig verwoest. Het gaat om elektriciteitsruimtes met noodaggregaten, heeft de brandweer gezegd. In het datacenter staan de servers van verschillende bedrijven, instellingen en gemeenten. Door de brand vielen veel websites en andere diensten uit. De datakasten staan in een heel ander deel van het gebouw. De servers bleven onbeschadigd. Over de oorzaak van de brand is nog altijd niets bekend. Gebruikers van Instagram kunnen hun privéberichten niet meer extra versleutelen. Zonder die zogeheten end-to-end encryptie kunnen niet alleen de verzender en ontvanger privéberichten lezen, maar kan ook het moederbedrijf van Instagram, Meta, meelezen. Opsporingdiensten wereldwijd proberen Meta al langer te overtuigen om de functie te verwijderen. Zij zeggen dat criminelen anders ongezien hun gang kunnen gaan. In de Duitse plaats Sinziek, op zo'n 25 kilometer van Bonn, is in een bank een gijzeling aan de gang. Vermoedelijk worden meerdere mensen vastgehouden. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen. De binnenstad is afgesloten en er zijn meerdere politieteams aanwezig. De Duitse politie omschrijft de situatie in Sinziek als stabiel, maar geeft verder geen informatie. Het weer nog tot besluit. Het is droog en vooral in het noorden schijnt de zon. De temperatuur ligt tussen de 16 en 20 graden vanmiddag. Morgen begint de dag zonnig. Later zijn er wat wolken en het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemd voor hem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
9: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
10: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
11: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
0: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.

Het is een nummer van het gelijknamige album Red in the Kitchen uit 1986. En een opmerkelijk verhaal was dat de frontman in de tijd van deze band, Ali Campbell, die verhuisde in de tijd naar Birmingham. En daar had hij last van knaagdieren. En ja, ze hadden een beetje inspiratie nodig voor een nieuw nummer. Het nummer is trouwens geschreven door Astro. En die vroeg of hij nog ideeën had voor nieuwe nummers voor het album. En toen zei hij, jongen, ik ben helemaal niet bezig met het album, want ik heb last van een rat in de keuken. Ja, zo kwam ze tot eigenlijk dit nummer. UB40 hoorde je. En Red in the Kitchen. En in 1987 in januari werd hij uitgebracht op single hier in Nederland en ook de rest van Europa. En het was een behoorlijk groot hit in de Nederlandse hitlijsten in de tijd. UB40 hoorde je en Red in the Kitchen als openingsnummer van dit eerste uurtje plaatwerk. En jawel, een hele goede middag. Welkom bij Plaatwerk. Plaatwerk is het komende twee uur het programma waar je naar gaat luisteren hier op Groningen 1. En Plaatwerk is ook het programma van de grootste hits en de leukste galhouden. En wat heb ik voor je in petto? Nou, we gaan straks iets draaien van Sommieu. De Beatles komen eraan, evenals Cunningham. Cindy Lauper, dan zie ik nog zangeres zonder naam staan. Ja, dat is een tijdje geleden. Root Syndicate, Nena komt voorbij. OJ's, Ty T.O. staat op mijn lijstje, evenals Neil Diamond. Theo Driessen gaan we wat van draaien. En Procol Harum en nog meer, dat allemaal in dit eerste uurtje Plaatwerk. Dus ook deze week raad ik je aan, ga er even lekker voor zitten. Zet je radio tikkeltje en geniet van die grote hits en leuke gauwouwen die we je brengen hier in het programma Plaatwerk. Bijvoorbeeld ook het volgende nummer. Het was, hij was in de tijd de leadzanger van de band The Police. En ging ook later wat solo nummers uitbrengen. En dit is daar eentje van. Ik heb het natuurlijk over Sting. Hier is hij met Fragile. Plaatwerk.

ze hebben heel veel betekend voor de popmuziek in de 60s. De Beatles hoorde je en Here Comes the Sun. Daarvoor draaien we trouwens muziek van dit moment. A Song You and A Morning. En we begonnen met de zanger van The Police in de tijd. Maar een solo nummer van hem, Sting, hoorde je met Fragile. En dit is Cunningham, Norma Jean's One.

het Groningen 1 nieuws. Ik ben Henk Gugelaar. De plannen voor een grootschalige renovatie van de Oosterpoort kunnen rekenen op veel enthousiasme vanuit de Groningse cultuursector. Zowel het Noord-Nederlands Orkest als Eurosonic Noorderslag reageren positief op het voornemen om het iconische cultuurcentrum aan de Tromsingel in de stad te behouden en uit te breiden. Vooral het behoud van zijn centrale locatie, de komst van nieuwe muziekvoorzieningen en het uitblijven van tijdelijke verhuizing worden gezien als grote pluspunten. Tegelijkertijd klinkt er ook voorzichtigheid. De renovatie belooft een ingrijpend en complex traject te worden, waarbij organisaties creatief moeten omgaan met de beschikbare ruimte tijdens de verbouwing. Een 23-jarige man uit Nieuw-Anderveen is veroordeeld tot een taakstraf van 100 uur. Hij veroorzaakte in september 2024 een dodelijk verkeersongeval nadat hij op de N367 bij Oude Pekela achter het stuur in slaap was gevallen. De man kwam rond 11:30 s'avonds frontaal in botsing met een tegenligger toen hij met zijn Land Rover op de verkeerde weghelft belandde. Voor de rechter erkende hij dat hij oververmoeid de auto in was gestapt, moeite had zijn ogen open te houden en zat te knikkerbollen achter het stuur. Het Openbaar Ministerie had een taakstraf van 180 uur en een rijontzegging geëist. Gemeentesecretaris Jan van der Woude is gisteren bij zijn afscheid door burgemeester Jaap Kuij benoemd tot ereburger van de gemeente Pekela. Bovendien kreeg hij de erepenning voor al zijn verdiensten voor de gemeente. De

66-jarige Van der Woude was 25 jaar de hoogste baas van de ambtenaren van de gemeente Pekela. Van der Woude stond vooral bekend om zijn financiële kunde en de rust die hij immer uitstraalde. De knalste gemeentesecretaris is inmiddels opgevolgd door de uit Nieuwe Pekela afkomstige Jeroen Pel. Drie partijen in de gemeenteraad van Veendam hebben elkaar gevonden in het vormen van een nieuwe coalitie voor de komende 4 jaar. Gemeentebelangen, VVD en CDA zetten vanmorgen een handtekening voor collegiale samenwerking in een nieuw college van burgemeester en wethouders. Henk-Jan Smaal en Robert de Jonge worden in de gemeentebelangen voorgedragen als wethouders. Ingrid Drent-Sinot wordt wethouder namens het CDA en Frans Kooistra is de kandidaat van de VVD. Vanmorgen sloten de partijen hun akkoord met de titel Thuis in Veendam, Onze Park en Sportstad. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer op Groningen1.nl en Westerwoldeactueel.nl. Dan nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. We zitten vandaag aan de zonnige kant van het land, want er is maar weinig bewolking. Mogelijk is er af en toe wat hoge bewolking. Het is vannacht vrij helder geweest en daardoor is het koud geworden. De temperatuur daalde vannacht tot 3 graden. De maximumtemperatuur voor vanmiddag is ongeveer 18 graden. Er staat vanmiddag een zwak tot matig windje uit oost tot noordoost. Morgen is er eveneens een zonnige dag. Ook dan is er niet veel bewolking en dan wordt het 18 à 19 graden. Een mooie voorjaarsdag met een zwakke tot matige oostenwind.

0: Het is een band afkomstig uit Sheffield in Engeland. En is ooit opgericht door twee heren die de Human League hadden verlaten. En besloten om met z'n tweeën verder te gaan in een nieuwe band. En dit is denk ik wel het meest bekende van hun nummer uit het jaar 1983. Dat heet Temptation van Heaven 17. En een leuk weetje is nog dat hij in 1993, 10 jaar later, opnieuw is uitgebracht. En toen scoorde hij opnieuw een hit. Zelfs 11 plaatsen hoger in de Nederlandse top 40 dan 10 jaar daarvoor. Ja. Daarvoor draait trouwens het goede doel. Ik dans dus ik besta. Kim Wall draaien we nog met A View from a Bridge. En ABBA, daar begonnen we mee. En Take a Chance on Me. En dit is Nino D'Angelo, Jenseits von Eden.
1: En selbst ein Kind.

Het is een Britse DJ en zangeres van dancemuziek. Maar dat lijkt me wel duidelijk als je dit nummer zo hoort. It Feels So Good uit het jaar 2000. Toen was het een hit in Nederland. En je hoorde Sonique daarvoor. Moments and Whatnots met Girls. We begonnen met een nummer geschreven trouwens door Drafi Deutsche. Nino D'Angelo in Jenseits van Eden. En we gaan nog een beetje muziek draaien van eigen bodem. Dat doen we met Shocking Blue en Venus.

Mr. Big en Romeo daarvoor, Edwin Jongendijk en Vief in de Meun. We begonnen met een nummer wat nummer 1 stond in de Verenigde Staten van Amerika. En het was de eerste band of artiest afkomstig van Nederlandse bodem die een nummer 1 hit scoorde in de Verenigde Staten. Shocking Blue heb ik het over. En Venus. En zo zijn we alweer aan het eind gekomen van deze aflevering van Plaatweek. Volgende week zijn we er uiteraard weer. Bij deze nodig je uit om dan opnieuw te komen luisteren naar Plaatweek hier op Groningen 1. En de laatste is van de Hollies. Hier zijn ze met de Bus.

0: Het is nu 4 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Minister Van Weel van Justitie noemt het goed dat het OM de pornosite Motherless offline heeft gehaald. Dat dat pas gebeurde na publiciteit van de NOS en Nieuwsuur noemt Van Weel niet erg. Soms hebben de media een triggerfunctie, zegt hij. Na de publicaties werd de porno-website gisteravond uit de lucht gehaald. Op die site waren onder meer beelden van vrouwen te vinden die werden misbruikt of stiekem werden gefilmd. De kans is wel aanwezig dat Motherless via een andere weg weer online komt, omdat de domeinnaam niet in Nederland is geregistreerd. Ondanks een staakt het vuren dat Moskou had aangekondigd voor vandaag en morgen heeft Rusland vannacht honderden droneaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Morgen, 9 mei, viert Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland. En daarom wilde Moskou naar eigen zeggen een gevechtspauze. Maar volgens de Oekraïense president Zelensky zijn er vannacht meer dan 850 drones op Oekraïne afgevuurd. Hij zei daarom geen enkele reden te zien voor Oekraïne om zich in te houden. Rusland zegt dat er meer dan 260 Oekraïense drones zijn neergehaald. De gijzeling in een bankfiliaal aan de Duitse plaats Zinzig is voorbij. De politie is het pand binnengegaan en vond daar twee mensen die vastzaten in een ruimte. De dader of daders waren nergens meer te bekennen. Mogelijk waren ze verdwenen direct nadat de twee hadden opgesloten. Vanochtend rond 9 uur kreeg de politie een melding dat er mensen in de bank werden gegijzeld. Lang was duidelijk om hoeveel mensen het ging. Opnieuw zijn er bij iemand die op een KLM-vlucht uit Zuid-Afrika zat symptomen van het Hanta-virus vastgesteld. Het is een vrouw uit Alicante. Eerder had een stewardess van die vlucht al symptomen, maar zij bleek het virus niet te hebben. Uit het KLM-toestel werd vlak voor vertrek een Nederlandse vrouw gehaald die later aan het virus overleed. Tot besluit nog het weer. Het is droog en vooral in het noorden is het vrij zonnig. De temperatuur vanmiddag ligt tussen de 16 en 20 graden. Morgen begint de dag zonnig, later zijn er meer wolken. En het wordt al iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
12: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
13: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
14: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
0: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
15: Non-stop.

het Groningen 1 nieuws. Ik ben Henk Gugelaar. De plannen voor een grootschalige renovatie van de Oosterpoort kunnen rekenen op veel enthousiasme vanuit de Groningse cultuursector. Zowel het Noord-Nederlands Orkest als Eurosonic Noorderslag reageren positief op het voornemen om het iconische cultuurcentrum aan de Tromsingel in de stad te behouden en uit te breiden. Vooral het behoud van zijn centrale locatie, de komst van nieuwe muziekvoorzieningen en het uitblijven van tijdelijke verhuizing worden gezien als grote pluspunten. Tegelijkertijd klinkt er ook voorzichtigheid. De renovatie belooft een ingrijpend en complex traject te worden, waarbij organisaties creatief moeten omgaan met de beschikbare ruimte tijdens de verbouwing. Een 23-jarige man uit Nieuw-Anderveen is veroordeeld tot een taakstraf van 100 uur. Hij veroorzaakte in september 2024 een dodelijk verkeersongeval nadat hij op de N367 bij Oude Pekela achter het stuur in slaap was gevallen. De man kwam rond 11:30 s'avonds frontaal in botsing met een tegenligger toen hij met zijn Land Rover op de verkeerde weghelft belandde. Voor de rechter erkende hij dat hij oververmoeid de auto in was gestapt, moeite had zijn ogen open te houden en zat te knikkerbollen achter het stuur. Het Openbaar Ministerie had een taakstraf van 180 uur en een rijontzegging geëist. Gemeentesecretaris Jan van der Woude is gisteren bij zijn afscheid door burgemeester Jaap Kuij benoemd tot ereburger van de gemeente Pekela. Bovendien kreeg hij de erepenning voor al zijn verdiensten voor de gemeente. De 66-jarige Van der Woude was 25 jaar de hoogste baas van de ambtenaren van de gemeente Pekela. Van der Woude stond vooral bekend om zijn financiële kunde en de rust die hij immer uitstraalde. De knalste gemeentesecretaris is inmiddels opgevolgd door de uit Nieuwe Pekela afkomstige Jeroen Pel. Drie partijen in de gemeenteraad van Veendam hebben elkaar gevonden in het vormen van een nieuwe coalitie voor de komende 4 jaar. Gemeentebelangen, VVD en CDA zetten vanmorgen een handtekening voor collegiale samenwerking in een nieuw college van burgemeester en wethouders. Henk-Jan Smaal en Robert de Jonge worden in de gemeentebelangen voorgedragen als wethouders. Ingrid Drenthe-Sinot wordt wethouder namens het CDA en Frans Kooistra is de kandidaat van de VVD. Vanmorgen sloten de partijen hun akkoord met de titel Thuis in Veendam, Onze Park en Sportstad. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer op Groningen1.nl en Westerwoldeactueel.nl. Dan nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. We zitten vandaag aan de zonnige kant van het land, want er is maar weinig bewolking. Mogelijk is er af en toe wat hoge bewolking. Het is vannacht vrij helder geweest en daardoor is het koud geworden. De temperatuur daalde vannacht tot 3 graden. De maximumtemperatuur voor vanmiddag is ongeveer 18 graden. Er staat vanmiddag een zwak tot matig windje uit oost tot noordoost. Morgen is er eveneens een zonnige dag. Ook dan is er niet veel bewolking en dan wordt het 18 à 19 graden. Een mooie voorjaarsdag met een zwakke tot matige oostenwind.

0: Het is nu 5:00.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Klanten van het door brand getroffen datacentrum in Almere kunnen waarschijnlijk binnen 72 uur weer bij hun gegevens. Met noodkoelingen en aggregaten proberen ze daar alles weer op te starten. Door de brand zijn veel websites en andere diensten uitgevallen, zoals bij de Universiteit Utrecht en bij Rederij Doeksen. Het datacenter denkt dat er geen data verloren zijn gegaan, omdat het vuur alleen bij de stroomvoorziening en de koeling zou hebben gewoed. Maar het bedrijf weet dat pas zeker als de stroomvoorziening weer is hersteld. De Belgische politie heeft 18 mannen aangehouden die samen een Turkse maffiabende zouden vormen. Ook zijn er huiszoekingen gedaan in 26 woningen. De mannen, allemaal tussen de 22 en 40 jaar, zouden op grote schaal geld hebben verdiend met bedreiging, afpersing en witwassen. De bende zou zeer gewelddadig te werk zijn gegaan, vooral in Belgisch Limburg. Bij huiszoekingen werden meerdere vuurwapens en stapels contant geld gevonden. De politie heeft ook auto's en dure horloges in beslag genomen. Peter Gillis van het tv-programma Massa is Kassa gaat in beroep tegen zijn straf voor belastingontduiking. Gisteren kreeg hij van de rechtbank 1,5 jaar cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk en 1,3 miljoen euro boete. Gillis kreeg ook een taakstraf voor mishandeling van de ex of van zijn ex, maar of hij ook daartegen in beroep gaat is onduidelijk. En de eerste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door de Fransman Paul Magnier. Hij won de sprint en rijdt nu in de roze leiderstrui. In de laatste kilometer voor de finish was er een zware valpartij. Dylan Groenewegen was een van de slachtoffers en was daardoor kansloos voor de sprint. Het weer dan droog en vooral in het noorden zonnig. Vanavond en vannacht opklaringen. Het gaat afkoelen naar 1 graad of 7. Morgen weer flink zonnige periode, maar ook wat stapelwolken. Maximaal 22 graden wordt het dan. En dan de warmste dag dus van de week. Dit was het NOS Journaal.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed!
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
12: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
0: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
13: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
14: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
13: Klinkt goed.
14: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.

is het Groningen 1 Nieuws. Ik ben Henk Gugelaar. De plannen voor een grootschalige renovatie van de Oosterpoort kunnen rekenen op veel enthousiasme vanuit de Groningse cultuursector. Zowel het Noord-Nederlands Orkest als Eurosonic Noorderslag reageren positief op het voornemen om het iconische cultuurcentrum aan de Tromsingel in de stad te behouden en uit te breiden. Vooral het behoud van zijn centrale locatie, de komst van nieuwe muziekvoorzieningen en het uitblijven van tijdelijke verhuizing worden gezien als grote pluspunten. Tegelijkertijd klinkt er ook voorzichtigheid. De renovatie belooft een ingrijpend en complex traject te worden, waarbij organisaties creatief moeten omgaan met de beschikbare ruimte tijdens de verbouwing. Een 23-jarige man uit Nieuw-Anderveen is veroordeeld tot een taakstraf van 100 uur. Hij veroorzaakte in september 2024 een dodelijk verkeersongeval nadat hij op de N367 bij Oude Pekela achter het stuur in slaap was gevallen. De man kwam rond 11:30 s'avonds frontaal in botsing met een tegenligger toen hij met zijn Landrover op de verkeerde weghelft belandde. Voor de rechter erkende hij dat hij oververmoeid de auto in was.

gestapt. Moeite had zijn ogen open te houden en zat de knikkerbollen achter het stuur. Het Openbaar Ministerie had een taakstraf van 180 uur en een rijontzegging geëist. Gemeentesecretaris Jan van der Woude is gisteren bij zijn afscheid door burgemeester Jaap Kuij benoemd tot ereburger van de gemeente Pekela. Bovendien kreeg hij de erepenning voor al zijn verdiensten voor de gemeente. De 66-jarige Van der Woude was 25 jaar de hoogste baas van de ambtenaren van de gemeente Pekela. Van der Woude stond vooral bekend om zijn financiële kunde en de rust die hij immer uitstraalde. De knalste gemeentesecretaris is inmiddels opgevolgd door de uit Nieuwe Pekela afkomstige Jeroen Pel. Drie partijen in de gemeenteraad van Veendam hebben elkaar gevonden in het vormen van een nieuwe coalitie voor de komende 4 jaar. Gemeentebelangen, VVD en CDA zetten vanmorgen een handtekening voor collegiale samenwerking in een nieuw college van burgemeester en wethouders. Henk-Jan Smaal en Robert de Jonge worden de gemeentebelangen voorgedragen als wethouders. Ingrid Drenthe-Sinot wordt wethouder namens het CDA en Frans Kooistra is de kandidaat van de VVD. Vanmorgen sloten de partijen hun akkoord met de titel Thuis in Veendam, Onze Park en Sportstad. Tot zover het Groningen 1 nieuws, meer op Groningen1.nl en Westerwolde Actueel.nl. Dan nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. We zitten vandaag aan de zonnige kant van het land, want er is maar weinig bewolking. Mogelijk is er af en toe wat hoge bewolking. Het is vannacht vrij helder geweest en daardoor is het koud geworden. De temperatuur daalde vannacht tot 3 graden. De maximumtemperatuur voor vanmiddag is ongeveer 18 graden. Er staat vanmiddag een zwak tot matig windje uit oost tot noordoost. Morgen is eveneens een zonnige dag. Ook dan is er niet veel bewolking en dan wordt het 18 à 19 graden. Een mooie voorjaarsdag met een zwakke tot matige oostenwind.

0: het nieuws van 6 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor compensatie van de vuurwerkverkopers. Met ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, omdat hulpverleners stevast worden bestookt en mensen ook gewond raken. De vuurwerkbranche vindt die 100 miljoen veel te weinig. De verkoopbedrijven vroegen bijna 900 miljoen euro compensatie voor het wegvallen van hun inkomsten. Klanten van het door brand getroffen datacentrum in Almere kunnen waarschijnlijk binnen 72 uur weer bij hun gegevens. Met noodkoelingen en aggregaten proberen ze daar alles weer op te starten. Door de brand zijn veel websites en andere diensten uitgevallen, zoals bij de Universiteit Utrecht en Rederij Doekse. Het datacentrum denkt dat er geen data verloren zijn gegaan, omdat het vuur alleen bij de stroomvoorziening en de koeling zou hebben gewoed. Maar het bedrijf weet dat pas zeker als die stroomvoorziening weer is hersteld. De grenscontroles gaan na de zomer op de schop. Het kabinet wil de marechaussee meer ruimte geven om zelf te bepalen waar en wanneer die controles nodig zijn. Volgens minister Van den Brink is dat vaak niet aan de grenzen zelf, maar op de wegen achter die grenzen. De maatregel maakt deel uit van een pakket waarmee het kabinet de asielwetten alsnog door het parlement wil krijgen. Voor het eerst is er nu ook een wolf gezien in Zuid-Holland. Hij is vorige maand gefilmd in de buurt van Barendrecht. Volgens de provincie is het waarschijnlijk een zwervende wolf die op zoek is naar een eigen leefgebied. En daarom is het niet zeker of die wolf ook in Zuid-Holland blijft of dat hij op doortocht is. Judoka Amber Gersjes heeft voor het eerst goud op een Grand Slam toernooi gewonnen. In Kazachstan was ze in de finale van de klasse tot 48 kilo te sterk voor haar tegenstander Gambatar uit Mongolië. Het weer dan vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar een graad of 7. Morgen flink zonnige periode, ook wat wolken. En met maximaal 22 graden wordt het dan de warmste dag van de week. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go!

0: nieuws van 7 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor compensatie van de vuurwerkverkopers. Met de ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, omdat er altijd hulpverleners worden bestookt en mensen gewond raken. Alleen knalerwten en sterretjes mogen nog. Buurtverenigingen mogen nog wel siervuurwerk afsteken als compoundboxen en fonteintjes. De vuurwerkbranche vindt die 100 miljoen veel te weinig. De verkoopbedrijven vroegen bijna 900 miljoen euro compensatie voor het wegvallen van hun inkomsten. Bij de gijzelingen in een bank in Duitsland, in Sinzig, zou een kist met geld zijn buitgemaakt. De politie heeft ook een signalement van één verdachte verspreid die kist zou hebben meegenomen. Over eventuele andere verdachten is niets bekendgemaakt. De gijzeling begon vanmorgen. Er werden twee mensen vastgehouden, de chauffeur van een geldtransport en een medewerker van de bank. Die bleven ongedeerd en werden rond 2:30 vanmiddag door de politie bevrijd. De dader of daders waren toen al gevlucht. Het kabinet wil de marechaussee meer ruimte geven om zelf te bepalen waar en wanneer er grenscontroles nodig zijn. Volgens minister Van den Brink is dat vaak niet aan de grenzen zelf, maar op wegen daar in de buurt. De maatregel maakt deel uit van een pakket waarmee het kabinet de asielwetten alsnog door het parlement wil krijgen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten is tevreden.
2: Het is goed dat de premier zich heeft uitgesproken. Het is ook goed dat het kabinet vandaag een aantal plannen heeft gepresenteerd. En het is nu ook zaken om daar echt mee aan de slag te gaan en resultaten te laten zien.
1: Ja, of er vanuit Den Haag nu meer geld voor de marechaussee komt, is niet duidelijk. En wielrenster Anna van der Breggen heeft de rode leiderstrui overgenomen in de Vuelta Feminina. De 36-jarige Nederlandse won in Spanje de 6e en voorlaatste etappe. Dat was een bergetappe. Het weer dan, opklaringen. Vannacht is het helder. Temperatuur daalt naar een graad of 7. Weinig wind is er ook. Morgen eerst vrij veel zon, maar later ook wat stapelwolken. Blijft wel droog en het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go!

0: Bestuur.
1: Ja,
0: fijn.
1: Zo,
0: hè?
1: Gaat goed, tell this world that you mind,
0: This is great balls of fire!

0: in. Lama, lama, bama, lama, rock and roll is king. Gevarieerd, informatief, actueel en betrokken. Dat is RTV Go.
1: Wie blieb maar toe? Want joer, niks geen wachten in de file, niks geen avond tegen kinder, niks geen drijweek boeten aan sproten. Wie blieb maar toes, want joer, geef kar en knie nou zoveel vreten, zou buurvrouws Blom ook nooit vergeten, scheelt ons 50 aan zich koorden. En dan gaan we een dagje toeren, oor om Jeppe en Tanjo, of een dagje vogels, king en flowers meer. Nog een dag of wat met kinderen, oor een dagen toen of zo, maar wie sloopt is reis op ons eigen bed. Wie blieb maar toes van het jaar, niks geen koffers vol bepakken, niks geen Duitsers die ons snakken, niks geen bingo ver van hoes. Wie blieb maar toes van het jaar, geen gesleept met rolden heen.

voor een dag en toen of zo. Maar we sloopen deze reis op ons eigen bier. Wie blieb maar toes van het jaar. Niks geen wachten in de file. Niks geen avond tegen kinder. Niks geen drijweek boeten aan sproten. Wie blieb maar toes van het jaar. Geef kat en knie nou zoveel vreten. Zelf uw vrouw's blam ook nooit vergeten. Schild

0: nieuws van 8 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Bij de gijzeling in een bank in Duitsland in Sinzig zou een kist met geld zijn buitgemaakt. Van de daders of daders is nog geen spoor. Gijzeling begon vanmorgen bij een geldtransport, zegt correspondent Charlotte Waiers.
1: Dat de chauffeur van die wagen is uitgestapt en toen is benaderd door iemand, onduidelijk dus één of meerdere mensen, en dat ze naar binnen zijn gegaan en de kluis in zouden zijn gegaan. En rond 2:30 vanmiddag is vervolgens de politie binnengevallen en heeft toen twee mensen die binnen in de bank zaten opgesloten bevrijd. De
0: politie heeft ook een signalement van één verdachte verspreid. Die zou die kist met geld hebben meegenomen. In de buurt van het Zuid-Hollandse Barendrecht is vorige maand een wolf gespot. En daarmee is de wolf nu in alle provincies in het land wel eens een keer gezien. Of die wolf in Zuid-Holland daar ook blijft of alleen maar op doortocht was, weet de provincie niet. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor vuurwerkhandelaren. Hun inkomsten vallen weg vanwege het vuurwerkverbod. Een ondernemer die veel geld stak in zo'n vuurwerkbunker vindt het terecht dat die compensatie er komt.
2: Het pand wordt minder waard, want die vuurwerkbunker die kun je natuurlijk te gelden maken als je het pand verkoopt. Dat is niet meer. En je winstderving op het vuurwerk, dat is ook niet mis.
0: De vuurwerkbranche vindt de 100 miljoen euro van het kabinet veel te weinig. Ze vroegen bijna 900 miljoen. Journalist en activist Karin Spaink is vandaag overleden. Ze koos zelf voor de dood nadat ze jarenlang leed aan de auto-immuunziekte MS. Ze schreef ruim 1000 columns voor het Parool die ook voor een groot deel over haar ziekte gingen. Ze keerde zich fel tegen kwakzalvers die vonden dat ziekte tussen je oren zit. Ook gingen haar columns vaak over privacy, seksuele diversiteit en feminisme. Ze was in 1999 de medeoprichter van de privacyorganisatie Bits of Freedom. Karin Spaink was 68 jaar. Het weer dan. Het is vannacht overwegend helder. De temperatuur daalt naar een graad of 7. Morgen eerst vrij veel zon, later ook wat stapelwolken. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Go, gemeente Oldambt.
4: Het is vrijdagavond. Eindelijk weekend. Tijd om de volumeknop eens flink open te gooien. Je hoort virtuose gitaarmuziek. Bulderende bassen. Daverende drums. Een stem. Ze neemt je mee. Vol gas het weekend in. High five.

at home.

0: Waterkok met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Niemand zou ziekteverschijnselen hebben. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor morgen, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens dat bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor morgen, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het eergisteren al zou ingaan, maar gisteren en vannacht waren er toch weer zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. In Zuid-Holland is toch geen wolf gezien. De provincie maakte bekend dat er een waarneming in Barendrecht zou zijn geweest, maar de melder bleek het dier in Limburg te hebben gezien, zegt de zoogdiervereniging.
1: En daar komt wel vaker een wolf langs. Dus daar was het geen nieuws, maar omdat het in Zuid-Holland wel nieuws was, is daar een bericht van gemaakt. Een pijnlijke misser, maar ja, het blijft mensenwerk.
0: Ja, volgens nu.nl was de waarneming per ongeluk doorgegeven via het thuisadres van de melder in Barendrecht. En in Venetië is de kunstbiennale begonnen met protesten tegen de deelname van Rusland en Israël. Correspondent Angelo van Schaik.
2: Afgelopen woensdag was Pussy Riot, de Russische dissidenten, bij het Russische paviljoen en staken daar vuurwerk af. En er was iemand die binnendrong in het Russische paviljoen en het paviljoen met melk en parmezaanse kaas besmeurde.
0: Ja, ook bleven de paviljoens gesloten uit protest tegen Rusland en Israël. Ook de Nederlandse afvaardiging deed mee aan die protestactie. Het weer dan, het is vannacht helder. Morgen eerst vrij veel zon, later ook stapelwolken. Het blijft wel droog. Maximum temperaturen liggen tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Go, gemeente Oldambt.
4: U gaat nu luisteren naar herhaling van Jazz Time.

Goedenavond, luisteraars. Dit is weer het programma Jazz Time voor RTV Go. 34e jaargang, aflevering 1549. Samenstelling en presentatie Henk Ottevanger. Techniek Ronnie van der Wal.

We begonnen deze avond met Wiser uit 2025. We hoorden Daniel Boisseau, tenorsax, Handy Bear, keyboards en orgel, Kevin Cooper bas, Richard Sellers drums en Hank Easton gitaar. Handy Bear studeerde piano aan het Berklee College of Music in Boston, onder leiding van Donald Brown. Ze speelde naast jazz ook reggae en blues en ze woont tegenwoordig in San Diego. George Jung was een Amerikaanse jazzsaxofonist en fluitist. In 1960 vertrok hij van Philadelphia naar New York City om als studiogast te spelen bij onder meer Mike Manieri's jazz rock band. In 1982 speelde hij bij Dave Sanborn, Ronnie Huber, Harold Danko, Warren Bernhardt, Dizzy Gillespie, Bert Miles en Rick Laird onder andere. Hij overleed op 23 april jongstleden en werd 88 jaar oud.

We hoorden nummer Burgundy uit 1987, gespeeld door George Young, tenor sax, Warren Bernhardt, piano, Ron Carter, bas en Al Foster, drums. Daniel Hook begon als trombonist, maar op 19-jarige leeftijd stapte hij over op de reeds. Hij speelde bij Jean-Pierre Morel, Gilbert Larrou, Philippe Baudin en Emmanuel Ousenet. Verder was hij een bewonderaar van Slim Geyerts. Hij won de Prix Sidney Bechet en de Prix Django Reinhardt. Hij werd 78 jaar oud en stierf op 25 april. We horen uit 1981 de big band van Eddie Lewis met het nummer Come On Dee. De band van Lewis met Daniel Hook op tenorsax.

hoorden de big band van Eddie Lewis met David Hook op tenorsax met het nummer Come On, David Hook. Jesper Tilo was een Deense tenorsaxofonist, altsaxofonist en klarinetist. Ben Webster en Coleman Hawkins hebben hem beïnvloed en later Zoot Sims. Hij trad in 1973 op met Kenny Drew, Clark Terry en Harry Sweets Edison. Verder speelde hij bij Ernie Wilkins, Hank Jones, Benny Carter en Bjarne Rosvold. Hij was lid van de Deense Radio Big Band onder leiding van Palle Mikkelberg. Vanaf 1989 leidde hij zijn eigen big bands. Jesper Tilo overleed op 25 april op 84-jarige leeftijd. We draaien uit 1966 A Night in Tunisia. Jesper Tilo, tenorsax, Al Gray, trombone, Ola Kok Hansen, piano, Hugo Rasmussen, bas en Alex Riel, drums.

Night in Tunisia werd gespeeld door het quintet van Jesper Tilo en Al Gray. De Manhattan Jazz Quintet is een jazzensemble bestaande uit David Matthews piano, Lou Soloff trompet, George Young tenor sax, Jeanette Moffat bas en Steve Gadd drums. De groep is in 1983 opgericht en kreeg in 1984 de Golden Disc Awards op swing. We vervolgen met het nummer Air Gin uit 1984.

We hoorden Air Gin, gespeeld door de Manhattan Jazz Quintet. Alan Pasqua is een Amerikaanse rock- en jazzpianist. Hij trad op met Peter Erskine, Santana, Bob Dylan, Michael Bublé, John Fogerty, Alan Holdsworth en vele anderen. We horen uit 2026 Gumbo Time. Alan Pasqua, piano, Scott Colley, bas en Peter Erskine, drums.

trio van Alan Pasqua speelde Gumbo Time. Donald Byrd was een Amerikaanse jazz- en rhythm and blues trompetist, componist en vocalist. Op de high school speelde hij al bij Lionel Hampton. Hij verving Clifford Brown bij de Jazz Messengers van Art Blakey en trad verder op met Gigi Grice, Jackie McLean en Pepper Adams. En ook met Mal Waldron. Hij werkte verder bij John Coltrane, Sonny Rollins, Thelonious Monk en Herbie Hancock. Hij overleed in 2013 op 80-jarige leeftijd. We draaien uit 1961 Chant. Donald Byrd, trompet. Pepper Adams, bariton sax. Herbie Hancock, piano. Doc Watkins, bas. En Teddy Robinson, drums.

Chance werd gespeeld door het quintet van Donald Byrd en Pepper Adams. We eindigen vanavond met Parker's Mood uit 1995. We hoorden James Moody tenor sax, Barry Harris piano, Peter Washington bas en Kenny Washington drums. Dit was weer het programma Jazz Time voor RTV Go. Samenstelling en presentatie Henk Ottervanger, techniek Ronnie van der Wal. Tot volgende week, zelfde tijd, zelfde golflengte.

0: nieuws van 11 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip komt zondag aan op Tenerife. Niemand aan boord zou nu ziekteverschijnselen hebben. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Bestand geldt voor morgen, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. Bij de gijzeling in een bank in Zintzig in Duitsland is een onbekend bedrag aan geld buitgemaakt. De politie is op zoek naar zeker 1 verdachte van wie een signalement is verspreid. De verdachte zou vandoor zijn gegaan met een kist geld. 2 mensen werden in de bank opgesloten. Zij werden vanmiddag door de politie bevrijd. In tegenstelling tot wat eerder op de dag werd gedacht, is er toch geen wolf gezien in Zuid-Holland. De melder had de wolf in Limburg gezien, maar woont in Barendrecht. Op een kaartje waarop de locatie van de wolf moest worden geselecteerd was per ongeluk het thuisadres van de melder terechtgekomen. Journalist en activist Karin Spank is overleden. Ze was bekend van haar columns in het Parool die vaak gingen over haar ziekte MS, waaraan ze al jaren leed. Ze was ook de medeoprichter van de privacyorganisatie Bits of Freedom. Karin Spank was 68 jaar. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een 2-0 overwinning op ATO Den Haag. Het is de eerste kampioenstitel voor de PSV-vrouwen. En dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Het weer, het is vannacht overwegend helder, bij 5 tot 8 graden. Morgen eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog, bij maxima tussen 18 en 21 graden. Dit was het in ons.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go non-stop.

0: TV Go. Tot na het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop de mensen zaten met het dodelijke hantavirus vaart nu nog naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Uit protest tegen het plan is meermaals geprotesteerd, onder meer door de snelweg A59 te blokkeren. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar pas in september. In Leeuwarden is per ongeluk een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen met de grond gelijk gemaakt. Een fietser zag eerder deze week dat oeverzwaluwen bezig waren om nesten te bouwen in de zijkant van een zandheuvel bij een nieuwbouwproject. Een dag later bleek dat de heuvel was dichtgemaakt en was bedekt met een nieuwe laag zand. Alle nesten waren verdwenen. Volgens de omgevingsdienst waren de nesten nog leeg. De gemeente Leeuwarden erkent dat het is misgegaan, heeft de heuvel hersteld en nog een tweede zandheuvel geschikt gemaakt voor de zwaluwen. En daar zijn inmiddels alweer nieuwe zwaluwen gesignaleerd. Het weer, het is vannacht overwegend helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog bij maxima tussen 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-stop.

Ik dreunde dat ik een kuste was op een half bijzondere school. Zonder kinder, zonder klas, geen tovels en geen stal. In midden van school stond

stad. Ik droomde dat ik kuste was op mal bijzondere schaal. Zonder kinder, zonder klas, geen tovels en geen stal. Bij pomstonk kwam een Belgisch peert, die van de voet genoot.

zoet. Ik droomde dat ik kuste was op een heel bijzondere schaal. Zonder kinder, zonder klas, geen tovels en geen stal. Onder potje vevenvoer.

kuste wijs op een half bijzondere schouw. Zonder kinder, zonder klas, geen tovel zijn geen stel. Bij lichaam zag ik een kobbelknien, in het echt ken dat jij nooit. Met een achtergrond.

0: nieuws van 1 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor de komende dag, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. President Zelensky en president Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor morgen, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat eergisteren zou ingaan. Maar er kwamen gisteren en vannacht toch zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijft het kabinet in een brief van de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip komt zondag aan op Tenerife. Niemand aan boord zou nu ziekteverschijnselen hebben. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Tegen dat plan is meermaals geprotesteerd, onder meer door de snelweg A59 te blokkeren. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar in september. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een overwinning op ADO Den Haag. In Eindhoven werd het 2-0. Het is hun eerste kampioenstitel en het is dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen van PSV de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Die dubbelslag voor een club kwam voor het laatst op naam van AZ in 2009. Het weer vannacht helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu... Go! Non-stop!

mij langs mijn trek. De hogelstein op motorkabels smelt en bin gelijk fort. De muldens in pruzen stonden in zijn en draait naar schekken.

0: CV Go, jouw radio in de regio.
1: I'll be forgiven.

0: terug. Tot na het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop mensen zaten met het dodelijke Hanta-virus vaart nu naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere speciale gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar ons enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een speciale videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. In tegenstelling tot wat gisteren eerder op de dag werd gedacht, is er toch geen wolf gezien in Zuid-Holland. Dat meldt Bij 12, de organisatie die namens de provincies de wolvenpopulatie in de gaten houdt. Het zou de eerste keer zijn dat de wolf in Zuid-Holland was gezien. De fout is ontstaan bij het wolvenmeldpunt van de zoogdiervereniging. De melder had de wolf in Limburg gezien, maar woont in Barendrecht. Nu.nl meldt dat op een kaartje waarop de locatie van de wolf moest worden geselecteerd per ongeluk het thuisadres van de melder was terechtgekomen. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.